0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio van Kent.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Anderhalve minuut voor 6:00 is het gewoon een hele goede morgen.
3: Het wordt steeds vroeger.
2: Het wordt vroeger.
3: Ik zet mijn wekker voor om 3:00 voor de zekerheid. Hè? Ongelooflijk. Zometeen Dan Hartman en Teddy Swims.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema op Radio Rijnmond. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren zwaar bewapende agenten te zien. Tegelijkertijd was er ook een inval in Eindhoven door zwaar bewapende agenten. Daarbij werd de voordeur van een woning opgeblazen. Of er een link is tussen de twee invallen en om wat voor soort onderzoek het gaat, heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in het buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren. Hij trok erbij een vuurwapen. Daarop gingen de jongeren het jeugdcentrum binnen, waar een vechtpartij ontstond in een kleine ruimte. De jongen met het vuurwapen werd erbij meerdere keren gestoken. Omdat hij het vuurwapen had, is er sprake van noodweer, zegt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens justitie is het vooral te danken geweest aan het snelle ingrijpen van de politie, dat het slachtoffer nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in de zaak. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Oudspeler van Feyenoord en Sparta, Henk Vrezer, is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezer was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en RKC. Ook was hij assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo en volgt bij Suriname Henk ten Katen op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer, zonnig, droog en tropische temperaturen vandaag. Het wordt vanmiddag 32 graden. Aan zee is het iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt morgen 25 graden aan de kust tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg je van mij nog even de verkeersinformatie. Ja, je kan echt helemaal nergens naartoe, omdat al die bruggen dicht zijn natuurlijk.
2: Oh ja.
3: Dus de A20, A27 geven allemaal problemen. De N3 ook, bij Papendrecht. Maar goed, op dit moment nog geen files in de regio te melden. Dus wat dat betreft zet je goed. Lekker doorkachelen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: En jij lacht erom, maar ik heb echt dus, ik ben gewoon 2 kilo kwijtgeraakt.
1: Jij staat gewoon te springen en zegt dan, weer een kilo.
0: Ja, weer een kilo kwijt. Ik vind het grappig om te doen. Ik heb dus die weegschaal gekocht en ik ben al 2 kilo kwijt in 3 weken tijd.
1: Hou op met
0: dat ligt misschien aan die weegschaal. Misschien gaat hij niet verder dan 87,8.
1: Ik weet niet wat voor batterij je erin hebt gedaan, maar ik ben jaloers op je weegschaal.
0: Hartstikke goed, ik ben wat meer gaan hardlopen. Misschien is dat het wel. Je hoorde trouwens Relight My Fire van Take That. Een hele goede morgen, je hebt ons weer gevonden.
1: Een nieuwe dag is aangebroken.
0: En we zijn live en kicking vanaf het Lloydkwartier in Rotterdam. Zonnig, droog en tropisch vandaag. Middagtemperatuur 32 graden. Dat is echt niet voor iedereen een pretje. Op het strand kun je een beetje uitwaaien. Daar is het iets minder warm door wind vanaf zee.
1: En hou even rekening met al die afsluitingen. Al die bruggen die het niet meer doen en die gerepareerd moeten worden.
0: Ongelooflijk.
1: Maar nog geen files daardoor. Dus je kan op dit moment lekker doorrijden.
0: En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
1: En we kregen een emotioneel berichtje van onze vaste luisteraar Sylvia. Die na een lange carrière in het onderwijs voor de allerlaatste keer haar lokaal leeghaalde. Vlak voor de zomervakantie. Haar sleutels inleveren om met pensioen te gaan dus eigenlijk. En wij waren opeens heel erg benieuwd van ja, hoe is het als je stopt met werken? Want wij zijn nog lang niet bij die gerechtigde leeftijd dat je met pensioen mag.
0: Nou, praat voor jezelf.
1: Nou, jij bent ook nog een jonkie. En wij willen weten, ja, hoe doe je dat dan? Wat doe je daarna met je tijd? En daarom bellen we vandaag met onder andere Sylvia zelf om te vragen hoe het gaat. Maar ook met een speciale pensioenpsycholoog.
0: Ja, is het eigenlijk wel een goed idee, weet je wel, om te stoppen met werken? Of kun je beter door blijven werken?
1: Kom je in een zwart gat terecht? En daarom bellen we ook nog met, ja, dat vind ik heel leuk, omroepbaas van Max, Jan Slachter.
0: Oh ja, dat is die man met het syndroom van Clooney, hè, heeft hij?
1: Het syndroom van Clooney?
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Ik heb foto's teruggekeken. Hij ziet er gewoon steeds beter uit naarmate hij ouder wordt. George Clooney had dat ooit als eerste acteur. Maar Jan Slachter heeft het ook.
1: Maar dat heb jij ook?
0: Nee. Vind je dat echt?
1: Ja.
0: Oh yes, die koester ik. We hebben trouwens vandaag ook het verhaal van Jasmin. Zij was zo aangegrepen door het lot van zwerfhonden in Turkije die massaal worden afgemaakt daar, dat ze dacht, ik moet actie ondernemen. Nou, ze vangt nu 500 honden op in Turkije. Ze werkt ondertussen bij de gemeente Rotterdam. Ze heeft een hartstikke goed salaris, maar de helft daarvan, €2000, gaat naar de opvang om die honden te onderhouden. Ben je trouwens ook al een wakker hond? Geef even een seintje via de Rijnmond-app. Draaien wij ondertussen Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Sophie B. Hawkins en Right Beside You bij Radio Rijnmond. Misschien heb je het wel meegekregen. De drijvende boerderij Floating Farm in Rotterdam die staat te koop. De 28 koeien die moeten daar voor 18 jaar... Daar zijn ze hoor. 18 augustus moeten ze vertrekken. Anders dreigen boetes van de milieudienst DCMR. De aanleiding is een probleem met de stalvloer. De oude duurzame vloer die moest worden vervangen. Maar de nieuwe die blijkt niet over de juiste certificaten te beschikken. Nou, omdat de vergunning bovendien nog maar tot 2028 loopt... vinden de eigenaren een nieuwe vloer van tienduizenden euro's... vinden ze gewoon niet meer verantwoord.
1: Nee, snap ik.
0: Dus voor de eigenaren kwam het besluit van de milieudienst... als een donderslag bij heldere hemel. Je hoort Minke van Wingerden. En die zegt dat ze er behoorlijk door is overvallen.
2: Joost, die we aan het uitwerken zijn... Want we zijn wel een beetje overrompeld door het besluit eigenlijk. We hadden verwacht dat dat anders zou zijn. Dus niet. Dus nu zijn we aan het kijken. Want onder in de boerderij, daar hebben we een vertical farm. Dus daar groeien groenten, kruiden, eetbare bloemen, noem maar op. Dus zijn we aan het kijken, willen we daarmee doorgaan? En is dat kostentechnisch haalbaar? En kunnen we eventueel nog iets anders op de boerderij gaan doen?
0: Nou, je hoorde dus Minke van Wingerden bij onze collega's van Afslag Rijnmond, Rijnjan en Veza gisteren. Ja, wat er gaat gebeuren, dat is dus nog een beetje raadselachtig. Wil je nou het hele artikel lezen hierover? Ga dan naar rijnmond.nl. Zometeen Mr. Snow Patrol staat ook te trappelen. Heeft er heel veel zin in. En wie wordt onze vroegste vogel vandaag? Meld je even via de Rijnmond-app. Draaien wij ondertussen.

0: Bliffe Nielsen, mannenhart op Radio Rijnmond.
1: Nou, Wim die meldt zich al via de Rijnmond-app. Aad is er ook bij, die zegt goedemorgen, mijn vrienden. Bram, die zegt goedemorgen, Kanjes is er ook bij. Ben uit België, die zegt morgen Peter en Milou over pensioen gesproken. Als ik bij Defensie had gebleven, had ik over 5 jaar met pensioen gemogen. Oeh. Op mijn 52e. Maar nee, dat ga ik niet doen, hè. Ik ga gewoon andere baantjes zoeken, blijf lekker doorwerken.

0: Snow Patrol, Just Say Yes bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen we de hoofdpunten van Dave Datema.
2: Ja, was het afgelopen WK in Noord-Amerika de laatste in de oude stijl? En wil Nederland straks nog wel meedoen bij de volgende? Heel veel vragen nu omstreden plannen voor de komende editie er blijken te zijn. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
4: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Maar op dit moment geen files in de regio, dus meteen door met het weerbericht met Ed Aldus. Goedemorgen, Ed.
7: Hey Peter en ook Milou, goedemorgen.
0: Voordat we naar het weer van vandaag gaan, we hebben het vandaag over pensioenen. We praten onder andere nog met Jan Slachter van Omroep Max en met een pensioenpsycholoog. Dan ben ik benieuwd, ben jij ooit van plan, je bent de laatste jaren geweest, 61 geworden, gefeliciteerd nog. Het was op een zaterdag, dus we hebben het gemist. Maar ben jij ooit van plan met pensioen te gaan? Of ga je doorwerken?
7: Nou ja, ik denk het natuurlijk wel. Ik denk dat de meeste mensen hopen dat ze ooit met pensioen kunnen gaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk wel in een best wel bijzondere positie. Want voor mijn gevoel ben ik 30 jaar geleden al met pensioen gegaan. Want ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En dat is denk ik toch anders dan dat je met een broodtrommel s'morgens een uur in de file staat naar je werk en s'avonds weer thuis komt.
0: Ja.
7: Weet je wel, dat de brood op de plank moet komen. En ik denk ook wel als ik met pensioen ben gegaan bijvoorbeeld, dat ik toch nog wel wat dingen met het weer blijf doen ook.
0: Ja, dat kan je niet helemaal loslaten. Het is gewoon je hobby inderdaad, wat je al zegt.
7: Ja.
0: Ah, wat mooi, man. Ja. Het is echt wel heel tof om dat te kunnen zeggen. Heel veel generatiegenoten van jou hebben echt niet van hun hobby hun werk kunnen maken.
7: Nee, zeker niet, Peter. Dus ik voel me eigen wat dat betreft gezegend.
0: Ja.
7: En als je van hitte houdt en van zon, dan ben je ook gezegend.
0: Ja, ik geloof het wel, hè? Boven de 30 of niet?
7: Ja, zeker. We krijgen temperaturen die boven de 30 graden inderdaad kunnen oplopen. Het kan wel zo'n 30 tot 33 graden worden. Dus echt wel heet weer in de regio. Volop zon. Er staat nu amper wind. Maar de wind die gaat wel wat toenemen. Die wordt zuidelijk. Windkracht 2 of 3. Op het strand komt een windje vanaf zee te staan in de middag. Nou ja, die zorgt daar natuurlijk voor een vreselijk lekkere verkoeling tussen haakjes dan. Want ja, zo erg afkoelen zal het allemaal niet. Maar goed, vandaag dus een fantastische zomerdag. En vanavond zonnig, nog lang erg warm. Ja, ik vertelde het gisteren, hè, dat het rond een uur of 9 kan het vanavond nog wel 30 graden zijn landinwaarts.
0: Dan krijgen we echt wel een warme nacht. Nee. Ja, dat zei je al gisteren inderdaad.
7: Ja.
0: Dankjewel Ed, voor zover. We spreken je over een uur weer.
7: Ja.
0: Nu eerst naar de hoofdpunten van het nieuws, want het is alweer 6:40. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zwaar bewapende agenten zijn vannacht een huis binnengevallen in Rotterdam-Overschie. Er is iemand geblinddoekt meegenomen door de politie. Mogelijk is er ook een link met de inval in Eindhoven, waar tegelijkertijd een inval is geweest. Ja, om wat voor soort onderzoek het gaat en waar de mensen van verdacht worden, is niet bekend.
0: Ik zie trouwens wel spectaculaire beelden, hoor. Op Rijnmond.nl zijn hele mooie foto's gemaakt door Media TV.
2: JB Media heet dat. Na de zware aardbeving van gisteren in Japan zijn zeker 13 lichamen gevonden, meldt premier Takachi. Het dodental zal vrijwel zeker nog oplopen. Het natuurgeweld van gisteren heeft een ravage veroorzaakt. Bruggen, fabrieken, kantoorpanden en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. En FIFA-baas Gianni Infantino zou het WK nog verder willen commercialiseren. Bedrijven zouden aandelen in het WK voetbal kunnen kopen. Ja, sommige investeerders zouden daar miljarden voor over hebben. Dat schrijft het AD na berichtgeving in de Britse krant The Times. Het idee is dat 50% van de aandelen, die blijft bij de FIFA. 20-30% van de aandelen gaat naar de 211 leden van de FIFA. Dat zijn de voetbalbonden. En de rest gaat dan naar particuliere investeerders die aandelen kunnen kopen. Het zou een bedrag moeten opleveren van 4 miljard euro. Nou, de Europese voetbalbond UEFA, ja, die is woest over het idee. Die wijst het dan resoluut af. En meerdere landen zouden inmiddels ook al nadenken over een boycot van het toernooi als Infantino zijn idee niet intrekt. Ze zijn bang dat het toernooi dan nog meer in het teken van commercie komt te staan. Met natuurlijk als meest bekende voorbeeld van het afgelopen toernooi de hydration breaks.
8: Ja.
2: Ja, maar dat is natuurlijk totaal niet nodig in een overdekt voetbalstadion. Nee. Met airconditioning. Nee hoor, dat is gewoon een plekje dat ingeruimd is voor reclameinkomsten.
0: Een verkapte commercial break inderdaad. Hebben we hem nog steeds niet Gianni Infantino genoemd?
2: Ja hoor, jij al zeker 27 keer.
0: Oké, okay, nou bij deze.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen YouTube, eerste nieuwe schoenen van Paolo Lu-

0: Paola Nutini en New Shoes op Radio Rijnmond.
1: Ik kreeg een emotioneel bericht binnen van een van onze vaste luisteraars, van Sylvia, die we zo meteen ook gaan bellen. Ze vertelde dat ze een bewogen week, een emotionele week achter de rug heeft. Sinds kort is ze namelijk A.

0: Over pensioenen en zo, ook met Sylvia. Hoe zit het voor jou, Milou? Jij bent net aan je loopbaan begonnen. Denk je überhaupt aan pensioen? Of vind je het onzin om er überhaupt voor te sparen?
1: Nee, nou, ik moet zeggen, ik ben ook helemaal in het begin freelancer geweest. En toen had ik wel een pensioenpotje. Nou, nu ben ik in vaste dienst, dus wordt het vanuit Rijnmond geregeld. Ik moet nog niet denken aan mijn pensioen. Nou ja, trouwens, opa en oma, allebei mijn opa en oma's, die hadden wel echt een heel tof pensioen voor zichzelf zo ook ingericht. Dus op zich, die vrije tijd of hoe mijn opa en oma's het hebben gedaan, dat zie ik wel voor me.
0: Ja, ik ben op de helft. Ik moet er niet aan denken om niet te werken. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik heb een beetje hetzelfde als het Aldus van mijn hobby mijn werk gemaakt. En ik sprak laatst met onze collega Rijn-Jan, die is 66. Die is presentator natuurlijk van de middagshow, Afslag Rijnmond. Nou, die moeten ook echt niet aan denken om met pensioen te gaan.
1: Wat zou jij dan gaan doen als je met pensioen bent?
0: Ja, nogmaals, dan moet ik niet aan denken. Misschien dagvoorzitterschap of zo, wat ik hiervoor ook gedaan heb.
1: Als weet ze je nog willen hebben dan.
0: Ja, jij zei dat ik leed aan het syndroom van Clooney. Dat ik met de dag mooier word.
1: Oh, ja,
0: dus wie weet helpt dat wel. Maar mijn vader vond het bijvoorbeeld helemaal prima hoor, om met pensioen te gaan.
1: Lekker.
0: Mijn opa ook. Die werkt in de fabriek bij Holex, Smitslikkeveer. En die is gewoon 40 jaar uiteindelijk met pensioen geweest of zo. 40 jaar lang,
1: heerlijk.
0: Omdat hij zo oud geworden is. Weet je, 98 geworden. En hoe zit het bij jou? Verheug jij je op je pensioen of moet je er niet aan denken? Misschien ben je al met pensioen. Ben je aan het chillen? Misschien werk je keihard door. Laat het even weten. De Rijnmond app staat voor je open.

0: Best uit de jaren 80, 90 en ook van nu. Met Alex Warren en Passenger voor je op Radio Rijnmond.
1: Luister naar Radio Rijnmond. U bent er weer bij. Een hele goede morgen zeggen wij ook tegen Sylvia, die net met pensioen is. En moet ik je dan feliciteren of eerder condoleren? Goedemorgen, Sylvia.
2: Goedemorgen.
1: Is het een felicitatie waard met pensioen?
2: Ja hoor.
1: Ja? Maar het was ook wel een beetje emotioneel. Want ik kreeg een berichtje van je dat je zei van, het is ook wel een emotionele tijd, een beetje bewogen tijd voor de laatste keer. Je lokaal leeghalen en dan je sleutels inleveren. Kun je ons even mee terugnemen? Hoe waren de laatste minuten in het onderwijs na 45 jaar?
2: Ja, de laatste minuut is een beetje raar natuurlijk. Het begon eigenlijk al dat ik mijn laatste mentorklas natuurlijk diploma-uitreiking had. Dat was natuurlijk begin juli. Daarna heb ik mijn lokaal leeg moeten halen in de laatste week. Dat is ook wel heel raar, want je gooit natuurlijk kopietjes en stencils. Of nou ja, geen stencils meer, maar bladen. Ja, bladeren weg die je bewaard hebt. En het is gewoon 45 jaar ervaring gooi je dan een beetje weg wat op papier staat. Natuurlijk wel heel veel doorgegeven aan mijn nieuwe collega, dat wel. Maar het is, ja, je gooit nu de papieren versie gooi je weg. En dat is wel een beetje bijzonder.
0: Ja. Maar was je er ook een beetje aan toe?
2: Ja, het is heel dubbel. Ik voel me heel vitaal. Maar ik ga natuurlijk wel het contact met mijn leerlingen missen. En met mijn collega's. Want het is gewoon een andere fase. Ik moet gaan zien hoe dat gaat werken. Het is natuurlijk voor iedereen nu vakantie. Dus voor mij begint natuurlijk pas het gevoel en het besef dat ik echt met pensioen ben. Pas in september als iedereen weer gaat beginnen.
1: Het is echt over 6 weken pas inderdaad. Ja. En wat is nou iets waarvan je zegt, dat zal ik nooit meer vergeten? Een van de mooiste herinneringen aan het onderwijs?
2: Pas kreeg ik nog een kaartje van een meisje ook. Die is pas 3 jaar in Nederland. Die heb ik zo goed als kwaad geholpen met haar, haar te ondersteunen. Maar ze zat in een klas die best wel bewogen is. Veel onrust. En toen kreeg ik een heel lief kaartje dat ze zo blij was met me. En dat ik haar geholpen heb. Dat was wel heel erg een soort kers op mijn taart.
1: Wat mooi zeg, want jij gaf Nederlands toch?
2: Ja.
1: Dus je hebt haar ook geholpen Nederlands te spreken en te schrijven waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Dus waren dat ook de mooiste en liefste woorden van de afgelopen periode? Of kun je er nog meer herinneren waarvan je zegt...
2: Dat waren echt wel vooral omdat het een hele bewogen klas was. En ik zelf het gevoel had dat ik haar niet genoeg heb ondersteund. En ik eigenlijk achteraf, als ze dan wegging uit mijn lokaal, dat ik dacht van jeetje, ik heb haar weer niet genoeg tijd aan haar kunnen besteden. Ja. En dat ik dan zo'n kaartje dacht dat het bij haar niet zo is binnengekomen.
0: Ja, wat mooi zeg.
1: Dat is fantastisch.
0: Blijf je ook altijd een beetje Sylvia, de docent Nederlands?
2: Dat zit toch wel een beetje erin, hè?
1: Mensen verbeteren als je met pensioen bent. De hele dag.
2: Ik bijt tegenwoordig op mijn tong.
1: Wat vind je nou de meest irritante taalfout die je voorbij hoort komen?
2: Als mij.
0: Die vind ik ook naar.
1: Ja, maar denk je nou echt, Sylvia, dat je beter bent als mij in taal? Dat was een grapje natuurlijk, hè? Hey, okay, dus je blijft altijd wel een beetje de juf, maar je probeert het ook wel een beetje los te laten om je tong te bijten. Wat ga je nu doen na 45 jaar onderwijs?
2: Ja, ik ga het eerst laten bezinken.
1: Ja.
2: En ik ga eerst, deze weken tot september is natuurlijk voor iedereen...
1: Maar er zal toch wel één ding zijn waarvan je zegt, joh, dat heb ik nou altijd al gewild, nu ik vrij ben ga ik dat doen.
2: Wat ik altijd al heb willen doen was natuurlijk, heb ik op de bus gewerkt, dus dat heb ik al gedaan.
1: Oh ja.
0: Wat goed.
2: En voor de rest, ik ga het zien. Ja. Ik ben wel al benaderd door de bibliotheek.
1: Kijk.
2: Maar ik heb gezegd, oktober. Want ik wil echt die maand september gewoon rust nemen en kijken wat er op mijn pad.
1: Even kijken wat er op je pad komt. Maar vrijwilligerswerk sluit je dus zeker niet uit, hoor ik al.
2: Nee. Maar goed, de bibliotheek had al gevraagd voor voorlezen of juist mensen met een taalachterstand helpen. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Zingeving is denk ik zo belangrijk, hè, Sil.
2: Ja.
1: Zeker omdat je zo'n passie hebt voor met mensen werken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is dan in dat geval. Lieve Sylvia, we kunnen je natuurlijk van alles geven. Maar het mooiste wat je kan krijgen is natuurlijk de vroegste vogel.
2: Ja, dus, dat klopt.
1: Die gaan we naar je toe sturen.
2: Ja,
1: daar komt
2: zeker.
1: Oké, daar komt hij aangefladderd. Hij vindt vast wel een kiertje of een gaatje ergens bij jou en huis om de wip te glippen.
0: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem.
0: Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hij is dit keer blauw.
1: Hè? Blauw?
0: Blauw, Rijnmond blauw.
2: Nou ja, ook. Nou, eigenlijk iets blauwer. Een beetje kobaltblauw.
1: Oh, ja, nee. En daar
2: dat is mijn lievelingskleur.
1: Ah. Oh, dat is je lievelingskleur. Kijk, ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Nou, Sylvia, maak er een mooie dag van. Je begint weer van vooraf aan. Elke dag zal weer nieuw zijn en inspirerend. En vanaf september ga je helemaal los. Ja. Doei, Sil. Hoi, hoi.
2: Hey, doei.

0: Het is Roxette en Joyride. En ik krijg nog een berichtje van Gerda. Die zegt even reageren op de opmerking dat je na je 67ste niet meer mag werken in het onderwijs. Dat is onjuist. De mensen zijn meer dan welkom. En velen doen het ook. Is ook hard nodig trouwens, zegt ze erbij. Het is wel belangrijk om dat even te vermelden. En Jerry zegt, als mijn lichaam het toelaat en ik zit op mijn plek waar ik werk, dan zou ik echt nog wel een aantal jaar door willen gaan. Ook na mijn pensioen. Mijn werk is veel te leuk. De vrijheid, de mensen, het sociale. Nou, Paul die gaat ook weer gewoon naar zijn werk. Die werkt op de tram. Sylvia gaat dus met pensioen. En Tim die zegt, ja, ik weet niet wat de AOW heeft. Oh, nog 11 jaartjes te gaan, zegt hij. Hij werkt in Zwitserland. Hij woont in Zwitserland. En hij zegt, als ik werk heb dat ik leuk vind, dan wil ik echt nog wel een paar jaartjes door blijven gaan.
1: En droom jij van je pensioen? Of ben je bang om straks in dat zwarte gat te vallen? Ja, zometeen hoor je hoe je na je werkzame leven zelf de hoofdrol in je eigen verhaal blijft spelen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Een hele goede morgen, je bent er weer bij. We hebben posities gewisseld. Milou en ik wisselen altijd om. Want Milou die staat altijd het eerste uur achter het bankpaneel op woensdag tot en met vrijdag. En daarna moet ik heel snel naar dat ding toe lopen om op tijd te zijn. Maar het is weer gelukt, hè?
1: Nou, zeker.
0: Tijd anderhalve minuut later. Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren zwaar bewapende agenten te zien. Tegelijkertijd was er ook een inval in Eindhoven door zwaar bewapende agenten. Daar werd de voordeur opgeblazen. Of er een link is tussen de twee invallen en om wat voor soort onderzoek het gaat, heeft de politie nog niet laten weten. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Het latere slachtoffer zocht in september vorig jaar de confrontatie met meerdere jongeren bij XIEZO in Zwijndrecht. Hij trok daarbij een vuurwapen. Meerdere jongeren gingen daar op het jeugdcentrum binnen. Daar ontstond een vechtpartij waarbij de jongen met het wapen meerdere keren werd gestoken. Omdat hij een vuurwapen had, was er sprake van noodweer, zegt de rechter. Ook is het niet zeker dat deze verdachte degene is geweest die gestoken heeft. Hij wordt daarom vrijgesproken van poging doodslag. Volgens justitie was het vooral te danken aan het snelle ingrijpen van de politie dat het slachtoffer überhaupt nog leeft. In totaal zijn er 4 verdachten in de zaak. Een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk is ontruimd nadat een meter van koolmonoxide afging. Daarop werden alle 16 verdiepingen ontruimd. Er stonden gisteravond meer dan 100 mensen buiten. Het was niet de eerste keer. De afgelopen maanden is er al meerdere keren het hoog CO-gehalte gemeten. Na de vorige keer werd de gaskraan zelfs wekenlang dichtgedraaid. In de flat wonen veel ouderen. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk. Na een fataal ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren tijdens de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Bij het ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijke afloop op de A17 bij knooppunt Klaverpolder in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk snelweg door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Het weer zonnig, droog en tropisch. Het wordt vanmiddag 32 graden. Aan zee is het iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet uit onder de 20 graden. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En het wordt in de ochtend, tot morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: En dankjewel Dave. Geen files op dit moment in de regio, dus lekker doorkachelen. En door met de muziek op Radio Rijnmond. Zometeen, Phil Collins.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: Met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is woensdag, Zaagmans is weer in het land.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het is zonnig, droog en tropisch vandaag. Middagtemperatuur 32 graden, op het strand vanmiddag iets minder warm. Het heeft te maken met een briesje vanaf zee.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: De brand in de buurt van Marseille in Frankrijk is onder controle. De brand heeft een gebied dat iets groter is dan Schiermonnikoog verwoest. In Spanje is de brand nog niet onder controle en daarom is het reisadvies aangescherpt naar geel.
1: En Floating Farm, de drijvende boerderij in Rotterdam-West, staat te koop. De 28 koeien die er leven moeten voor 18 augustus weg zijn, want anders dreigen er boetes van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
2: We hebben een aantal scenario's die we aan het uitwerken zijn. Want we zijn wel een beetje overrompeld door het besluit eigenlijk. We hadden verwacht dat dat anders zou zijn. Dus niet. Dus nu zijn we aan het kijken. Want onder in de boerderij, daar hebben we een vertical farm. Dus daar groeien groenten, kruiden, eetbare bloemen, noem maar op. Dus zijn we aan het kijken, willen we daarmee doorgaan? En is dat kostentechnisch haalbaar? En kunnen we eventueel nog iets anders op de boerderij gaan doen?
1: Je hoorde Minke van Wingerden van Floating Farm eerder op Radio Rijnmond.
0: En in Japan hebben hulpdiensten en reddingswerkers zeker 13 lichamen gevonden na de zware aardbeving van gisteren. Het zuidelijke eiland Kyushu werd eerst getroffen door een beving van 7,1 op de schaal van Richter. En later op de dag door een zwakkere van 3.
1: En wat te doen als je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Blijf je stug doorgaan of stop je toch met werken? Nou, straks krijg je in ieder geval van ons het antwoord op de vraag of dat zwarte gat echt bestaat.
0: Het zwarte gat? Het
1: zwarte gat.
0: Nadat je met pensioen bent. Nou, je hoort het zo meteen. Zo meteen ook John Legend, eerst uit Sheeran. Dit is...

0: Radio Rijnmond.
1: En sinds ik in de ochtend naar die twee luistert, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
2: Peter en Milou, elke werkdag van 6.

0: ondeugende liedje van John Legend. Een PDA, we just don't care bij Radio Rijnmond. Dan hebben we het over je pensioen. Want ja, vroeg of laat gaan we allemaal met pensioen. Of je nou wil of niet. Je bent op een gegeven moment, heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als het goed is. Maar ja, dan is het wel een keuze of je stopt met werken of doorgaat.
1: Precies. Nou, Brian die laat al weten via de Rijnmond-app. Als ik met pensioen ga, dan lever ik mijn auto, telefoon en laptop in. En zeg ik toedeledokie. Ga dan waarschijnlijk wel vrijwilligerswerk doen. En heel veel muziek maken.
0: Pia zegt, ik heb 53 jaar lang gewerkt. Met veel plezier. Ik ben op mijn 68e met pensioen gegaan. Terwijl ik om mijn 65 al mocht. Ik vond het niet erg, misschien omdat ik toen ook een mantelzorger werd voor mijn man.
1: En ze zegt erbij, ik moet er niet aan denken om nu nog te hoeven werken. Dus die geniet ook lekker van de pensioen. En Brandy zegt, ben bijna 10 jaar met pensioen en kom tijd tekort. Ik heb iedere dag wat te doen.
0: Angelique Appel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent pensioeninzichtcoach bij Odyssee.
2: En
0: wij spraken net luisteraar Sylvia, die met pensioen is gegaan nadat ze 45 jaar lang in het onderwijs had gewerkt. Hoe snel verandert die eeuwige vakantie na je pensioen in toch wel lichte paniek?
2: Nou, dat valt op zich reuze mee. Maar dat valt, voor iedereen is dat weer anders. Maar als er sprake is van een lichte paniek, dan ervaren wij vaak dat van te horen is. En vaak zie je wel na een aantal maanden dat er een periode komt van lichte ontgoocheling. Zo van, is dit het nou?
0: Ja.
2: Maar de ervaring leert dat het uiteindelijk voor iedereen weer anders is.
0: En weet je wat het ook is? Veel mensen die hangen natuurlijk hun identiteit op aan hun baan.
1: Precies.
0: Ik ben een machinist. Ik ben een pensioencoach. Ik ben een accountant. En als dat visitekaartje wegvalt, wie ben je dan nog, hè?
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk precies het thema tijdens onze pensioeninzichtdagen. Hè? Wie ben ik zonder werk?
0: Ja.
2: En wat we vaak ervaren is dat mensen die heel veel geïnvesteerd hebben in activiteiten naast hun werk, veel sociale contacten hebben, daar veel minder last van hebben. En de vraag, en vaak is het ook nog eens een keer zo dat mensen zelf eigenlijk die vraag oproepen, hè, van doe ik er nog toe, wie zit er op mij te wachten? Maar uiteindelijk is dat precies de vraag waar we het over hebben en over met elkaar in gesprek zijn.
0: Ja, en hoe moet je dat dan aanpakken? Ik bedoel, die over-identificatie met je baan is natuurlijk niet goed, want je bent geen machinist. Je bent heel iemand anders, je bent een mens, je bent misschien ook wel een vader. Maar hoe zorg je nou voor dat die identificatie wegvalt?
2: Het gaat er gewoon heel erg om dat je elke dag weer denkt, waar kom ik mijn bed voor uit?
0: Ja.
2: En je bent zoveel meer dan alleen werk. Je bent een sportmaatje, je bent een collega, of je bent een partner, je bent een vriend of een vriendin. Je hebt een leuke hobbyclub. Er zijn zoveel andere dingen. Je bent opa of oma. Er zijn zoveel andere rollen die je kan uitoefenen in je leven.
1: En stel je bent 45, je zit in een auto en je denkt, ja, lekker belangrijk, mijn pensioen duurt nog 20 jaar. Wat kunnen zij vandaag al leren van die kerstverse pensionado's?
2: Nou, eigenlijk kunnen die zichzelf ook wel de vraag stellen, wie ben jij zonder werk? Het gaat er niet om wat je doet, hè, maar wie je bent. Maak nu al ruimte voor hobby's. Investeer nu al in je contacten. Zelf heb ik als pensioeninzichttrainer nu ook ervaren dat ik dacht van, oh, ik ben iemand die ook graag buiten is. Ik moet me eens gaan oriënteren op binnenhobby's. Want wat ga ik doen straks als ik 65 ben? En we hebben korte dagen in de winter. Dus ben ik daar nu ook al over aan het nadenken. Dus wacht niet tot later, maar investeer nu al in dingen die voor jou belangrijk zijn. En als je weet dat je het lastig vindt om sociale contacten te onderhouden of een netwerk op te bouwen, ga er nu al mee beginnen. Juist. En wacht niet tot later.
0: Juist, wat een gouden tip is dit. Angelique Appel, coach van Pensioen in Zicht, dankjewel.
2: Graag gedaan. En dank jullie wel.
0: Je moest er even over nadenken. Vond ik het nou leuk of niet? Nou, toch wel graag gedaan uiteindelijk. Daar ben ik blij om.

0: Een heerlijk nummer van Mark Ronson samen met Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
1: En zo meteen krijgen we de hoofdpunten van het nieuws van onze eigen Dave Datema.
2: In Kenia zitten ze met de handen in het haar. Waarom overlijden plotseling zoveel zieke olifanten? Straks meer erover.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Goedemorgen, 7:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment geen files, dus kunnen we naar onze weerman Ed Aldus.
0: Ed Aldus, een hele goede morgen.
9: Ja, Peter en Milou, een hele goede morgen.
0: Wat voor dag krijgen we vandaag?
9: Ja, het wordt vandaag echt een op- en top zomerdag met hoge kwikstanden ook. De zon die schijnt volop vandaag. En die temperatuur die gaat als een jakko omhoog. Op dit moment is het al rond een graad of 20. Ja, Peter.
0: Ja, nee, maar de meeste mensen zeggen jakko, maar wij hebben een verslaggever die heet Jakko. En dat vind ik eigenlijk wel heel goed gevonden.
9: Ja, dat bruggetje moest ik even maken.
0: Ja, dat begrijp ik.
9: En ik snap je, ja.
0: Heel leuk.
9: En we hebben te maken met temperaturen vanmiddag van ongeveer zo'n 30 tot 33 graden. Met de hoogste kwikstanden landinwaarts. Op het strand is het dan een graad of 30. Wel komt er in de loop van de middag een windje vanaf zee te staan. En die zorgt daar dan voor enige verkoeling. Voor de rest staat er niet al te veel wind. Een zwakke tot matige wind. En die komt dan uit het zuiden. Ja, vannacht koelt het eigenlijk amper af, Peter. Temperaturen 20 tot 22 graden. De hoogste temperaturen natuurlijk in de steden. In de bebouwde kom misschien beter gezegd. En dan morgen overdag is er flink wat zon. En blijft het ook droog in het Rijnmondgebied. En het wordt wat minder warm. Omdat de wind dan uit het westen gaat waaien. Maar ja, minder warm. Het is gewoon nog een op- en top zomerdag natuurlijk. 25 graden op het strand. Tot zo'n 27 graden in het oosten van de regio.
0: Dankjewel, Ed Aldus. Het is inmiddels 7:58. Dit is Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Zwaar bewapende agenten zijn vannacht een huis binnengevallen in Rotterdam-Overschie. Er is iemand geblinddoekt meegenomen door de politie. Opmerkelijk was dat de verdachte na 10 minuten weer teruggebracht werd, zeggen mensen te plaatsen. Zijn telefoon was gevonden, maar die kon alleen ontgrendeld worden met gezichtsherkenning. Dus in de strijpensingel werd de kap van het hoofd gehaald van de verdachte en werd de telefoon ontgrendeld. Daarna ging hij alsnog mee met de politie. Mogelijk is er ook een link met een inval van de politie in Eindhoven. Dat was ongeveer tegelijk. Om wat voor soort onderzoek het gaat en waar mensen van verdacht worden is niet bekend. Bij een bootsafari op de grens van Brazilië en Argentinië is een 26-jarige Nederlander verdronken. Hij was aan boord van een schip in de buurt van de beroemde Iguazu-watervallen. De boot sloeg om. De Nederlander heeft het niet overleefd. Volgens Braziliaanse media waren er 8 mensen aan boord. 2 bemanningsleden, 6 Nederlandse toeristen. Een gezin met 2 dochters en een vrienden. 2 andere Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Hoe het schip kon kapseizen is niet bekend. En in Kenia zitten ze met een mysterie. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat in een maand tijd 15 olifanten zijn overleden in een nationaal park? Het gaat steeds om vrouwtjes en een kalveren. En voorlopig tasten de autoriteiten nog in het duister over de oorzaak, schrijft nu.nl. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de olifanten tekenen vertonen van gedeeltelijke verlamming. Daarna overleden ze steeds binnen 2 dagen. In het verleden zijn in Kenia gevallen geweest waarbij olifanten werden vergiftigd door bijvoorbeeld stropers. In het gebied leven overigens 2000 olifanten.
0: Ach, wat een zielig verhaal zeg. Dankjewel Dave.
2: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Kate Bush, maar eerst de Waterboys. Dit is The Hole of the Moon.

0: Een Hole of the Moon bij Radio Rijnmond. Oh, daar is hij weer hoor. Yes! Het is Zaagman. Zijn ze, ja, om de week doen midden te zagen natuurlijk, want het is woensdag vandaag. En ook vandaag gaan we gewoon weer op tracktocht.
1: Peter en Milou op tracktocht.
0: Milou en ik gaan de komende periode op vakantie. We zijn nu nog in Europa op tracktocht en we nemen jou mee op de achterbank. Betekent dat we elke dag in een ander land zijn en de vraag aan jou is... ja, in welk land zijn we beland? En dat kun je dan raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Peter en Milou op tracktocht. En je kunt het raden op basis van de hint die Milou zo meteen geeft.
2: En als je het goede antwoord weet, laat het weten via de Rijnmond app rechtsbovenin. App ons en dan sta je zo bij ons in de studio. En misschien ga jij er wel vandaag wel vandoor met die goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan.
0: Dan doen we even het raampje open, even kijken of die... Heb jij een hint voor de mensen? Als je zo naar buiten kijkt, wat zie je dan? Wat voel je?
2: Moet wel even goed kijken hoor. Ja, ik zie hooibergen en paardenkarren naast moderne auto's. Kleurrijke orthodoxe kerken. En ik zie heel veel kastelen op heuvels. En is dat nou het kasteel van Dracula?
0: Jeetje, wat zie je dat allemaal snel zeg. Ongelooflijk, wat knap van jou. Ik doe snel het raampje weer dicht. Ik vind het ook wel warm hier eigenlijk.
2: Zo, ja.
0: En ben ik benieuwd of jij weet in welk land we zijn beland. Het is nog niet zo makkelijk, kan ik me voorstellen. Misschien weet je het wel op basis van de tracks die voorbij komen op onze autoradio.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond app.
1: Nou, je hoorde achterin volgens Edward Maya. Ina kwam voorbij en had. En tot slot hoorde je ook nog Ozone met het overbekende Dragostadin T. Maar ja, welk land hoort er bij die liedjes? Als je het weet, laat het me even weten via de Rijnmond app. Alleen dan ding je mee naar die hoofdprijs. En dat is dus een goed gevulde snackpan voor jou, je vrienden en je familie. Kortom, dat is echt de prijs die je wil winnen. En je maakt ook nog kans op dat gezinsabonnement Diergaarden Blijdorp. Die gaat er eind van deze week uit. We nemen je mee naar de Efteling, waar een clip werd opgenomen van een videoclip van Kate Bush. Dit is Wuthering Heights.

0: Pride Day te vieren.
1: Hoe doen ze dat dan?
0: Ja, dan ga je dansen in een rode jurk door de straten van de dorpen. Maar duizenden mensen komen daarop af. En zeker Engeland is een hele geliefde plek daarvoor.
1: Kate Bush hoorde je dus en Wuthering Heights hier bij Radio Rijnmond. En we hebben het over pensioenen. Ik vind het een beetje lullig voor luisteraars zoals Joey en zoals Erik. Die zijn nog lang niet met pensioen. Die hebben er totaal geen zin in ook om met pensioen te gaan. Maar die moeten er ineens dan over na gaan denken, weet je wel. Omdat wij het erover hebben. Dus laten we het niet te lang over hebben. Maar we gaan zo meteen nog wel even bellen met Jan Slachter erover. Want die weet heel veel van hoe je kan omgaan met je pensioen. Over in een zwart gat vallen. Hoe je het opvangt financieel gezien. Maar ook hoe je vooral blijft doorwerken naar je pensioen. Want hij moet bijvoorbeeld echt niet aan denken om met pensioen te gaan.
0: Nou, we kregen al een appje van Dirk. En die zei, ik ging in 19, hou je vast, 92 al naar pensioen. Op 58,
1: met pensioen
0: op 58-jarige leeftijd. Ging die dus met vervroegd pensioen. Van 93 tot 2014 was ik vrijwilliger in Blijdorp. En van 2014 tot 2023 was ik vrijwilliger / taalcoach voor Medelanders.
1: Sorry dat ik je trouwens verbeter hoor, qua taal.
0: Ga je gang.
1: Ik ben ook een soort taalcoach eigenlijk, hè, voor Medelanders. Brandy zegt, na het pensioen zijn we beide lid geworden van OKC. Dat is opa's klusclub en oma's kleinkinderenclub.
0: Heerlijk, toch? Als je inderdaad tijd kan besteden met je kleinkinderen, dat is toch eigenlijk de beste invulling van je pensioen. En Oscar die zegt, goedemorgen Peter en Milou. Ik ben nu 59 jaar en mag officieel nog 8 jaar werken. Maar ga wel rond mijn 65ste proberen om met vervroegd pensioen te gaan. Als dat financieel mogelijk is natuurlijk. Want hij wil graag tijd spenderen met zijn favoriete hobby. En dat is de zundap.
1: Oh, wat mooi zeg. Ja, hij zit er ook een prachtige foto van die zundap bij. Dan moet ik wel zeggen dat, dan is er maar de vraag, blijf je doorwerken of ga je chillen als je met pensioen bent? Nou, Peter heeft een oplossing gevonden die zegt, ik ben nog aan het werk, maar ik ben al wel vast aan het chillen. Zo kan het natuurlijk ook.
2: Peter en Milou op Track Talks.
1: En wij nemen je mee op vakantie. We zijn in de maanden juli en augustus zijn we op tracktocht. En we zijn nu nog in Europa. En het zou wel eens de laatste Europese dag kunnen zijn. Misschien nog één dagje Europa. Maar Milou, daarna wil ik toch even buiten onze oevers treden. Even wat verder weg inderdaad. Maar vandaag zijn we nog in Europa. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we beland? En Milou, als jij uit het raam kijkt, ik zet hem nog even open. Wat zie je dan? Wat voel je? Wat proef je? Wat hoor je?
0: Nou, wat ik heel leuk vind is dat ik eigenlijk gewoon paardenkarren hier nog op de weg zie. Maar ook gewoon normale auto's. Ik zie heel veel mooie kleurrijke orthodoxe kerken. En ja, ik ben wel een beetje bang. Want volgens mij komt Dracula uit dit land.
1: Heb je enig idee waar we zijn? Laat het maar weten via de Rijnmond-app. Checken wij nog even de autoradio.
2: Peter en Milou op tracktocht.
1: Want welke tracks komen hier voorbij?

0: Miles Smith en Al Horn en Drive Safe bij Radio Rijnmond.
1: Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine.
0: Marjoleine, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo lieverd, hoe is het met je?
2: Ja, goed, goed, hartstikke goed.
0: Dat is goed om te horen. Nou, dat kan me voorstellen, ja. Je hoort op de achtergrond Wim Sonneveld.
1: Maar denk eens aan al die wichtjes die je bij hem krijgt.
0: Oh, wat is dat mooi, hè? Word je er vaak nog mee geconfronteerd of ebt dat langzaam weg? Denk het wel, hè?
2: Ja, je valt af en toe weg, dus gooi je niet helemaal goed.
0: Oké, nou, wees maar blij ook, joh. Kun je het schelen. Ja. We gaan door naar Tracktocht.
3: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Je hoorde net wat liedjes voorbij komen op onze autoradio. Milou gaf ook nog een paar hints. Wat staat er op het spel, Milou?
4: Op het spel staat vandaag weer die zomerse Rijnmond snackpan die je kan winnen. En Marjoleine, je maakt ook nog kans op die maandprijs. Die gaat er aankomende vrijdag uit. En dat is een gezinsabonnement voor Diergaarde Blijdorp.
2: Nou, dat is helemaal leuk. Nou ja, die zal me ook hoor. En daar ben ik ook wel blij mee.
0: Maar absoluut.
2: Voor vrijdag ga ik zeker ook meedoen.
0: Ja, dat is wel leuk. Dan kan je in Diergaarde Blijdorp bekijken welke de dieren er in de pan zaten, inderdaad. Nee, dat is niet waar natuurlijk.
4: Dat is niet waar.
0: Nee. Marjoleine, ben jij eigenlijk met pensioen of wat ben je aan het doen in het dagelijks leven?
2: Nou, ik werk nog, dus niet zoveel, maar ik ben gastvrouw in een verzorgingshuis.
0: Oh, maar dat is mooi werk. En wat voor verzorgingshuis is dat?
2: Ja, in Portugal.
0: Oh, dat klinkt als een psychiatrisch ziekenhuis, maar dat is niet zo.
2: Nee hoor.
0: Nee, maar die heb je daar ook natuurlijk.
2: Het is voor ouderen.
0: Oh, voor ouderen.
4: Wat goed,
0: en wat voor mensen zijn dat? Met een bepaalde problematiek?
2: Ja, van alles. Voor ouderen die zorg nodig hebben. Die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen.
0: En wat vind je het mooiste aan het werk om te blijven doen?
2: Ja, gewoon zorg voor ouderen.
0: Ja. Dat is gewoon een missie eigenlijk, hè, die je hebt.
2: Ja.
0: Nou, mooi dat je dat doet. Echt prachtig.
4: Maar we hebben nog een missie vandaag. En dat is dat jij hopelijk het goede antwoord raadt van onze tracktocht. Waar zijn we met z'n drieën beland, Marjoleine?
2: In Roemenië.
0: Zijn we in Roemenië? Is dat inderdaad het goede antwoord? Gaat die prijs naar Marjoleine die zich in het dagelijks leven inzet voor ouderen? Ja!
4: Ja!
0: Ja, dacht het wel. Gefeliciteerd Marjoleine. Jij gaat er vandoor met die goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan.
4: En in de grabbelton voor die maandprijs. Dus we gaan voor je duimen.
2: Oké, en hoe kom ik aan die...
0: Oh, dat komt helemaal goed. Dat regelen
4: dat
0: we achter
4: we
0: de schermen. Maak je daar maar geen zorgen over.
2: Oké, moet ik nog blijven hangen?
0: Je blijft bij me hangen.
4: Zou ik maar doen.
0: Marjoleine, fijne dag hè. Doei.
2: En bedankt. Oké, dag.

0: Mattia Bazar, Tiento hier bij Radio Rijnmond. Je moet altijd denken aan Zomaar een mens van Marco Borsato. Precies dezelfde melodie, alleen andere tekst natuurlijk. Marco Borsato heeft het allemaal voor Nederland.
1: En je eigen familiehuis verkopen om meer dan 500 Turkse zwerfhonden te redden van de dood. Ja, de Rotterdamse Jasmine doet het. En zometeen spreken we haar rechtstreeks vanuit Turkije.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis weer met Golden eSIM.
1: Het is 8:00, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen de spindokter Stella Lefty komt eraan en The Real Thing is onderweg.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Tatema. Dave, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een speciaal team van de politie is vannacht een huis binnengevallen aan de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. In het huis is iemand aangehouden, die werd geblinddoekt afgevoerd. In de buurt waren zwaar bewapende agenten te zien. Tegelijkertijd was er ook een inval in Eindhoven door zwaar bewapende agenten. Daarbij werd een voordeur opgeblazen. Of er een link bestaat tussen de twee invallen en om wat voor soort onderzoek het gaat, heeft de politie nog niet laten weten. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na de aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden er nog mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Rijkswaterstaat heeft heel de dag gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren tijdens de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Bij het ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het tweede ongeluk met een dodelijke afloop op de A17 in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk bij Klaverpolder door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Oud-speler van Feyenoord en Sparta Henk Vrezen is aangesteld als bondscoach van Suriname. Hij was vorig jaar ook al deel van de technische staf, toen onder leiding van Stanley Menzo. Vrezen was eerder trainer bij onder meer ADO, Vitesse, Sparta, Utrecht en RKC. Ook was hij assistent van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. De oud-verdediger komt uit Paramaribo en volgt bij Suriname Henk de Katen op. Eerder dit jaar miste Suriname op een haar na het WK in Noord-Amerika. Het weer, zonnig, droog en tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag 32 graden. Aan zee is het iets minder warm, maar dat komt door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. Het kweek komt niet onder de 20 graden uit. Morgen flink wat zon, maar wel minder warm. Het blijft droog. Aan zee wordt het 25 graden. In het oosten van de regio 28. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. En geen files op dit moment in de regio. Dus lekker door met de muziek op Radio Rijnmond. Zometeen The Real Thing.
13: Lekker zeg.
14: Oh, baby. Weer uit.
2: Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: zijn de Spin Doctors en Two Princes bij Radio Rijnmond. Back to the 90s. Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Zonnig, droog en tropisch vandaag. Middagtemperatuur 32 graden. Maar op het strand vanmiddag iets minder warm. En dat komt door een briesje van zee.
1: En geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden.
0: De brand in de buurt van Marseille in Frankrijk is onder controle. De brand heeft een gebied dat iets groter is dan Schiermonnikoog verwoest. En in Spanje is de brand nog niet onder controle en daarom is het reisadvies aangescherpt naar geel.
1: En Floating Farm, de drijvende boerderij in Rotterdam-West, staat te koop. De 28 koeien die er leven moeten voor 18 augustus weg zijn, want anders dreigen er boetes van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
2: We hebben een aantal scenario's die we aan het uitwerken zijn. Want we zijn wel een beetje overrompeld door het besluit eigenlijk. We hadden verwacht dat dat anders zou zijn. Dus niet. Dus nu zijn we aan het kijken. Want onder in de boerderij, daar hebben we een vertical farm. Dus daar groeien groenten, kruiden, eetbare bloemen, noem maar op. Dus zijn we aan het kijken, willen we daarmee doorgaan? En is dat kostentechnisch haalbaar? En kunnen we eventueel nog iets anders op de boerderij gaan doen?
1: Je hoorde Minke van Wingerden van Floating Farm eerder op Radio Rijnmond.
0: Henk Vrezer, oud-voetballer van Feyenoord en voormalig trainer van Sparta, is bondscoach geworden van Suriname.
1: En je eigen familiehuis verkopen om meer dan 500 Turkse zwerfhonden te redden van de dood. Ja, de Rotterdamse Jasmine doet het. En zometeen spreken we haar rechtstreeks vanuit Turkije.

0: platen van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: maak af en toe een uitstapje naar de jaren 70 met The Real Thing. And you to me are everything. En dat geldt ook voor jou, Milou. Je betekent heel veel voor mij.
1: Nou, jij ook voor mij.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je bent er weer bij. Ik heb echt een heel bizar verhaal voor je van de Rotterdamse Jasmin. 2 jaar geleden werd er in Turkije een wet ingevoerd die als doel heeft zwerfhonden van straat te halen. Maar opvang is er gewoon nauwelijks daar. Met als gevolg dat er gewoon ruim 1,5 miljoen honden zijn afgemaakt. Of verhongerd. Ze noemen dat ook wel de slachtwet. Oh. Het is echt verschrikkelijk. En Jasmin heeft echt, die heeft zich daar echt voor ingezet.
1: Nou zeker, want zij en haar 2 zussen die vangen dus in Turkije, in de buurt van İzmir. Misschien wel bekend bij sommigen van ons. Want het is een geliefde badplaats voor Nederlandse toeristen. En daar vangt zij in de buurt dus al inmiddels 500 honden op. En al het geld dat ze verdient bij de gemeente Rotterdam waar ze werkt, dat steekt ze dus eigenlijk weer in het opvangen van honden. En zelfs nu staat er familiehuis daar in Turkije te koop. Om dus die honden te kunnen bekostigen.
0: Goedemorgen, Jasmin Yildirim.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op dit moment in Turkije. Wanneer dacht je, ik moet iets doen voor die zwerfhonden van Turkije?
2: Nou, op het moment dat die wet werd aangekondigd en wij wisten dat er maar plek was voor 105.000 honden en miljoenen op straat leefden, wisten we, wij moeten wat doen.
0: Wat heb je met honden dan?
2: Eigenlijk niet heel veel. Ik ben zelfs als kind te bang geweest voor honden. Want ik ben een keer achtervolgd door een herdershond. Maar ik leerde de honden in Turkije kennen door ieder jaar in de zomer hier naartoe te komen. En de honden in Turkije zijn heel anders. Die zijn lief, die zijn trouw, loyaal. Die blaffen niet, je kan zo heel makkelijk over de hoofd aaien. Dus zo begon een band met de dieren in Turkije.
0: Zeg je nou dat Turkse honden die blaffen niet en die zijn liever dan de Nederlandse honden?
2: Ja, nou ja, het is heel raar. Maar
0: nooit gehoord.
2: Als je bijvoorbeeld in Nederland langs een hond loopt, niet allemaal natuurlijk, hè. Ja. Maar heb je af en toe wel een hond waarvan ik denk, oh, die ga ik echt niet aaien. Ja. Maar in Turkije zijn ze zo zielig en lief en liggen ze op de grond te wachten totdat je wat geeft aan ze. Oh. Ik denk dat het meer empathie is van mij naar hun, omdat ze geen huisje hebben.
1: Maar hoe komt het dan dat er zoveel zwerfhonden in Turkije zijn?
2: Het was eigenlijk tot corona was het gewoon best wel goed geregeld met sterilisaties. Na corona is er eigenlijk niet meer gesteriliseerd in Turkije. Dat is ook de reden dat er zo weinig opvang is, want in Turkije deden ze ook gewoon steriliseren, terugplaatsen tot aan corona. Ze hadden die opvangplekken niet nodig. Alleen voor agressieve honden hadden ze dat nodig. Of voor zieke honden. Maar na corona is dat helemaal omgedraaid. Hebben ze eigenlijk niks meer gesteriliseerd. En dat is gewoon ontploft.
0: Jeetje zeg. En het is een hele dure zaak natuurlijk. De vraag is, hoe kom je aan geld? Nou, je hebt zelfs nieuws. Je hebt namelijk het familiehuis verkocht. Of ben je aan het verkopen?
2: Ja, die staat nu te koop. We hebben een krediet opgenomen.
0: Jezus.
2: En zodra die verkocht wordt, dan wordt het krediet afgelost. En dat zou wel heel fijn zijn.
1: Is dit het allemaal waard om die honden op te vangen?
2: Dit
1: als je daarvoor je huis moet verkopen?
2: Zeker waard, want als je ziet wat voor ellende er hier is. Kijk, zo'n familiehuis, hè, dat is heel belangrijk. Hebben we heel veel herinneringen aan, zijn we met z'n allen hier geweest. Alleen, het is ook een soort eerbetoon naar mijn ouders, vinden wij.
0: Nou, wat bijzonder.
2: Dus die nieuwe plek is ook een eerbetoon naar mijn ouders.
0: Waarom?
2: Ja?
0: Waarom naar je ouders?
2: Waarom? Hoor je naar mij nog?
0: Ja, hoor je mij ook nog? Hallo?
2: Ja.
0: Waarom is het een eerbetoon naar je ouders?
2: Ja, we doen iets goeds, een liefdadigheid. En dat doen we ook met de woning van hun.
0: Ja, precies.
2: Ja, we hadden natuurlijk ook de woning kunnen houden. Maar nu hebben we een hele mooie opvang daarvoor in plaats.
0: Maar Jasmin, zorg je ook wel goed voor jezelf? Want ik lees ook, je gaat gewoon €2.000 per maand van je salaris ook naar de opvang.
2: Ja, dat is omdat we gewoon geen steun krijgen. We moeten wel. Die honden moeten wel voeding krijgen. Dus ja, tot die tijd,
0: Maar hoe doe jij dat dan? Hoe kom jij nou rond? Jij moet af en toe wel eens geld lenen, toch?
2: Nee, je wilt niet weten hoeveel schulden ik heb.
0: Gewoon bij vrienden en familie of zo?
2: aan vriendinnen en zo.
0: Lieve
2: en
0: schat.
2: En denkt af bij met boodschappen, dus dat komt wel goed.
0: je hebt natuurlijk een heel groot hart en dat is echt prijzenswaardig. Maar zorg ook voor jezelf, hè?
2: Ja, dat zeggen mijn collega's ook altijd. Ja. Maar dat gaat goed. Ik heb er vertrouwen in. Dit is gewoon een hele moeilijke periode met de honden.
0: Ja.
2: Maar ik heb er vertrouwen in dat ik nu heel veel in de honden moet investeren. Niet meer in mezelf, in kleren of wat dan ook. Doe ik ook al heel lang niet meer.
0: Oh,
2: maar straks gaat dat echt wel goed komen. Want dit duurt natuurlijk niet eeuwig.
0: Dit is een heel bijzonder verhaal. Haar stichting heet Save the Balties. Dan schrijf je P-A-W-T-I-E-S. En die kun je dus steunen. Misschien heeft een van die 500 honden misschien wel je
1: Turkse
0: hart gestolen.
1: Turkse honden zijn heel lief.
0: Turkse honden zijn heel lief, hebben we net gehoord. En Jasmin, ja. ik vind jou ook wel heel erg lief, moet ik eerlijk zeggen hoor. Wat mooi dat je dit allemaal doet. Een fijne dag, hè? Succes!
2: Dankjewel, doei.
0: Ik hoor ze... Oh, daar komen ze alweer natuurlijk, hè?
1: Ik heb een knuffel nodig.
0: Doei. Dit zijn de Sugar Babes. Push the button bij Rijnmond.

0: Oosterbutton van de Sugar Babes hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Met daarin het antwoord op de vraag: welke artiest gooit die tientallen, maar honderden kledingstukken in de veiling voor het goede doel? Het antwoord hoor je zometeen.
3: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
1: Een hele goede morgen, 3:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En op dit moment geen files, dus kunnen we snel naar onze weerman Ed Aldus.
0: Ed Aldus, wat voor weer krijgen we vandaag? Goedemorgen.
8: Zo jongens, ik kom er snel in.
0: Klopt, ja. Rustig aan, even bijkomen.
8: Ja, nou ja, inderdaad, met deze dag. Tikkie, ja, hè? Hoe zeg je dat, toch?
0: Tranquilo.
8: Hoe zeg ik het nou weer fout? Of tranquilo, ja, sowieso.
0: Ja. Ja, dat is echt een alcoholist die dat zegt, hè, dan?
8: Ja, tikkie, ja, ja. Terwijl ik helemaal geen alcohol
0: drink. Nee.
8: Ook dat nog. Maar goed, ja, ik zeg altijd iets verkeerds, zeg maar wel.
0: Want dat geeft
8: mijn hersenbrein is niet helemaal gemaakt om perfect te praten, volgens mij. Maar
0: dat
8: goed.
0: Dat hoeft toch ook helemaal niet?
8: Nee, maar ik vind het zelf wel eens vervelend. Dat wel.
0: Ja. Heb je nou al maar die goed, les gehad van de RTL? Krijg je toch, moet je algemeen beschaafd Nederlands nu spreken?
8: Nee, dat heb je verkeerd begrepen. Ze zeiden, nee, misschien, stel nou voor dat ik een vaste vervanger zou gaan worden. Dat weet ik nog niet. Dan zouden we daar misschien over kunnen praten om het een klein beetje bij te schaven. Maar ik mag gewoon mijn Rotterdamse accent behouden.
0: Gelukkig.
8: Maar ik hou nu, nou ja, weet je, als ik het even mag zeggen, hè, Peter.
0: Ja.
8: Ik krijg nu al van mensen die zeggen van ja, we missen wel je Rotterdamse accent bij RTL. En dan denk bij mijn eigen van ja, van welke planeet kom je? Want ik praat volgens mij gewoon Rotterdams.
0: Volgens mij ook.
1: Oh, ja.
8: Alleen net wat rustiger. Dus er zijn ook mensen die gaan al helemaal mee in die flow dat het zo is. En dat is dan echt wel zielig een beetje, maar goed.
0: Ja,
8: vandaag schijnt de zon volop in de regio. En het wordt tropisch heet. Temperaturen landinwaarts zo'n 32, 33 graden. Op het strand 30 graden, wordt het natuurlijk fantastisch strandweer. Lekker zwembad weer. En ja, vanmiddag koelt het wel op de stranden net iets af door een windje vanaf zee. Ja, vanavond ook zondag, blijft hartstikke lang warm. Ook voor vannacht trouwens, temperaturen 20 tot 22 graden hoor. Dus er wordt geen lepeltje voor jou.
0: Oh, jammer.
8: En dan morgen overdag is er flink wat zon. Blijft het droog morgen en de temperatuur die komt uit op 25 graden op het strand. Tot 27 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Nog even gauw kijken naar vrijdag, periode met zon. Misschien dat er een bui valt en dan wordt het 's middags een graad of 24.
0: Dankjewel Ed. Ik weet wel wat ik ga doen vandaag. Niet lepeltje, maar hoppakee. We gaan zo het badje.
8: Hey, lekker man.
0: Het is 8:58. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, good morning.
9: Goedemorgen. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 jaar dagen jeugddetentie voor het neersteken van een jongen in een buurtcentrum in Zwijndrecht. Hij was kort daarvoor door het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. De bedreigde jongeren, want het waren er meerdere, vluchtten het jeugdcentrum binnen. Daar werd de jongen met het vuurwapen meerdere keren gestoken. Omdat er sprake was van een vuurwapen, is het noodweer, vindt de rechter. Bij een derde van de ouderen leeft het idee dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ook jongeren hebben vaker het gevoel dat ze niks toevoegen dan anderen. In andere leeftijdsgroepen heeft ruim 3/4 van de mensen het idee dat ze wel iets toevoegen. Dat gevoel is overigens het sterkst onder mensen die vrijwilligerswerk doen of actief zijn bij een vereniging. Mensen die niet wekelijks contact hebben met familie, vrienden of buren vinden het leven vaak het minst vaak de moeite waard en vinden het minst vaak dat ze iets bijdragen. En altijd al willen lijken op rapper Eminem? Nou, veel succes. Nou ja, je kan in ieder geval lopen op zijn schoenen, want de Amerikaanse rapper gaat zijn schoenen veilen voor een goed doel. En het zijn er niet een paar. Nee, het gaat echt om honderden paren sneakers, meldt nu.nl. De opbrengst van die schoenen gaat naar zijn stichting die kwetsbare jongeren in de Amerikaanse stad Detroit ondersteunt. Volgens het veilingshuis die het allemaal regelt, gaat het om de grootste verzameling Eminem-attributen die ooit op één veiling tegelijkertijd wordt aangeboden. Er zitten schoenen bij van merken als Nike, Puma en Adidas. Ook speciale modellen, zoals de schoenen die speciaal voor hem waren ontworpen voor de Super Bowl van 2022. Eminem heeft alle schoenen gesigneerd. De veiling is op 25 augustus.
0: Dat is wel heel erg leuk, zeg. Om even een paar Eminem-schoenen te scoren. Zou je dat doen, Milou?
1: Nee.
0: Dat is even leuk, toch?
1: Nee, van Eminem, nee. Maar niet zo
0: toe. Dat is een beetje van voor jouw tijd natuurlijk. Ik vind hem wel echt een legend. Dankjewel, Dave.
9: Hoi.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen over legends gesproken. Anastasia, maar eerst de trends voor je. Radio.

0: We maken bij Radio Rijnmond heel graag wel eens een uitstapje naar de jaren 70. En dan komen we bijvoorbeeld bij dit nummer terecht van The Tramps en Hold Back the Night hier bij Peter en Milou. En het is de allerlaatste keer dat het kan. Het is een traditie, maar voorlopig dus de allerlaatste keer dat het kan in de Victoria Hall van Diergaarde Blijdorp je baby op een waterlelie laten fotograferen. En dat klinkt heel bijzonder. En Hans Kuiten, alias Johannes de Doper van de botanische afdeling van Blijdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vind Johannes de Doper is wel toepasselijk, want het ziet er een beetje uit als een doopritueel daar, hè? Hoe werkt het in de praktijk? Ik kom binnen met mijn baby en dan, wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Ja, dan komen de ouders naar het blad toe en dan neem ik het kind van hun over en dan plaats ik dat heel zorgzaam op het Victoria-blad. En dan de ouders mogen dan foto's nemen.
2: Ja, maar...
0: Als ik nou een baby heb van 8 kilo?
2: Ik wou zeggen.
1: Nee. We hebben een limiet tot 7 kilo.
0: Oh.
1: Om zoveel mogelijk baby's erop te plaatsen.
0: Ja.
1: En, want het geeft wel impact op het blad natuurlijk. Zoveel kindjes erop. Dus ja. We hebben een limiet tot 7 kilo.
2: En je wil zoveel mogelijk baby's... Hoe is dit ooit ontstaan ook, Hans?
1: Dit is ontstaan 1847 volgens mij.
0: Nee, echt waar?
1: Ja, dus zo ver weg. Ja, klopt. Ja. Dat is ook een botanicus die had een zaadje gekregen van de botanische tuin. En die had een bloem gekweekt. En tijdens de sessie had hij ook zijn dochter op het blad gezet met een elfenpakje aan. En dat was interessanter voor de media dan de bloem. Zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Waarom is dit is onwijs populair? Heel veel ouders nemen hun baby mee naar dit ritueel. Waarom is het de laatste keer?
1: De Victoria gaat, als het goed is, gerestaureerd worden. Dus ja, dan gaat ook de koepel helemaal leeg. Waar de Victoria dus bloeit en groeit. En dan zal het helemaal kaal zijn en leeg.
0: Jij weet natuurlijk heel veel van die lelie. Wat maakt hem nou zo sterk? Wat maakt hem nou zo bijzonder dat hij die baby's aan kan?
1: Ja, onderaan het blad zitten enorm veel nerven. En die zitten gevuld met allemaal luchtkamertjes, met lucht. En die zorgen voor het enorme grote draagvermogen. En als het blad richting de 2 meter gaat, dan kan er gewoon 20, 25 kilo wel op.
0: Wat heerlijk.
1: Maar wij hanteren 7 kilo.
0: Ja, voor de zekerheid. Ja. Je wilt toch zoveel mogelijk baby's die niet zinken, zeg maar. Ik hoor trouwens de vogeltjes al chilpen bij jou op de achtergrond. Dat is zo leuk.
1: Die vliegen hier ook in de rondte in de serre een aantal. Dus we hebben ook nog wat vogels rondvliegen. Klopt.
0: Wat ontzettend mooi zeg. Ik wens jou heel veel plezier. Ik zou zeggen, duik vast het bad in.
1: Ik moet alles even prepareren natuurlijk, hè?
0: Ja, ik begrijp het inderdaad. Nou, ik wens je heel veel succes. Hoeveel mensen gaan er op de foto vanaf 10 uur vandaag?
1: Als ze allemaal komen, zullen dat tussen de 80 en de 90 baby's zijn.
2: Jeetje.
0: Zo, dat is echt wel een drukke dag.
1: Ja.
0: Nou, maak er een mooie dag van. Veel plezier, hè?
1: Hoi. Dat ga ik zeker doen en bedankt.
0: Oh, daar gaat hij hoor.
2: Ja. Hoi.

0: geldt niet voor de Kuip natuurlijk. Die gaat wel weer open natuurlijk. En daar zit helemaal geen dak op. Maar er kunnen misschien wel weer concerten gegeven worden, las ik.
1: Wel met strenge regels, hè?
0: Ja, klopt. Er zitten strenge regels aan verboden. Maar dat terzijde. Zometeen Michael Jackson. We hebben het ook over pensioenen. Er wordt heel veel op gereageerd. Mensen die nog niet aan hun pensioen moeten denken. En mensen die zeggen, ik ga lekker doorwerken. Maar ook mensen die heerlijk aan het chillen zijn. Dit is

0: Prachtige single van 11 jaar geleden, Tame Impala. And the less I know, the better, hier bij Radio Rijnmond. En voor de een is het een droom, voor de ander juist een spannende stap met pensioen gaan. Want hoe neem je afscheid van je werk dat misschien wel tientallen jaren je leven bepaalde? Jan Slachter van Omroep Max, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij spreekt dagelijks heel veel ouderen. Je krijgt heel veel reacties over pensioenen natuurlijk. En je werkt nu op je 72ste. Werk je nog altijd door. Je spreekt dus veel ouderen. Als mensen eenmaal met pensioen zijn, waar lopen ze dan mentaal het vaakst tegen aan, merk jij?
1: Nou ja, dat ze toch wel soms in een zwart gat vallen. Sommige mensen zien rijkhalsend uit aan pensioen. Hebben allerlei plannen. Nou, dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Maar als je op een gegeven moment denkt van ja, van wat ga ik nu verder nog doen met mijn leven? Dan kan het best heel confronterend zijn. En dus voor de een die juicht het alleen maar toe, heeft plannen, heeft hobby's en gaat de hort op, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja.
1: En de ander, ja, die zit thuis en die denkt vanochtend van ja, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Dus dat is voor heel veel mensen verschillend. Kijk, vroeger had je, dat kan ik me herinneren, toen mijn vader met pensioen ging, dat is een hele tijd geleden. Die mensen kregen dan een soort cursus van wat ga je dan doen met je vrije tijd? En ja, hoe vul je verder je tijd in? Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat ook heel veel mensen wel de behoefte hebben om door te werken. Of toch nog een baan te hebben.
0: Zoals jij zelf.
1: En, zoals ik zelf, en dat hoeft dan niet fulltime te zijn. Maar dat je dat bijvoorbeeld parttime doet of vrijwilligerswerk doet. Maar dat je toch nog wel enigszins wat zin geeft aan je leven. Want mensen hebben het hele leven druk geweest.
0: Die zingeving is zo belangrijk, hè? En ik hoorde Johan Derksen laatst op televisie zeggen, als ik nu thuis ga zitten, ben ik ineens een hele oude man. Dus zorgt werken er nou ook voor dat je misschien scherp en vitaal en fit blijft?
1: Nou ja, kijk, scherp denk ik sowieso. Omdat je gewoon constant toch met dingen bezig bent. Je werk, je moet over dingen nadenken, je moet dingen schrijven. Dus je hersenen die blijven wel actief. Of je daardoor fitter blijft, ja, dat denk ik aan de ene kant ook wel. Want je bent toch actief bezig. Dus ja, zeker is het belangrijk dat mensen, ja, je hebt hersenen, if you don't use it, you lose it. Dus je moet wel druk bezig blijven. Ja. Op allerlei gebieden. Vergeet ook niet dat de groep, ik riep het ook al, vrijwilligerswerk is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat moet ook zinvol zijn. Uh-huh. Maar ik vind ook dat werkgevers best wel zouden kunnen zeggen, en dat gebeurt ook wel links en rechts, en bij ons is dat ook zo. Als mensen willen doorwerken of toch parttime, moet het natuurlijk wel binnen het bedrijf passen, dan zijn ze van harte welkom. Dus ja, het is wel belangrijk dat je ook gaat kijken, voordat je met pensioen gaat, wat wil ik verder doen? En daarover praten en plannen maken.
2: Ja, precies. En je maakt er zelfs een podcast over doorwerken naar je pensioen met Siska. Ben jij zelf iemand die eigenlijk ook nooit helemaal gaat stoppen met werken?
1: Nou, ik denk het eerlijk gezegd van niet. Dat zeg ik heel eerlijk. Het moet je wel gegeven zijn. Je moet het fysiek kunnen. We zijn mensen van de dag. Dus, maar stel dat allemaal lukt, dan denk ik, ik zie het ook bijvoorbeeld aan iemand die ik goed ken, Joop van de Ende, al ver in de 80, maar nog steeds met allerlei dingen bezig. Niet dat het fulltime is, maar wel nog steeds actief praten, ideeën. Dat maakt het leven wel zinvol, denk ik. Als je nog iets kunt betekenen, dat hoeft niet altijd betaald werk te zijn. Maar blijf wel bezig. Ga niet thuis zitten en wachten tot er wat op je afkomt, want dat gaat niet gebeuren.
0: Maar je hebt ook wel geluk, hè, want je bent op televisie en je hebt ook nog het syndroom van Clooney. Want ik zit net even te kijken naar foto's van de afgelopen jaren. Syndroom van George Clooney, want je wordt steeds knapper met de jaren. En dat is niet slijmerig bedoeld. Dat is niet slijmerig bedoeld, Jan.
1: Er zullen de mening over.
0: Tuurlijk.
1: Maar ja, men zegt dat wel. Ja, weet je, natuurlijk, je wil er verzorgd uitzien en ik ga ermee werken. En ik ben hier ook, ik moet straks een sportje opnemen. Denk je, welke broek zal ik aandoen? Weet je, daar heb je veel over na te denken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus je bent 's ochtends al druk ermee bezig.
0: Ja.
1: Maar ik zou tegen mensen willen zeggen, alsjeblieft, blijf niet bij de pakken neerzitten. Ga iets doen. Doe vrijwilligerswerk. En werkgevers ook, geef mensen de ruimte om toch nog enigszins werkzaam te kunnen zijn in het bedrijf. Of solliciteer bij een bedrijf. Ik denk dat er, want die kennis en kunde die mensen in de afgelopen jaren, tientallen jaren hebben opgebouwd, ja, dat wil je ook doorgeven.
0: Nou, daar heb je gelijk.
1: Dat niet zo weg.
0: Ik vind het zo mooi. Ik zie bijvoorbeeld ook bij mijn stiefvader. Een geweldige man, 85 jaar. En die staat af en toe, die heeft zijn leven lang in de bouw gewerkt. En die steekt nog steeds af en toe zijn handen uit de mouwen. Oh, gewoon even lekker meehelpen met klussen, weet je wel. En ze zijn super blij met hem. En dat doet hij dan maar een paar uur en in zijn eigen tempo. Maar dat is zo fantastisch, als je dat kan
1: en
0: blijven doen.
1: En contact, het sociale contact is natuurlijk ook. Want dat valt ook ineens weg.
0: Ja, zo is het.
1: En als je alleen bent, is dat natuurlijk. Ja, dan valt ineens, vallen er 30, 40 collega's weg waar je dagelijks contact mee had.
2: Ja, ja precies.
0: Dankjewel, Jan Slachter. En een fijne dag vandaag, hè? Lekker handen uit de mouwen weer. Lekker werken.
1: Ja, rustig aan, hè? En water drinken.
0: Ook dat heel belangrijk met deze bloedhitte. Jan Slachter hoorde je van de Omroep Max hier bij Radio Rijnmond. En dit is Michael Jackson, Black or White.

0: Wat dan wel Dangerous van begin jaren 90 hoorde je. Michael Jackson en Black or White.
1: En zometeen is het tijd voor de Boerop met Sheryl Sampson. En vandaag heeft ze ook weer een heerlijke 5 na 9 voor je klaarstaan. Met onder andere Bruno Mars, Olivia Dean en The Scene.
0: De Scene komt er ook aan?
1: De Scene.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk zeg. Heel veel plezier. Sheryl Sampson zometeen tussen 9 en 12 hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Ik neem je zo meteen gezellig mee de boer op met een ontzettende fijne 5 na 9. En als je nou die nummers hoort en denkt van, ik voel de behoefte om mee te zingen, nou, dan zit dat heel erg goed. Ga ik je zo meteen veel meer over vertellen. En natuurlijk ook de beste muziek van de jaren 80, 90 en nu. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. De inval van morgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met een onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren op zeker 2 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel in Overschie was er ook een inval in Eindhoven. En ook daar is iemand aangehouden. Om wat voor soort terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. Rijkswaterstaat heeft heel de nacht gewerkt aan de A17 bij Moerdijk na een ongeluk met meerdere vrachtwagens gisteren tijdens de avondspits. Vannacht zijn de vrachtwagens geborgen en is het asfalt schoongemaakt en gerepareerd. Pas vanmorgen vroeg werd de weg richting Dordrecht weer vrijgegeven. Bij het ongeluk kwam 1 chauffeur om het leven. Het was het 2e ongeluk met dodelijk afloop op de A17 bij knooppunt Klaverpolder in 2 dagen tijd. Er staan meer files op het stuk snelweg door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Japan zijn zeker 13 lichamen geborgen na een aardbeving van gisteren. In het zuiden van het land was er een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. In het gebied is onder meer een winkelcentrum deels ingestort. Ook worden mensen gezocht in een papierfabriek en is een snelweg in elkaar gezakt. Duizenden militairen zijn opgeroepen om te helpen bij de zoektocht naar de overlevenden in Japan. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Die zijn volgens de brandweer naar recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels uit, het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, zonnig, droog en tropische temperaturen. Vanmiddag 32 graden. Aan zee is het iets minder warm, dat komt door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks meer naar beneden. Het kwikkelt nog niet uit onder de 20 graden. Morgen flink zon, minder warm, het blijft droog. Het wordt aan zee 25 graden, verder naar het oosten een graad of 28. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De boer op.
4: Cheryl Samson. Radio met een grote R.
5: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9. Oh.

0: 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En dank je nou na dit van Bruno Mars, I Just Might. En de andere nummers die we hebben klaarstaan. Van, oh, ik heb heel erg veel zin om mee te zingen. Ja, dan is dat wel een beetje met een reden. Ik zing zelf heel erg graag. Ik kan het helemaal niet zo goed hoor. Ik doe karaoke, maar liefst in zo'n privéhokje. En misschien is het dan wel een tip om bij een popcore te gaan kijken. Want daar houden mensen ook van zingen. Is dat inderdaad een goed idee? Want Inge de Weert kan me daar meer over vertellen. Want zij zit bij Popcore Prestige in Rotterdam. Goedemorgen,
2: ja, precies,
1: Inge.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Onderschat ik het nu een beetje? Is dat inderdaad een goed idee voor mensen die graag willen zingen? En maar ik
2: Zeker.
1: Kan het dus helemaal niet zo goed, hè?
2: Nee, dat is helemaal geen probleem. Nee, we hebben heel veel koren in het hele land, waaronder dus Popcore Prestige Rotterdam. En ja, omdat we zo grote koren zijn, zit je natuurlijk in een stemgroep met heel veel mensen in dezelfde partij zingen. Je wordt elke soort van meegetrokken. En je merkt gewoon hoe vaak je doet, hoe makkelijker het wordt. Dus het juist als je het nooit hebt gedaan, is dat superleuk om te doen. Ja.
1: Oké. Gelukkig om te horen. Ja, want ik ben altijd bang dat... Ja. Ik heb namelijk af en toe een beetje moeite met de toon houden. Ik, qua stemgeluid is het best wel oké. Maar dan ga ik heel snel naast zitten. Dan ben ik altijd een beetje bang dat ik mensen daarin meeneem. Omdat ze dan mijn toon gaan volgen. Dat is voor niemand goed.
2: Nee, in het begin moet je, ja, is het gewoon goed om even tussen een groepje met mensen te gaan staan. En je zal merken, echt, hoe vaker je het gaat doen, hoe makkelijker het wordt om de toon te houden.
1: En welke stem ben jij zelf? In welke partijen zing jij?
2: Ik ben zelf sopraan.
1: En ja, ik heb wel eens gehoord dat vrouwen heel graag in koren zingen. En dat er soms wat mannenstemmen tekort komen. Geldt dat ook voor dit popcore?
2: Nou, we hebben wel een grote groep met mannen. Bij ons hebben we één stemgroep bariton, waar alle mannen in zingen. En bij Popcore Prestige Rotterdam zijn dat is best een redelijk grote groep, gelukkig. Maar er mogen altijd meer mannen bij, natuurlijk.
1: En hoe vaak moet je dan repeteren voor het popcore?
2: Het koor repeteert 1 keer per week, elke donderdagavond. En nu is het koor echt heel hard aan het repeteren voor de show op 20 september. Dan staan we in het Theater Zuidplein, dus dat is wel echt superleuk om naar uit te kijken. En daar hebben deze 5 nummers ook heel veel mee te maken.
1: Dat wilde ik maar net zeggen, want ik zei al van, misschien denken mensen nou van, oh, ik heb zin om een mopje mee te zingen. Andere nummers in de 5 na 9 staan ook in het repertoire voor het optreden in september, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. Ja, in het Theater Zuidplein, ja.
1: En ja, dat gaan we laten even kijken. We gaan zo meteen luisteren naar die nummers. Maar laten we nu eerst even kijken wat jullie hebben geselecteerd. Man I Need. Dat is een vrij nieuw nummer van Olivia Dean. Dus hoe vaak vullen jullie het repertoire aan met muziek?
2: Ja, dat is echt superleuk. Elke maand komt er een nieuw arrangement uit. Dus je zingt eigenlijk altijd wat je op dit moment ook echt op de radio hoort. Dus dat is wel echt superleuk. Dus Man I Need is inderdaad heel nieuw. Met hoor je ook I Just Might. Ook echt een vrij nieuw nummer. Dus dat is wel heel gaaf dat we daar ook meteen mee op de planken staan natuurlijk in september.
1: Ja, klinkt heel goed. En dan hebben we een klassieker waarvan iedereen het refrein keihard meeschreeuwt. Of je nou goed kunt zingen, slecht kunt zingen, vals zingt of zoals ik en helemaal naast. Maar ik schreeuw ook luidkeels mee hoor. Iedereen is van de wereld van de scene.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben ook, behalve onze popcore, hebben we ook rockkoren. En in de show willen we ook altijd een beetje nog van dat rockmateriaal laten horen, ook bij de popcoren. Dus daarom doen we ook altijd een paar van de rockkoren. En onder andere deze hier is dat iedereen is van de wereld. Ja, superleuk. En dan kan echt iedereen meezingen.
1: Ja,
2: vandaag.
1: Precies. En dan gaan we weer iets rustiger. Dan gaan we naar Benson Boone, The Beautiful Things.
2: Ja.
1: En waarom zingen jullie dat heel graag?
2: Ja, dat nummer hebben we volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor al. Nou, hoe lang is het al uit? Vorig jaar volgens mij mee begonnen. En dat is wel echt een heerlijk nummer om lekker die noot, die uithalen te doen natuurlijk. Dus dat is altijd een feestje, ja zeker.
1: En doen jullie ook dansjes met het koor? Want soms van die koren dan moet je met je armen als een boom en een beetje meedansen. Doen jullie dat ook?
2: Ja, we noemen het niet dansjes. Bij ons is het eigenlijk regie. Oh. En dus het kan zomaar zijn dat je bij het ene nummer dat je echt een beweging hebt. Maar soms is het, of echt een pasje, zeg maar. Maar soms is het ook bijvoorbeeld gewoon op een krachtig moment allemaal de rechterhand omhoog. Maar het is heel toegankelijk in ieder geval. Dus niet geen moeilijke crossteps of zo.
1: Oké. En dan zie ik een nummer tot slot staan waarvan ik denk van ja, ik denk dat de baritons en de bassen dan eventjes pauze kunnen houden. Want jeutje meneutje Golden van Hunter X, dat is een onwijs hoog nummer, toch?
2: Ja, zeker. Ja, dat is heel hoog. Maar gelukkig hebben we een heel team met arrangeurs en die denken altijd na over de partijen. Dat elke partij ook wel echt iets tanden te zingen heeft. Dat is gelukkig bij dit nummer ook wel zo. Dus dat is heel fijn.
1: Oké. Nee, want ik denk al van als ik heel erg hard mijn best doe, vind ik dat ik het haal. Maar het is niet makkelijk om, het mee te zingen. Echt fantastische zangeressen hebben heeft die groep. En waarom vind jij het zo leuk om aan een koor te zingen? Wat ik al zei, ik hou heel erg van zingen. Waarom vind jij het zo leuk?
2: Nou ja, het is gewoon heel erg leuk, ook bij Popkopjes Rotterdam, dat je elke week samenkomt met mensen die hetzelfde leuk vinden om te doen, die het leuk vinden om te zingen, die daar echt een passie voor hebben. En je ontmoet gewoon heel veel leuke nieuwe mensen en je mag gewoon heel vaak optreden. En we treden ook heel vaak op met band en we repeteren ook 5 keer per jaar nog extra met een band. Dus ja, dat is gewoon superleuk. En je bent nog weer wat closer met je eigen stemgroep. En ja, het is gewoon echt een hele echte groep. En ja, de theatershows is natuurlijk waar je echt naartoe werkt. 1 keer in 2 jaar. Dus dat is echt extra leuk.
1: Helemaal fijn. En heel erg bedankt voor het samenstellen van deze 5 na 9. Wil je ze nou horen van het Popkoor? Dan staat ze zondag 20 september met de show in Theater Zuidplein. Ik ga hem zo meteen voor je. Ga ik beginnen met jullie. Nou, de rest van de 5 na 9. Ga je dan ook meezingen, Inge?
2: Ja, zeker. En mocht je nou zelf het leuk vinden, kun je ook nog mee met de proeflessen in oktober. Maar dat vind je allemaal op onze website.
1: Ik ga daar echt serieus over nadenken. Dankjewel, Inge. En nogmaals, bedankt voor de 5 na 9. En dan kunnen wij nu mee gaan zingen met Olivia Dean. Man I Need. Tot

0: Hunter, ik sta met A Golden. En deze 5-9 kreeg je van Popcorn Prestige in Rotterdam. Wil je nou zelf ook jouw 5 favoriete platen doorgeven? Doe dat dan gewoon. Dan spreek ik je misschien. En dan doe je dat naar radio@rijnmond.nl. Zometeen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: En dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Het is 9:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond de Boer op. Je krijgt zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Maar eerst vertel ik je dat er op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Dordrecht Centrum, ja, daar ga je vast komen te staan. Nu nog maar 3 minuten, maar er staat een te hoog voertuig. Dus daar is het afgesloten. En dan het weer van vandaag. Nou, je kunt met zonder jas de deur uit vandaag. Hè. Het is een zonnige, droge dag en met 32 graden noemen we dat zelfs tropisch warm. Wil je wat verkoeling? Dan kun je naar de kust. Want dankzij wind vanuit zee is het daar wat koeler dan in de rest van de regio. Het blijft lang warm, want in de nacht blijft het rond de 20 graden. Ook donderdag is het zonnig, iets minder warm. In de regio wordt het dan rond de 28 graden, maar aan zee kan het afkoelen naar 25 graden. Ook vrijdag volop ruimte voor de zon, maar dan is er wel kans op een bui. En wat zijn de hoofdpunten van het nieuws, Dave?
3: De inval van morgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met een onderzoek naar terrorisme, heeft een woordvoerder van het landelijk pakket van Justitia Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op 3 plekken tegelijkertijd invallen geweest. Naast de Strijpensingel en Overschie waren ze ook in Eindhoven en de gemeente Alkmaar. Ook daar zijn 2 mensen aangehouden. De verdachten zijn allemaal tussen de 16 en 19 jaar oud. Om wat voor terreur het gaat, kan justitie nog niet zeggen. De onderhoudafdeling van KLM staat al meer dan een maand onder verscherpt toezicht van de inspectie. De afdeling zou niet voldoen aan de nieuwe normen die bepalen dat klein onderhoud sneller moet worden gedaan en vastgesteld. Volgens de KLM gaat het om werkzaamheden als het repareren van verfschade, deuken of krassen aan vliegtuigen. Er zijn geen zorgen over de veiligheid. De extra toezicht duurt tot en met eind december. In de komende maanden moet de KLM wel een verbeterplan opstellen. En de mensen die een reisje op de Rijn hebben geboekt kregen een opmerkelijke verrassing onlangs. In plaats van dat de boot van Keulen richting Zwitserland ging, gaat hij naar Rotterdam. Dat moet wel, want het water in de rivier is zo laag dat de rivier richting Zwitserland niet meer bewaarbaar is. En dus geen bergen in de verte, maar de Euromast en de Zalmhaventoren. Maar, zegt deze Duitse vrouw, dat is ook niet zo erg.
4: Ja, dat is zeer schön. Zeer schön. En in Basel is er nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön. Ja.
3: Ja, Rotterdam is mooi, zegt ze. En er komt ook nog eens een keer bij. Het is daar in Zwitserland ook een stuk warmer dan hier nog. Maar er is inmiddels wel een bijkomend probleem. Het waterpeil is nog verder gedaald, dat terugvaren naar Keulen ook eigenlijk al niet meer gaat. Waarschijnlijk gaan de schepen nu richting de grens en dan gaan de mensen alsnog met de bus richting Keulen.
2: Ja, ik hoop dat ze weer terugkomen. En leuk ook, hè, dat collega Jacco Schreger van zijn beste Duitse kant kon...
3: Er spricht Deutsch sehr gut.
2: Sehr gut, ja, dat was wel heel erg handig. Dankjewel, Dave.
3: Hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Hij heeft ook een Amerikaanse vriendin, volgens sommige bladen zelfs verloofd. Hè? De Amerikaanse actrice en regisseur Zoe Kravitz hoorde American Girls van Harry Styles. En nu Harry net uit de koffiecorner van de boer op is verdwenen, nodig ik jou hier heel erg graag uit. Ja, de koffie is goed hoor, van die vers gemalen bonen. We hebben ook melk, we hebben heel veel smaakjes thee. Kom gezellig langs en een beetje met mij kletsen. Het is nog hartstikke warm buiten. Blijf je gezellig binnen en dan gaan wij kletsen over... Ja, ik vond het wel leuk wat ik bij Peter en Milou hoorde bij eruit. Het was een vrouw uit Rotterdam die nu in Turkije woont. Familiehuis gaat verkopen om zo nog meer straathonden daar te kunnen helpen. Dus ze zet zich volledig in daarvoor. Ook een deel van haar salaris geeft ze zelfs uit. Peter maakt zich bijna een beetje zorgen van... dan zorg je wel heel goed voor jezelf, want anders kun je die honden ook niet meer helpen natuurlijk. Maar ze had gezegd dat ze dat zeker zou blijven doen. En ook M&M laat zich van zijn betere kant zien, want hij heeft namelijk honderden van zijn gimpen gedoneerd en dat gaat hij dan veilen. En dat geld wat daarmee wordt opgehaald, dat gaat naar de Stichting voor Kwetsbare Jongeren in Detroit. En ik heb even gekeken, iemand had het opgezocht. Volgens mij heeft hij maat 10 in de gimp en dat komt dan uit in de Nederlandse Europese maat op maatje 43, 44. Als je ze zo ook echt zou willen dragen. Maar misschien wil je gewoon het goede doel steunen. En toen was ik aan het denken, ja, hoe zorg jij ervoor dat je een beetje zingeving aan het leven geeft? We hebben het ook over pensioen gehad. Doe jij veel voor anderen? Zet je in voor het goede doel? Ik zeg heel eerlijk, ik doe dat te weinig. Ik doneer wel maandelijks aan verschillende goede doelen. Ook een beetje geïnspireerd door mijn vader, die is vorig jaar overleden. En mijn moeder hield zich helemaal niet bezig met de financiën. Toen gingen wij er eens eventjes doorheen. Toen kwamen we erachter dat hij heel veel verschillende goede doelen steunde. Daar had hij helemaal nooit iets over ons tegen gezegd. Al tientallen jaren steunde die verschillende goede doelen. Ik denk van, nou, dan doe ik dat ook op die manier. Zet ik zo zijn gedachtegoed een beetje voort. Maar wat doe jij? Doe je ook aan vrijwilligerswerk? Of ja, denk je ook van, nou, misschien heb ik ook wat spulletjes die ik zou kunnen veilen en dan aan een goed doel kunnen geven. Wat heb ik? Ja, ik heb wel wat vintage spulletjes van die oude lampen die volgens mij wel wat geld waard zijn. Dat zou ik kunnen veilen. En natuurlijk, ik heb het er al vaker over gehad, heb ik een best wel indrukwekkende Prince collectie. En dat zou ik ook kunnen veilen voor een goed doel. Dus ik wil het over verschillende dingen hebben. Zet jij je in voor verschillende goede doelen? Op welke manier doe je het? Of zeg je van, ja, dat kan ik momenteel niet, maar ik zou het wel willen doen. Ben ik allemaal nieuwsgierig naar. En heb je ook iets wat je zou kunnen veilen voor een goed doel? Wat zou dat dan zijn? Wat zou veel geld opbrengen in je huis? Nee, je hoeft niet je adres te gaan noemen. Dus er komen geen ongenodigde gasten dan jouw huis in om dat leeg te halen. Tenminste, dat hoop ik maar in deze zomerperiode. Laat het me weten. Hoe doe je dat? Nou, dan gebruik je die Rijnmond-app voor. Daar ga je naartoe en dan klik je op Appons en dan sta je gewoon pardoes gezellig hier naar mij in de koffiecorner. En niet alleen krijg je dan koffie, nee, ook de beste muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. The King of Reggae himself, Bob Marley en zijn Wailers. Could You Be Loved?

Ongeveer een jaartje. Zo lang waren ze een stelletje. Barbra Streisand en de acteur die ook maar ging zingen, Don Johnson. Nou, niet zo slechte zet van de Don Johnson. Dan maar meteen een duet opnemen met een van de beste zangeressen ter wereld. Althans, dat is mijn bescheiden mening. Zometeen tijd voor het nieuws van 10 uur. Dave Datam zit er alweer bijna klaar voor. En daarna nog een heel uur gezellig de boer op. Kom je langs in de koffiecorner, krijg je bij mij koffie en de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu onder meer Jackie Wilson en Mee Moet Staan voor je klaar. Maar nu even terug naar de tijd dat we van die flashmobs hadden. Daar werd dit nummer heel veel voor gebruikt. I Got a Feeling, Black Eyed Peas.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Het is precies 10:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. We gaan zo meteen weer gezellig de boer op hier op de zender met de beste muziek uit de jaren 80, 90. En nu een nummer dat zonder dat, een artiest die zonder dat hij het wist, de blauwdruk werd voor een van de succesvolste platenlabels ooit. En komt ze nou wel, komt ze nou niet? Ga ik het zo meteen met je over hebben. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
7: Goedemorgen. De inval vanmorgen in een woning in Rotterdam-Overschie heeft te maken met een onderzoek naar terrorisme. Dat heeft de woordvoerder van het landelijk pakket van justitie aan Rijnmond bevestigd. Vanmorgen waren er op 3 plekken invallen geweest. Naast de Strijpensingel en Overschie waren er ook invallen in Eindhoven en de gemeente Alkmaar. Ook daar zijn 2 mensen opgepakt. De verdachten zijn allemaal tussen de 16 en 19 jaar oud. De man die in Eindhoven is gearresteerd zou volgens het Eindhovens Dagblad eerder zijn opgepakt. Hij zou IS-aanhanger zijn geweest en een celstraf van 112 dagen hebben gekregen. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd heel de flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is al vaker ontruimd na een melding van een te hoog CO-gehalte. De laatste keer werd de gaskraan ook al dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten, omdat er namelijk nu ook geen warm water beschikbaar is. De onderhoudafdeling van KLM staat al meer dan een maand onder verscherpt toezicht van de inspectie. De afdeling zou niet voldoen aan de nieuwe normen die bepalen dat klein onderhoud sneller moet worden gedaan en vastgesteld. Volgens KLM gaat het om werkzaamheden als het repareren van verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de vloot. Het extra toezicht duurt tot en met eind december. In de komende maanden moet de KLM-afdeling een verbeterplan opstellen. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
8: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
7: De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Dan het weer bij ons in de regio. Het is zonnig, het is droog en het is tropisch warm. Tot vanmiddag 32 graden. Aan zee is het ietsjes minder warm door de wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet onder de 20 graden uit. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De boer op.
5: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

ze houdt het wel spannend, hoor. Ja, volg je haar op Instagram, de queen of pop herself, Madonna. Ja, wat houdt ze dan zo spannend? Nou, of ze naar World Pride komt in Amsterdam. Dat is op dit moment gaande. Duurt volgens mij nog een week. En op haar Instagram had ze eerst een boodschap gezet die niet helemaal oké was. Zat een spelfoutje in. Maar het zijn boodschappen in het Nederlands. Ik heb iets waar ik over wil praten. Dat heeft ze geschreven. En ook het woord schatje. Heeft ze helemaal goed gespeld dan weer. En ook was nog een boodschap. Even kijken waar ik die heb. Dat we moeten doen. Dus de Queen of Pop verspreidt boodschappen in het Nederlands via haar sociale mediakanalen. Waardoor heel veel mensen nu denken, wat gaat ze doen? Komt ze naar Amsterdam? Want ze was ook bij de Pride in New York. Was een beetje een spontaan optreden had ze daar voor een dating-app. Voor mij was het voor Grindr. Dus nu is de vraag, komt ze echt zelf? Of wordt er misschien een groot scherm waar we haar eventjes zien van, hey iedereen, wat leuk dat jullie er zijn. Ik ben er ook bij, weliswaar digitaal, maar ik denk aan jullie. Of komt ze daadwerkelijk naar World Pride? Nou, zodra ik meer weet, hoor je natuurlijk hier bij De Boer op. Maar ik wil ook heel graag jou horen. Zometeen hoor ik de deuren van de koffiecorner weer gezellig open. En dan gaan we gewoon een beetje lekker kletsen. En je krijgt ook heel veel goede muziek van mij natuurlijk hier bij Rijn. Want het beste van de jaren 80, 90 en nu. Keith Urban heb ik zometeen. Niet alleen hoor, hij komt samen met Michael McDonald. Maar eerst een artiest die voor heel veel andere artiesten een grote bron van inspiratie was. Michael Jackson heeft ooit over deze artiest gezegd: hij is voor mij de reden waarom ik de artiest ben zoals ik ben. Ook Elvis Presley was groot fan van hem. En voor de grondlegger van Motown, Berry Gordy, was het de artiest waar hij graag een liedje voor wilde schrijven. En het lukte hem ook nog. En dan heb ik het over Jackie Wilson. Want Berry Gordy schreef het nummer Reed Petit en hij kreeg daar zo weinig voor betaald dat hij dacht van, hey, dat ga ik toch anders doen. Ik wil heel veel geld verdienen als liedjeschrijver. En toen heeft hij Motown opgericht en ervoor gezorgd dat, ja, daar hij eigenlijk als beste vanaf kwam als grote baas van Motown. Maar de liedjeschrijvers, de muzikanten en zelfs de artiesten, ja, die verdienden een stuk minder. Dus zonder dat hij het wist, was Jackie Wilson een van de grootste artiesten aller tijden. Ja, ook een beetje inspiratie voor een van de bekendste platenlabels aller tijden. Hier is hij met zijn hit Sweetest Feeling. The closer you get, the better you look, baby. De platenlabels aller tijden. Hier is hij met zijn hit Sweetest Feeling.

The Weeklyback, Keith Urban samen met Michael McDonald. Hartstikke welkom in die koffiecorner hier van De Boer op. Ik heb koffie, ik heb thee en ik hoop zo meteen ook jouw verhalen te horen. Waar kunnen we het over hebben? Nou, ik ben een beetje geïnspireerd door het mooie verhaal wat ik net hoorde bij de collega's van Eruit, Peter en Milou. Een vrouw uit Rotterdam zet zich nu volledig in voor de honden in Turkije. Wil zelfs het familiehuis wil ze gaan verkopen. En ook M&M wil graag geld ophalen voor een goed doel, zijn eigen stichting. En die zet zich in voor kinderen met jongeren met mentale problemen in Detroit. Ja, en als je M&M bent, kun je verschillende dingen doen. Je kunt gewoon zelf heel veel geld geven aan die stichting. Maar ik dacht van, weet je, ik ga mijn schoenencollectie even goed bekijken. En welke paren draag ik nou ook al? Niet meer zo heel erg vaak. Honderden paar gympen heeft hij gedoneerd met een aantal hele bijzondere exemplaren. En dat geld gaat dan naar die stichting. En ik vroeg me af, ja, wat doe jij voor het goede doel of voor zingeving? Kijk, het is geen verwijt, hè, als je er geen tijd voor hebt of je wil het gewoon niet. Dat mag allemaal, ook dat mag je me laten weten. Maar ik zeg ook eerlijk, ik vind dat ik daar te weinig aan doe momenteel. Misschien dat ik het in het najaar wat meer ga doen. Ik geef wel wat geld elke maand aan verschillende goede doelen. Dat is wat ik doe. Wat doe jij? Doe je bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk? Of heb je misschien bijzondere items die je ook wel zou kunnen veilen voor een goed doel? Laat het me weten door die Rijnmond-app te gebruiken. Dan sta je pardoes hier naast me in de koffiecorner met koffie of thee en hele fijne muziek. Voor mij komen ze de zusjes uit Friesland. Heb ik het over de zusjes van Maywood. Maar ze maakten muziek. Dat was gewoon van internationale klasse. Luister maar naar Rio.

Uit 2017, Mama van Jonas Blue samen met William Sinch. Bijna 10:30. Dat betekent zometeen dat Dave Datema gezellig weer langskomt voor de hoofdpunten. Maar tot die tijd, Anouk, Sacrifice.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst vertel ik je dat op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en afrit Arkel je ruim 5 minuten vaststaat. En dan even naar het weer van vandaag. Nou, als je van tropisch warm houdt, dan zit je goed vandaag. Want het is een zonnige, droge dag. En dankzij die 32 graden mogen we het dus tropisch warm noemen. Heb je behoefte aan wat verkoeling, dan kun je gelukkig naar de kust. Want dankzij een wind vanaf zee is het daar iets koeler. En ja, het blijft lang warm, want in de nacht wordt het ook rond de 20 graden. En ook morgen, donderdag, is het een zonnige dag. Iets minder warm in de regio rond de 28 graden. Maar aan zee zo'n graad of 25. En ook vrijdag krijgt de zon volop ruimte. Maar let wel op, er is wel kans op een bui op die dag. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de hoofdpunten?
1: De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. 1 van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam Overschie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terrorisme het gaat, maar de verdachte die in Eindhoven is opgepakt zou eerder alles zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, meldt het Eindhovens Dagblad. De onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. Maar de divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever.
2: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar het werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet. En daar voldeed KLM dus niet aan.
1: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in geding is en ook niet is geweest. En lekker wandelen in de bergen, dat is leuk, mooi en goed voor je. Nou ja, dat laatste ook niet altijd, blijkt uit een verhaal van RTL Nieuws. Want tijdens een klimtocht in Montana gleed de Amerikaan David uit en werd vervolgens gespiesd door zijn eigen wandelstok. Hij ging onderuit en toen hadden ze wel wandelstok 1... maar wandelstok 2, die was zoek, die bleek dwars door zijn borst te zijn gegaan. Onder de linker oksel naar binnen en aan de andere kant van de rug weer naar buiten. Opvallend genoeg deed het geen pijn, er was ook geen bloed. David is verpleegkundige en besloot zelf maar even de wond te beoordelen terwijl zijn wandelmaat een SOS-bericht verstuurde met een satelliettelefoon. Nou ja, er waren geen vitale organen geraakt, was de conclusie, en dus besloten ze geen dure reddingshelikopter te laten komen, maar gewoon zelf naar de bewoonde wereld te wandelen. Een slordige 16 kilometer. Daar stond dan de ambulance op hen te wachten, die ze dan naar het ziekenhuis kon brengen. Nou, daar was hij, 7 uur later. Vervolgens had hij wel zoiets van, nou, dat ding zit er nou zo lang in, laten we hem wel zo snel mogelijk uithalen. Dat gebeurde ook notabene in het ziekenhuis waar hij zelf werkte. Heeft hij er iets van geleerd? Zeker, zegt hij. Zorg dat ondanks alles je altijd een manier hebt om de hulpdiensten te bereiken. Kijk, hij is weliswaar zelf teruggelopen, maar toen hij uiteindelijk teruggelopen was, stond er wel een ambulance klaar om hem mee te nemen naar het ziekenhuis. Anders had het nog uren en uren geduurd.
0: Ik ken dit soort dingen alleen maar uit Grey's Anatomy en dat een ziekenhuisseries, maar niet in het echt.
1: Ja, nou, hij werd uiteindelijk is er een ziekenhuispost werd hij gebracht. Nou, daar werd beoordeeld van ja, hij moet eigenlijk wel zo snel mogelijk eruit halen. Weet je wat? Dat kan niet hier. Dat moet in een ander ziekenhuis. Het ziekenhuis waar je zelf werkzaam bent. Zeiden ze, moet je met de ambulance? Nee, dat kost ook te veel. Weet je wel? We rijden wel even met mijn auto.
0: Wauw.
1: Hij is ook wel een beetje
0: eigenwijs, bikkel, ja, wat, dat ligt dichter bij elkaar vaak, hè?
1: Doorhalen wat niet van toepassing is.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: Good to Be van Mark Ember. Groepensneller. Wie, oh wie, gaat er vandaag vandoor met die ontzettend fijne, goed gevulde snackpan? En maakt ook kans om morgen, want dan, nee, vrijdag, dan gaat hij eruit, die maandprijs te winnen hier bij Rijnmond. En dat is een jaarabonnement voor het hele gezin op het Diergaarde Blijendorp. Nou, dat is degene die mee gaat doen aan het spelletje Koppensnellers en het juiste antwoord hebt via die Rijnmond-app. Luister goed naar wat Dave ons allemaal te vertellen heeft. Maar ja, dan komt het koffieapparaat er weer doorheen.
1: Bij een derde

ze een steunpilaar zijn voor hun wijken. B, dat ze niet genoeg geld te besteden hebben. Of C, dat ze niets bijdragen aan de samenleving. En laat het me weten door een appje te sturen. En gebruik daarvoor die Rijnmond-app. En wie weet bel ik je dan later wel om je heel erg blij te maken met die snackpan. En misschien maak je ook wel blij met wat muziek uit de jaren 80. Namelijk All I Wanna Do Is Make Love To You van Hart. Die hoor je zo meteen. Dat is een plaat met een heel verhaal eraan vast. Daar moet je goed naar luisteren. Dan ga je zo mee in het hele verhaaltje wat er dus allemaal gebeurt in één nacht. Een hele hoop kan er dan gebeuren. Maar eerst nog Status Quo met Whatever You Want.

Heel graag gedaan, Irma. Want die kwam ook gezellig langs in de koffiecorner. Want die stuurde een berichtje en die zei van... heel erg bedankt voor het nummer van Billy Ocean. Maar ja, die hoorde je ook nog, hè. Met zijn Loverboy. Heel veel goede hits heeft hij gehad in die jaren 80. Kon ook gezellig een beetje kletsen in die koffiecorner. Irma kwam net langs. En ook Michael, die kwam gezellig langs. Want ik had het over zingeving. Wat doe jij... om iets terug te doen aan de maatschappij. En nogmaals, het is geen verplichting. Hè? Misschien heb je er geen tijd voor of heb je er gewoon geen zin in. Helemaal geen probleem. Heel eerlijk, ik doe dat ook niet zoveel. Daarom doneer ik toch gewoon wat geld automatisch van mijn salaris. Zodat ik toch nog iets voel van een bijdrage. Een beetje geïnspireerd door een vrouw uit Rotterdam... die in Turkije zich inzet voor honden. M&M, die heel veel van zijn schoenen gaat veilen. En ook Michael, die kwam dus gezellig langs... en

In de ochtend bij Peter en Milou ging het over pensioen. Nou, dat is voor hem nog lang niet aan de orde. Vindt hij ook helemaal niet erg. Want hij vindt zijn werk heel erg leuk. Wat hij zelf wel veel doet, is activiteiten voor de jongeren hier in de buurt organiseren. Want zeker in deze zomerperiode is er voor de kinderen die niet op vakantie gaan niet zo heel erg veel te doen. Dus samen met zijn buurman organiseert hij verschillende activiteiten voor de jongeren die thuis blijven bij hen in de buurt. Kijk, dat is natuurlijk ook een manier om wat zin te geven aan je leven. En je helpt er ook nog andere jongeren mee. Zoals gezegd, het komt dan net al aan, een nummer met een heel verhaal. Ga maar even rustig zitten en goed luisteren naar wat de mensen van Heart te vertellen hebben tijdens All I Wanna Do Is Make Love To You.

ik hoor het dus echt niet, hè? Nee, want de zangeres van de band Heart die zei van... ja, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo'n leuk nummer. Dit All I Wanna Do is Make Love To You. Ik vind het zo moeilijk om met overtuigingen te zingen... alsof ik het zelf geloof. Nou, ik geloof haar gewoon helemaal. Ik hoorde niks raars aan. Ze vonden het niet heel erg passen bij hun rock-imago. Want er waren een paar prachtige power ballads gemaakt, Heart. Maar ja, ze scoorden er wel een dikke hit mee... met dit All I Wanna Do is Make Love To You. En ik wil ook heel graag wat doen. Ik wil heel erg graag die snackpan weggeven. Of zoals Ronald van Oudheusen en ik hem wel eens noemen, de snackpan. Die kan jouw kant op komen. Hoef je alleen maar te blijven luisteren naar Rijnmond. Nou, dat is, lijkt me sowieso geen straf. Want zometeen krijg je die opgave nog een keer te horen. En ook een heel blij, leuk liedje. Net na het nieuws van 11 uur. Ik word daar zelf zo ongelooflijk vrolijk van. Als je het hoort, draag ik je uit om chagrijnig te blijven. Want dat kan bijna niet wanneer je luistert naar Feeling Good van het Frank Canimundo Trio. En ik heb ook de Clash meegenomen. Een beetje rock op de... Of dag is het eigenlijk vandaag? Op de woensdagochtend. Dat lijkt me nooit een probleem. En ja, nogmaals. Oh ja, en die maandprijs, hè, die gaat er vrijdag uit. Heel misschien win je die dan ook wel als je meedoet aan het spelletje Koppensnellers. Tot aan het nieuws. Aliyah, Try Again.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Goedemorgen, het is 11 uur bij mijn Rijnmond. Ik neem je zo meteen weer heel gezellig mee de Boor-app en op. En mocht je nou een beetje denken van ik voel me niet zo fijn ondanks het mooie weer. Nou, ik heb zo meteen een nummer voor je. Dan krijg je spontaan een glimlach van op je gezicht. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
5: Goedemorgen. De politie heeft 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Een van de 3 werd opgepakt bij een inval in Rotterdam over Schie aan de Strijpensingel. Ook waren er invallen in Eindhoven en de gemeente Alkmaar. Justitie wil niet zeggen om wat voor terreur het gaat. De verdachte die in Eindhoven werd opgepakt zou wel eens eerder zijn gearresteerd en veroordeeld omdat hij IS-aanhanger was. Dat leverde hem een celstraf op van bijna 3 maanden, schrijft het Eindhovens Dagblad. Netbeheerder Stedin heeft opnieuw het gas afgesloten bij een flat aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk na opnieuw een lekkage. Gisteren werd de hele flat van 16 verdiepingen ontruimd na een te hoge waarde van koolmonoxide. De flat is al vaker ontruimd na een melding van een te hoog CO-gehalte. De laatste keer werd ook de gaskraan dichtgedraaid. Vandaag gaan de verhuurder en andere partijen in gesprek over tijdelijke faciliteiten omdat er geen warm water meer beschikbaar is. De grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. De branden, zowel in Frankrijk als bij Bordeaux als bij de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn volgens de autoriteiten stabiel gebleven. Op andere plekken in Spanje zijn er nu branden geblust of tot staan gebracht. Alleen de bosbrand bij Valencia breidt zich nog uit. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting van vandaag is zowel in Frankrijk als in Spanje ongunstig. De temperatuur kan stijgen naar tussen de 38 en 41 graden. In Beekberg heeft brand gewoed bij een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. En een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
6: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
5: De oorzaak van de brand in Beekbergen wordt nog onderzocht. Het weer, het is vandaag zonnig, droog en tropische temperaturen. Tot vanmiddag 32 graden. Aan zee is het iets minder warm door wind vanaf zee. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur nauwelijks naar beneden. Het kwik komt niet onder de 20 graden uit. Morgen flink wat zon, minder warm, het blijft droog. En het wordt morgen 25 graden aan zee tot 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Heb ik nog 1 vertraging op de weg in de regio. Namelijk op de A20 Gouda richting Hoef-Holland tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delshaven sta je ruim 10 minuten stil en dat komt door een ongeluk en daarom is de rechte rijstrook dicht.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De boer op.
18: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

al volop schijnt op deze dag. Maar anders was hij wel spontaan tevoorschijn gekomen, denk ik dan, tijdens het Feeling Good van het Frank Honeymoon Trio samen met Lynn Marino. Ik word daar heel erg blij van. Ik zei al, als je een beetje chagrijnig bent, word je er waarschijnlijk ook net zo gelukkig van als ik. Het is 11:08. Dat betekent het laatste uur van de Borop. Van harte welkom hier. De koffiecorner is geopend. En ook die hele fijne snackpan, die is nog hier. Maar die stuur ik met heel veel plezier en nog veel meer liefde jouw kant op. Heb je de oplossing gemist? Ja, dat kan me dit nog niet laten horen. Maar de opgave heb je misschien ook gemist. En die ga ik je wel zometeen nog een keer laten horen. En natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu zometeen een man die lid was van een band. Waarin was ik wel een beetje verliefd op. Met zijn zwarte nagels, zijn zwarte nagellak en zijn lange zwarte haar. Ja, daar had ik wel een heel kleine crush had ik daarop. Dat geldt niet voor de zanger van The Clash. Maar dat nummer, Should I Stay, Should I Go, dat vind ik dan maar wel heel erg leuk.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: Koppensneller.
0: Hij is hier en hij kan jouw kant op komen, die goed gevulde snackpan. Wat je daarvoor moet doen? Nou, goed luisteren naar Dave en zijn nieuws wat hij had. Let goed op.
2: Bij een derde van de ouderen leeft het idee dat ze...
0: Wat leeft er bij een derde van de ouderen aan? Dat ze een steunpilaar zijn voor de wijken waar ze in wonen? Of B, dat ze niet genoeg geld te besteden hebben? Of is het juiste antwoord volgens jou C, dat ze niets bijdragen aan de samenleving? Dus nogmaals, wat leeft er bij een derde van de ouderen? A, dat ze een steunpilaar zijn voor de wijken waar ze in wonen? Of toch B, dat ze niet genoeg geld te besteden hebben? Of C, dat ze niets bijdragen aan de samenleving? Laat jouw antwoord het liefst het goede deze kant op komen. En dat doe je door de Rijnmond-app te gebruiken. Klik op App ons. En dan sta je zo pardoes gezellig hier in de boer op in de koffiecorner. Vind ik alleen maar leuk. Gaan we zo meteen misschien nog over iets anders leuk kletsen. Maar eerst, ik zei het net al. Het was de gitarist van de band Extreme. Nuno Bettencourt. Lang zwart haar. Zwarte nagellak. Ja, daar was ik toch wel een beetje verliefd op. Dankzij dit nummer.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je tenen.

nummer duurde iets langer dan een halve minuut, hoor. Matt Bianco hoort, ik vind het zelf hele fijne, een beetje jaren 80 jazz sound. Die hoort bij de Boer Op, waar we je altijd van harte welkom heten in de koffiecorner. En Marina uit Schiedam kwam gezellig langs. Wees welkom. En ze zegt, ik wil ook graag mee praten over zingeving of iets goeds doen voor anderen. Ze zegt, ja, wat ik doe is niet zo heel erg groot, maar mijn buurvrouw is wat ouder en kan niet meer zo makkelijk lopen. Ik doe af en toe boodschappen voor haar. Een kleine moeite waar ik haar dan weer heel erg mee kan helpen. Kijk, dat is ook iets goeds doen voor een ander. Bedankt voor je mailtje, Marina. King nu, Years and Years.

0: Oké. Ik laat hem nog één keertje horen. Die opgave van de koppensnellers van vandaag. Daarmee kun je dus die goed gevulde snackpan winnen en nog meedingen naar die maandprijs. Dat is een gezinsabonnement voor de diergaarde. Hier nog een keertje de opgave.
1: Bij een derde van de ouderen leeft het idee dat ze...
0: Maar welk idee leeft nou bij een derde van de ouderen? A, dat ze een steunpilaar zijn voor de wijken waar ze inwonen. Of B, dat ze niet genoeg geld te besteden hebben. Of C, dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Dus wat leeft bij een derde van de ouderen? A, dat ze een steunpilaar zijn voor de wijken waar ze wonen. Of B, dat ze niet genoeg geld te besteden hebben. Of C, dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Stuur je antwoord via die Rijnmond-app. En wie weet bel ik je zometeen wel met een hele leuke prijs. Tot het nieuws, tot de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Mabli, Kobe Klee.

0: Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Eerst zeg ik je dat op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein je bijna een half uur vaststaat. En dat komt door een ongeluk. Ook op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein heb je een vertraging van ruim 10 minuten. Iets korter is de vertraging op de A29 Rotterdam. Oh, die verdwijnt nu plotseling. Maar ik heb er weer een andere. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonsiel en Dordrecht sta je bijna 20 minuten vast. Dat komt door wegwerkzaamheden en daarom is de rechterrijstrook dicht. En het weer van vandaag? Nou, als je van een zonnige, tropisch warme dag houdt, dan zit je goed in de regio. Rond de 32 graden wordt het vandaag. Wil je iets meer verkoeling, dan kun je naar de kust, want dankzij een wind vanaf zee is het daar iets koeler. Het blijft wel lang warm in de regio, want in de nacht koelt het af naar zo'n graad of 20. Ook donderdag is het een zonnige dag. Iets minder warm in de regio rond de 28 graden. Wederom aan de kust iets koeler met 25 graden. Vrijdag is ook ruimte voor de zon, maar ook dan is er een kans op een bui. Goedemorgen Dave.
1: Goedemorgen. De Rotterdammer die vanmorgen is opgepakt in een onderzoek naar terrorisme in Overschie wordt vrijdag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die bepaalt dan of er genoeg verdenkingen zijn om langer vast te houden. In totaal zijn 3 tieners opgepakt in de zaak in Rotterdam, Eindhoven en de gemeente Alkmaar. Een van de verdachten zou volgens het Eindhovens Dagblad eerder zijn veroordeeld voor een IS-lidmaatschap. De politie onderzoekt of een auto die vanmorgen in het water is beland bij het plaatsje Engelen iets te maken heeft met de protesten tegen het asielzoekerscentrum in het dorp. Eind vorige week werden meerdere huizen beklad van mensen die zich hadden uitgesproken voor de komst van een AZC. Of de eigenaren van de gevonden auto ook voorstander zijn van de komst van een AZC kan de politie niet bevestigen. En het is een verhaal over een carnavalsnummer dat al een paar keer is teruggekomen in het nieuws en het gaat om dit nummer.
2: Ik ben zo blij met de band van mij. Eerst was ik te dik, maar nu heb ik schik.
1: Ja. Ja. Het mag namelijk niet meer.
0: Toch niet? Ja, er was een hele strijd gaande inderdaad.
1: Het nummer is een bewerking van een nummer van ABBA. Dan gaat het om dit nummer.
3: If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me.
1: Nou ja, dat dus. Ja. En dat nummer, Dikke Pants, dat verscheen op Spotify en op andere platforms. Maar daar was ABBA niet zo blij mee. Of beter gezegd, de eigenaar van de rechten, Universal Studios. Nou, die liet het eraf halen, maar volgens de Brabantse groep is dat helemaal onterecht. De kapotte kachel zeggen dat het gaat om een parodie en dan zou het wel moeten mogen. Alleen, de muziek is gelijk, de tekst is compleet anders. De rechtbank stelt ABBA en Universal in het gelijk omdat de melodie in het hele nummer wordt gebruikt en dus eigenlijk een wezenlijk onderdeel is. En dan komt dus weer het auteursrecht om de hoek kijken. En ook al is het een carnavalsnummer, ook dat maakt niet alles goed, zegt de rechter. De carnavalsgroep moet nu alle nummers offline halen. In de meeste gevallen is dat al gebeurd door de platform zelf. En ze mogen het wel spelen tijdens optredens en beelden en opnamen daarvan mogen dan wel verspreid worden.
0: Doe ik me toch denken aan die Weird Al Yankovic. Die heeft het toch ook gedaan met nummers. Maar volgens mij staat zijn muziek nog wel op al die streaminglijsten.
1: Ja, inderdaad. Nou, dus vaak is alleen de tekst aangepast.
0: Ja, dat is met hem natuurlijk ook. You know I'm bad, you know I'm fat. Dus...
1: Ja, like a surgeon.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat, ja, inderdaad.
0: Oh ja, en dan nog een leuk feitje. Prince heeft altijd geweigerd toestemming te geven voor een bewerking van Weird Al. Ja. Dat wilde hij zo graag, maar Prince zei nee.
1: Maar ja, het mag dus wel dat dus bijvoorbeeld bij Omroep Brabant, die hebben altijd vrij grote carnavalsoptredens, daar hebben ze het nummer dus ook een keer. En dit mag dus wel, hè?
2: Ik ben zo blij met de band van mij.
1: Dit is een optreden.
0: Dit is een optreden. Ah, en dan mag het weer wel.
1: Dus wij zijn ook niet in overtreding.
0: Ik wou het net zeggen, wij zijn zo braaf.

0: Olivia Dean heeft gewoon niet genoeg aan alleen die hitscore die ze op eigen titel al op haar naam heeft. Nee, ze werkt ook eventjes samen met Sam Fender met Rain Me In. En ik kreeg nog een appje van Maurice. Heel erg bedankt daarvoor naar aanleiding van het berichtje van de kapotte kachels met dikke pens in plaats van Take a Chance van ABBA. Hij zegt, ja, Weird Al vroeg toestemming aan al de artiesten. Michael Jackson vond het geweldig en liet zelfs de originele set gebruiken voor de videoclips. En Al heeft dus ook liedjes gemaakt die klonken als, maar toch anders waren. En daar gaat het waarschijnlijk om, hè, om die toestemming van de artiesten. Ja, dan mag je het wel doen. Sneller. Ik heb hem nog hier en ik stuur hem heel erg graag ergens anders naartoe. Dan heb ik het over die goed gevulde snackpan. Die kan jouw kant op komen, had je wel goed moeten luisteren naar Dave. Want wat vertelde hij?
1: Bij een derde van de ouderen leeft het idee dat ze...
0: En welk idee leeft bij de ouderen? Je had drie opties. A, dat ze een steunpilaar zijn voor hun wijken. B, dat ze niet genoeg geld te besteden hebben. Of C, dat ze niets bijdragen aan de samenleving. Goedemorgen, Willem.
2: Goedemorgen.
0: Wist jij het antwoord meteen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik had het vanmorgen vroeger al van Dave gehoord.
0: Kijk, zie je, jij bent gewoon iemand die goed naar Dave luistert. Dat kan heel erg gunstig zijn in dit geval. Want wat is volgens jou het juiste antwoord?
2: Het laatste, hè.
0: Nou, dan gaan we eens even nog een keer naar Dave luisteren.
1: Bij een derde van de ouderen leeft het idee dat ze niets bijdragen aan de samenleving.
0: Ja, een uitgebreid applaus krijg jij. Heel goed gedaan, Willem. En fijn dat je zo goed naar Dave hebt geluisterd. Want dat levert je nu dus die hele goed gevulde snackpan op.
2: Nou, dat lijkt me lekker.
0: Die gaat jouw kant op komen. En je denkt ook mee naar de maandprijs. Die gaat er vrijdag eruit bij de collega's van Afslag Rijnmond. Dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de diergaarde. Dus dat is vrijdag pas, hè? Dus misschien dat je die ook nog wint. En je zei net tegen me aan de telefoon, je bent de jongste niet meer. Dus hoe voel jij je als we daar naar kijken, over ouderen in de samenleving?
2: Ja, eigenlijk heb ik mijn hele leven ook niet alleen gewerkt, maar ook vrijwilligerswerk gedaan. Dus, ik ben nu 81, dus ja, ik doe het een beetje minder.
0: Ja, precies. Dat mag dan ook wel, inderdaad. Maar jij voelt gelukkig nog wel dat je iets bijzonders bijdraagt.
2: Ja,
0: aan de
2: hoor,
0: samenleving.
2: Ja, hoor, ja.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Want dat kun je natuurlijk allemaal op je eigen manier doen. Heel erg bedankt voor het meedoen aan het spelletje. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
2: Een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Maar ga je nog wat leuks doen vandaag, Willem?
2: Nou, vanmiddag wordt het erg warm. Dus we blijven lekker binnen, denk ik.
0: Dat lijkt me een goed plan. Nou, die snackpan die komt jouw kant op. Heel erg bedankt voor het meedoen. Dus hier is hij niet meer te winnen. Maar je hebt nog wel kansen, hoor. Onder meer bij lunchbreak kun je meedoen. Met Erik. Je kunt ook meedoen bij de collega's van Afslag Rijnmond. En dan geven we allemaal die fijne snackpannen mee. Zometeen krijg je nog de Nick Straker Band met A Walk in the Park. Maar er was ooit een heel lief, schattig a cappella liedje van Suzanne Vega. En toen dachten de mensen van DNA, weet je wat, dat doet er een lekkere housebeat overheen. En scoorde daar op al zijn eigen manier ook nog een keer de hit mee. Tom's Diner.

0: Walk in the Park van de Nick Straker Band. Ik vind dat echt zo'n nummer van als ik het ooit bij een pubquiz hoor, dan weet ik dus dat het de Nick Straker Band is met een Walk in the Park. Nou, doe wel af en toe de schaduw opzoeken als je gaat wandelen in het park vandaag, want het is tropisch warm. Maar hier voor de nodige verkoeling is Erik Lemmers, want zometeen gooit hij de deuren open van de lunchbreak. Goedemorgen, Erik, waar ga ik over hebben?
1: Lekker doortochten. Ik ga het hebben over botulisme, want met dat warme weer komt die ziekte weer naar boven. En dat is vooral een ziekte waar watervogels last van hebben. Maar het is ook niet zo goed om daar met je hond bijvoorbeeld langs te lopen. En dus dat die hond dan in het water gaat. Moet je ook een beetje mee uitkijken. Dus in Hellevoetsluis is er een zwaan uit het water gehaald die dus botulisme had. En dat gaan ze gewoon dood aan uiteindelijk. Als er niet snel redding is. En het kan zich uitbreiden met dit weer. Dus toch even gewaarschuwd. En dan een lunchplaat. Die wil ik draaien over een man die lekker aan het wandelen was. Op een berg in Montana. Heb je het gezien?
0: Nou nee, gelukkig niet. Maar Dave kan dit verhaal vertellen. Maar vertel jij het nog een keer voor mensen die het niet gehoord hebben toen.
1: Hij gleed uit op weg naar de top. En toen was hij een van zijn wandelstokken daarna kwijt. Die bleek uit zijn zij te steken. Onder zijn oksel was hij naar binnen gegaan. En dan kwam bij zijn rug kwam hij er weer uit. Ja, het is echt niet te geloven. Niks, geen vitale delen geraakt. En hij had ook geen zin om de helikopter te bellen. Zodat hij die zelf moest betalen later. Want in Amerika betaalde hij helemaal de rekening natuurlijk. Dus dan is hij maar gaan lopen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En dat was 16 kilometer.
0: Ja, ik heb het gehoord inderdaad. Ik dacht van, ik zag het helemaal vormen, Grey's Anatomy-achtige scènes. Ja. Alleen daar ken ik het van. Maar welke leuke lunchplaat past erbij. Je weet dat je altijd een beetje op weg helpt. Poison Arrow, ABC.
1: Poison Arrow, die is goed, zeg.
0: Daar ben ik voor. Graag gedaan.
1: Graag gedaan, ja. En de anderen kunnen via de Rijnmond App, hè. Druk op App ons.
0: Gaan we allemaal doen. Tot aan het nieuws. Kunk en Nancy Week. Die ga ik keihard meezingen. Sorry vast, Erik. Oh.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een nummer van Coldplay, die zanger Chris Martin een van de moeilijkste vond om te schrijven. En dat hoor je terug in de titel. Zometeen nu eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
15: Goedemiddag. De Rotterdammer die vanmorgen is opgepakt in een onderzoek naar terrorisme in Overschie wordt vrijdag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die bepaalt of er genoeg verdenkingen zijn om hem langer vast te houden. In totaal zijn 3 tieners opgepakt in de zaak. In Rotterdam, in Eindhoven en de gemeente Alkmaar. Een van de verdachten zou volgens het Eindhovens Dagblad eerder zijn veroordeeld voor een IS-lidmaatschap. De politie heeft op Rotterdam Centraal een man uit Ridderkerk opgepakt voor vuurwapenbezit. Mensen hadden rond 11 uur de politie gebeld dat de gewapende man rondliep op het station. Een paar minuten later is de man van 26 aangehouden. Hij had inderdaad een vuurwapen bij zich. Er wordt nu onderzocht of het vuurwapen ook gebruikt is. Spieren van mensen met long-covid of de chronische uitputtingsziekte ME-CVS zijn anders dan die van gewone mensen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. De wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met die van gezonde mensen die weinig in beweging kwamen. Het verschil zit onder meer in de kleur van de spieren. Bij de patiënten waren die minder rood en ze hadden minder goede functie die ze moeten doen bij de doorbloeding en de regeling van energie. Eerder bleek dat mensen met long-covid of ME-CVS sneller zijn uitgeput. Dat vonden critici logisch, want die mensen zijn niet zo actief. En voor het nieuwe onderzoek lagen gezonde mensen daarom 60 dagen eerst in bed. In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp uit de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
16: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
15: De oorzaak van de brand in Beekbergen wordt nog onderzocht. Het weer, zonnig, droog, tropische temperaturen, 32 graden vandaag. Aan de kust is het iets minder warm, doordat er wind vanaf zee blaast. Ook vannacht blijft het warm, temperaturen komen niet onder de 20 graden uit. Morgen flink wat zon, minder warm, wel droog. Het wordt 25 graden aan zee en 28 graden in Gorkum. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Alblasserdam en Ridderkerk zijn bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht. Ruim 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht en je loopt daar 10 minuten vertraging op. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar bijna 10 minuten vertraging. En op de N57 richting Middelburg tussen de Haringvliet dan een goede reden. Nog eens 6 minuten vertraging. Ik wil een lunchplaat voor je draaien. En dat gaat over een man in de Amerikaanse staat Montana die na een glijpartij op een berg gespietst werd door een van zijn wandelstokken. En met die stok die uit zijn zij stak heeft hij 16 kilometer gelopen om bij een ziekenhuis te komen. De stok was er bij zijn linkeroksel ingegaan en kwam er bij zijn rug weer uit, maar hij voelde er helemaal niets van. En er waren dus duidelijk geen vitale delen geraakt. Omdat hij zich de kosten van een dure helikopter of een ambulance wilde besparen, was hij dus maar gaan wandelen. Nou, welke lunchplaat wil jij bij deze bijzondere daad horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons, hoor je zo muziek van Coldplay.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Erik Lemmers.
1: Radio met een grote R.

0: Ja, het schrijven van dit lied was dus ook een moeilijk verhaal. Maar het gaat eigenlijk over een relatie die langzaam uit elkaar valt. En Chris Martin, die heeft er dus even over gedaan om daar de juiste woorden voor te vinden. The Hardest Part van Coldplay. En dat hoorde je aan het begin van jouw lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Leuk dat je erbij bent. Deze week is weer doormidden. Leuk dat je erbij bent en het met mij viert. Met het warme weer steekt een beruchte ziekte voor watervogels weer de kop op. Botulisme. Onder andere in Hellevoetsluis. En dat heeft weer gevolgen voor mensen die hun hond uitlaten. En ik spreek een bewoner van de flat in Ridderkerk die weer ontruimd is vanwege koolmonoxide. Ik wil ook nog een lunchplaat draaien bij een bizar verhaal van een 32-jarige man die met vrienden een berg bewandelde in de Amerikaanse staat Montana. Hij gleed op een bepaald moment uit en was toen een van zijn wandelstokken kwijt. Die bleek bij zijn linker oksel zijn lichaam ingegaan te zijn en stak er midden op zijn rug weer uit. Hij voelde er niets van en er was ook geen bloed. En omdat hij zelf verpleegkundig is, kon hij zien dat er geen vitale organen geraakt waren. En hij dacht, nou ja, als ik nu een helikopter laat komen om hem naar het ziekenhuis te laten vervoeren, ja, dan moet ik dat zelf betalen. Weet je wat, ik ga er zelf wel naartoe. Dus hij heeft 16 kilometer gewandeld naar een ziekenhuisje met die wandelstok in zijn zij, waar ze hem ook niet verder konden helpen. En daarna hebben vrienden met de auto naar een ander ziekenhuis gebracht, waar ze de wandelstok verwijderd hebben en hem onder narcose gebracht. En daarna voelde hij voor het eerst pijn. Het had maar een paar centimeter gescheeld of hij was er niet meer geweest. Welke lunchplaat wil jij bij het bizarre verhaal horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Apples. Stella Lefty hoor je zo in Lunchbreak met een hit van dit moment van haar. Ze is een Amerikaanse singer-songwriter, maar ze begon met muziek maken toen ze in Nederland studeerde. Het nummer dat je zo hoort gaat over haar vriend die countrymuziek maakt. Maar eerst hoor je de Les Humphreys Singers. Dat is een groep die tientallen verschillende leden heeft gehad uit verschillende landen en continenten. Ze gebruikten een Amerikaanse folk- en country-klassieker over de slag bij New Orleans om er iets heel anders en veel feestelijkers van te maken in een Zuid-Amerikaans land. Het werd de zomerhit van 1972.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Met

0: geheel Amerikaans, maar toch een klein Nederlands tintje, omdat ze hier studeerde. Je luistert naar Lunch Break. Het houdt niet op voor de bewoners van de flat aan de Rivierenlaan in Ridderkerk. Gisteravond moesten ze opnieuw hun woningen verlaten, omdat een koolmonoxidemelder was afgegaan in het gebouw. En de brandweer heeft daarna ook hoge concentraties koolmonoxide gemeten. En dat is niet voor het eerst. De laatste keer was de gaskraan wekenlang dichtgedraaid. Toen zijn er ook douchekabines geplaatst en kregen bewoners inductiekookplaatjes. En ik spreek nu een van de bewoners, Bas Stanger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat dacht je toen het gebouw gisteravond opnieuw ontruimd werd?
1: Ik dacht, oh nee, niet weer.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Is dat ook het gevoel dat je bij de andere bewoners hoort?
1: Ja, zeker, zeker. We hebben nog niet zo heel lang geleden weer gas op de flat gekregen. En iedereen was daar hartstikke blij mee natuurlijk. We hebben daar ook een goed verhaal bij gekregen, vond ik zelf. Wat de oorzaak was en wat de oplossing was. Dus ik had er wel vertrouwen in dat we eigenlijk dat niet meer zouden meemaken.
0: En nou dan toch weer, hè?
1: Ja, dan toch weer. Dus veel bewoners die gingen echt wel met moed in de schoenen het pand uit toen we eruit moesten.
0: En wat is de stand van zaken op dit moment?
1: Op dit moment zitten we in een warm appartement, want het is lekker zonnig geworden. Maar
0: ja.
1: Wel zonder warm water, waardoor we niet kunnen douchen. Niet warm kunnen douchen, dus waardoor we koud moeten douchen. En ik moet eerlijk bekennen, zelfs met warm weer vind ik dat toch niet heel prettig.
0: Je hebt het toch wat lauwer graag waarschijnlijk. Hè? Net een beetje warmte erbij, hè? Ja.
1: Precies, een beetje warm water erbij zou lekker zijn. En gelukkig hebben we de kookplaatjes, de inductiekookplaatjes van de vorige keer nog. En die kunnen we nu vanavond weer gaan gebruiken om te koken.
0: Ja, en heb je enig idee hoe lang het nu gaat duren?
1: Nee, daar geven ze eigenlijk op dit moment nog geen beeld van. Maar ik zelf maak me wel zorgen, want het is natuurlijk bouwvakvakantie. En dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel van de mensen die vorige keer het werk hebben gedaan om het probleem op te lossen, dat die nu met vakantie zijn.
0: Ja, dus je kunt misschien stellen dat er niet met man en macht aan gewerkt wordt.
1: Nee, daar ben ik bang voor. Ik heb daar verder nog niet gehoord hoe ze het gaan aanpakken. Maar ik kan me indenken dat de capaciteit er gewoon niet voor is. Want de vorige keer hebben ze echt met man en macht, liepen af en toe hier 6, 7, 8 monteurs in het pand. En ja, ik denk dat we daar niet op hoeven te rekenen nu.
0: Nee, nou, je hoopt dat ze ergens nog een groep mensen kunnen aantrekken om mee te werken. Ja, en dan die oorzaak, hè, dat zat dan in het ventilatiesysteem. Hè, die trekt dan lucht uit het appartement en dat moet via de roosters naar buiten. Maar niet iedereen, overal gaat dat via die roosters naar buiten. En dan ontstaat er eigenlijk onderdruk. En het trok kennelijk ook nog koolmonoxide van een bron aan. En dat leek dan opgelost, maar nu is hij er dan toch weer.
1: Ja, precies. Ja. Ik wil je verhaal even ietsje aanpassen. Het is zo dat de ventilatiebok die trekt de vieze lucht, de vuile lucht naar buiten.
0: Ja.
1: En door de roosters die boven de ramen zitten, komt dan weer schone lucht naar binnen.
0: Ja.
1: En er waren flats geconstateerd de vorige keer, woningen geconstateerd waar die roosters dicht zaten. En dan kan je je voorstellen dat als er geen schone lucht naar binnen komt, maar wel veel licht naar buiten wordt getrokken, dat er dan een onderdruk ontstaat inderdaad. En ik vond dat op zich een plausibel verhaal. Als er onderdruk is, dan gaat de koolmonoxide ergens een kortste weg zoeken. En die gaat dan naar de ruimte waar de druk het laagst is.
0: Ja, zo dat komt dan vertellen. Ergens uit het pand natuurlijk, maar er moet dan wel een bron zijn.
1: Ja, dat klopt. En ja, het is raadselachtig waar die bron zit. Want de ketels die hebben ze bij de vorige acties helemaal inwendig ververst, zeg maar. Dus alle onderdelen die konden worden vervangen, die hebben ze ook vervangen. Zelfs de kleppen, waardoor de rook niet terug de ketel in kan stromen, die zijn vervangen. Dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
0: Nee.
1: En de schachten of de rookleidingen waar de rook door naar buiten gaat via het dak, daar hebben ze met camera-inspecties gekeken van, joh, zit hier misschien een probleem in, gaatjes in. Maar die hebben ze niet kunnen ontdekken.
0: Ook niet. Dus het is echt even tasten in het duister en opnieuw gaan zoeken naar nog weer een bron.
1: Precies.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik hoop dat dat toch snel gaat lukken. En dat jullie weer lekker onder een lauwe douche kunnen.
1: Ja, nou, we kunnen morgen, heb ik al begrepen, weer onder de buitendouche, waar we in de voorgaande keren ook onder hebben gestaan. Dus dat is al wel weer een deel van een beetje oplossing.
0: Een kleine troost.
1: Ja, in je eigen huis douchen, het blijft toch het fijnst.
0: Is toch het lekkerst, Bas? Hou vol. Ja. Dankjewel.
1: Ja, dat gaan we doen. Dankjewel.
0: Zometeen

0: Amber was dat en This Is Your Night. Nou, dat moet allemaal nog maar blijken. Eerst even door deze dag en je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. En dan kijken we eens even of het op de wegen ook verhit is. Nou, er is een file die op de A16 staat. En dan heb ik het over de richting van Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht, 11 minuten wegwerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen Daring, Vliedam en Goede Reden. Daar 7 minuten vertraging. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, een hele goede middag.
0: Hebben we de tropische 30 alweer bereikt?
1: Ja, zeker Erik. Het is in de hele regio momenteel tropisch heet. Rotterdam Airport heeft al bijna 31 graden op dit moment. Ook op het strand een graad of 30. Maar ik zie daar nu wel de wind al een beetje vanaf zee gaan waaien. Dus ik denk dat dat wel de maximum temperatuur daar is. Landinwaarts kan het nog wel 2, 33 graden worden hoor. Dus echt wel tropisch vanmiddag ronduit. Bij ook veel zonneschijn. Ja, er is eigenlijk helemaal geen wolkje aan de lucht. Hè. Dat zie je niet zo heel vaak toch in ons land. Dat het zo zonnig is en dan ook nog zo warm natuurlijk. Ja, en verder staat de wind zwak tot matig uit het zuiden. Nou, vanavond is het zonnig, Erik. En ja, nog steeds hartstikke warm. Landinwaarts blijft het nog heel lang rond een graad of 30. En vannacht koelt het dan langzaam af naar zo'n 20, 22 graden. En ja, je moet toch echt wel de dubbelbouwde kom uit op platteland zijn, zeg maar. Buiten de bebouwde kom om daar dan iets lagere temperaturen terug te vinden. Dat merkte ik vanochtend trouwens ook. Toen was ik met Banjo al heel vroeg. En even buiten Barendrecht. Ja, ik moest gewoon even toch mijn jasje aan. Ja.
0: Dat is opmerkelijk inderdaad.
1: Dat is opmerkelijk weer, ja. Maar ja, een uur later in de zon, dan heb je die jas natuurlijk uit. Hè. Begrijp me goed. Ja, en dan morgen overdag. Ja, is er flink wat zon. Blijft het overal droog, wat minder warm. Dat komt omdat de wind morgen matig uit het westen waait. Het wordt dan 25 graden langs de kust. Tot nog zo'n 27, misschien 28 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Dus ja, ook morgen. Ja, gewoon een volle zomerdag.
0: Ja, een volle zomerdag. Maar het blijft niet de hele tijd zo tropisch, hè? Ook de komende dagen niet.
1: Nee, zeker niet. Nee, want een vrijdag gaat die temperatuur nog iets terug. Een graad of 24 dan. Periode met zon, er komt ook wel wat bewolking voor. Misschien valt er zelfs een bui op vrijdag. Maar in het weekend, periode met zon, droog weer en weer een stijging van temperatuur. Zondag alweer 28 graden. En ik denk dat we maandag misschien wel weer naar de 29 graden gaan. Dus ja, die zomer die gaat gewoon nog wel eventjes door. Pas vanaf een dinsdag lijkt het wel iets wisselvalliger te worden met een grotere kans op een bui.
0: Nou, daar spreken we jou tegen die tijd zeker nog weer over. Voor nu bedankt,
1: ja.
0: Ed. Wij gaan het horen.
1: Ja, niks te danken, Erik. En ik spreek je maandag weer.
0: Ja, tot maandag. Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. Van de mensen die het weekend zijn opgepakt voor vuurwapenbezit op het zomercarnaval zitten er nog 3 vast. Het gaat om 3 minderjarigen, 14, 15 en 16 jaar oud, en komen uit Spijkenisse en Amsterdam. Het ging om echte wapens en nepwapens. Die leken heel erg echt en ook dat mag niet. De verdachten werden opgepakt dankzij preventief fouilleren. De onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie, bevestigde luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen. Denk dan bijvoorbeeld aan het repareren van krassen en deuken. Maar de divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever.
3: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
2: Maar KLM benadrukt wel dat de veiligheid niet in het geding is geweest. Een opmerkelijk verzoek voor de brandweer in Den Haag of ze even een ondergrondse vuilcontainer konden leeghalen, want een kostbaar gebit was na het eten per ongeluk in het afval beland, meldt Hart van Nederland. De eigenaar had het gebit voor €1500 laten maken in Turkije. Ja, dat wil je niet zomaar kwijt zijn. Maar ja, aan de andere kant, dat gebit dat at niet zo lekker, dus de man deed regelmatig tijdens het eten dat gebit uit. Dat werd op een krant gelegd. Maar zo lief, die erg fanatiek was en bedacht van, nou weet je wat, ik ga vast afruimen en opruimen. Ja, die had dat niet gezien dat het kunstgebit daar lag. En zo ging dat dus met kranten al zo de vuilnisbak in. De vuilniszak die ging de container in. En dus toen was de conclusie getrokken dat ding is weg. Waar? Even kijken. Oh, het lag hier op de krant. Krant is weggegooid. Dus die moet nu in de vuilcontainer liggen. Nou, brandweer gebeld. Die haalde de container naar boven. En dus werd ook het kunstgebit teruggevonden. Dat waarschijnlijk nu wel eerst 14 keer gewassen zal gaan worden. Ja. Voordat het wordt gebruikt.
0: Ja, nou, anders smaakt het eten helemaal niet lekker natuurlijk.
2: Kan ik me voorstellen.
0: Maar ik moet wel zeggen dat die jongen wel te prijs is. Hè? Dat hij gewoon zo goed wil meehelpen in het huishouden.
2: Ja, heeft hij eens een keer goed initiatief voor het op zo'n manier beloond.
0: Krijg je dat. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen proosten we met Justin de Wild. Eerst Cher.
4: Radio met een grote R.

0: Thomas, daar zong Cher over de Shoop Shoop Song hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Snel door, want deze man die heeft een wandelstok in zijn zij gekregen tijdens het beklimmen van een berg in Montana en liep daarmee naar het ziekenhuis 16 kilometer verderop. Stand My Ground with In Temptation van Monique van Eijk. En die noemt ook nog Walk on the Wild Side van Lou Reed. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, Peter van Die, Sabine van Die, Walk of Life, Dire Straits. Allemaal mooie nummers. Wat vind je van deze? Thorn in My Side van de Eurythmics. Annette Verhaar, dankjewel. Ruud Vonk, R.E.M. met Everybody Heard. Keeter Davis met Little Arrows. Frank Sinatra of Elvis Presley met My Way. En Peter Tosh met Don't Look Back. Jaap Pechtel, Walking Through a Valley of Pain van Bonnie Raitt. Karin Zonneveld, Ain't No Mountain High Enough. Ik kom bij dat ziekenhuis, moet hij gedacht hebben. Marvin Gaye, Trudy van Breien, You Never Walk Alone van Lee Towers. Want zijn vrienden waren er in ieder geval bij. Ria Osthorne, Bruce Springsteen met Dead Man Walking. Of Cap Mo met Walking Blues. Phil Kort, Walking Back to Happiness van Helen Shapiro. Henk en Joke van Zuilenkom, Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man. Olaf Pietersen, Hit Me With Your Rhythm Stick. Kokkie van den Berg en Leo die zeggen Steelers Wheel Stuck in the Middle With You. Guido Petersen, Hero Mariah Carey. Peter van der Wulp, Help Yourself, Tom Jones en Hurt van Johnny Cash. En Brenda van Duren, die wil Lionel Richie horen met Stuck On You. Of, zoals ze tussen haakjes schrijft, Stuck On You. Heb jij nou nog een hele leuke zoals Brenda of al die anderen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zo meteen eerst praten over een ziekte die waart in de wateren in onze regio.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond. De zomer is begonnen. De temperaturen die golven op en neer. En dat zorgt ervoor dat wij af en toe heerlijk kunnen genieten van de zon en afkoelen kunnen in het water. Maar voor de watervogels in ons land is het alles behalve genieten. De dieren in onze regio krijgen te maken met botulisme. En dat is een ziekte die vooral deze vogels en voor vissen gevaarlijk is. Hierdoor worden steeds meer zieke en dode vogels aangetroffen. Vrijwilligers van Zwanengroep Zuid-Holland die hebben de afgelopen dagen meerdere reddingsoperaties moeten inzetten om verzwakte dieren te redden en dode dieren uit het water te halen. Edwin Vosselman van de Zwanengroep Zuid-Holland, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zijn de afgelopen dagen in Hellevoetsluis geweest. Hoe is de situatie daar?
1: Nou, op dit moment is het rustig. Ik ben er vanmorgen nog even geweest op de plekken waar we eerder reddingsacties hebben uitgevoerd. En daar zien we dus nu eigenlijk geen ene vogel meer in het water zitten. Ja, het is gewoon een doodslootje geworden inmiddels.
0: En hoe komt dat eigenlijk? Doordat dieren dat dan ook zelf merken? Merken die vogels dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik kan natuurlijk nog niet met ze praten, zeg maar.
0: Nee, komt nog wel.
1: Maar ja, we zien wel, zeg maar, het

0: ja, dan gaan wij eigenlijk al beginnen. Omdat het dier dan bijvoorbeeld heel slecht is en we eigenlijk nog een half uur naar Rotterdam moeten rijden. Dus dan proberen we het eerste zetje alweer te geven. Ja, zodat Karel Schot daarop verder kan borduren.
1: En wat is dat eerste zetje wat je dan kan geven?
0: Nou, dan geven we het dier een mengsel van water en elektrolyten. Dat wordt via een zonde wordt dat ingebracht, zeg maar, in de slokdarm. Voor ieder dier is dat anders, hè, qua hoeveelheid. Maar dan ga je beginnen met spoelen, noemen we dat eigenlijk. En dat is, ja, dan gaat hij een soort programma in, hè, want dat moet een aantal keren herhaald worden. Daar zit een bepaalde tijd ook tussen. Om die dieren dan weer te proberen erbovenop te krijgen. Maar ja, als het te ver is, dan zijn we te laat. En dan zal het gevolg zijn dat zo'n dier sterft.
1: Ja, dus heb je het zelf gedaan, hè? Want uit Hellevoetsluis hebben jullie dieren gehaald, hè, uit het water.
0: Ja, dat klopt. Wij hadden 's morgens via de dierenambulance een melding gekregen dat er dus een zwaan in het water zou liggen die onder invloed was. Wij noemen dat gewoon botulisme. Mm-hmm. Dus ik ben daar snel naartoe gegaan. Het beestje was echt heel erg slecht. Ik had op dat moment geen elektrolyten bij me. Dus ik ben naar de eerste beste dierenarts gereden in de omgeving. En daar hebben we dus de eerste hulp ingezet. En vervolgens zijn we doorgereden naar Rotterdam. Opnieuw kregen we 's avonds meerdere meldingen dat er dus in dezelfde water meerdere dieren dood lagen en ziek lagen. Dus we hebben alles op alles gezet om de zieke dieren eruit te halen, de eerste hulp te verlenen en de dode dieren er gelijk uit te halen. Want dat is ook van groot belang om die besmetting niet voor te laten zetten.
1: Want dan gaat het weer verder via die dieren en dan verspreidt de bacterie zich weer verder. Hè? Want dat is het dan. En dat slaat vooral toe in periodes van warm weer. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Wat kunnen we als mensen doen?
0: Als mensen kan je het enigste wat je kan doen is het signaleren, zeg maar. Hè? Goed op de watervogels letten. Blijven ze lusteloos op één plek liggen? Kunnen ze zich niet meer verplaatsen? Over het algemeen liggen alle dieren in het water. Bij zwanen zien we ook heel veel dat ze dus tegen een kant aan gaan liggen en dan hun kop en hals op de kant proberen te liggen. Zodat ze niet gaan verdrinken.
1: Ja.
0: Dus als je signalen hebt dat dieren dus echt in het water liggen en niet meer van de plek afkomen en vleugeltjes plat gaan liggen in het water, dan wordt het tijd om heel snel te gaan bellen.
1: Juist, naar de dierenambulance of als je het nummer hebt van de zwanengroep, doe dat dan ook. En dat is dus waar je moet letten, maar je moet ook zelf een beetje opletten en niet met je hond daar in het water laten zwemmen, toch?
0: Nee, dat is zeker ook niet handig. Ik sprak vanmorgen ook de gemeente, zeg maar, en er worden dus nu op bepaalde locaties in Hellevoet al borden geplaatst, omdat daar ook al blauwalg actief is. Dan is het zeker niet raadzaam om daar je hond in te laten zwemmen.
1: En waarom?
0: Die hond die kan dus ook besmet raken en ziek worden.
1: Oké, dus dat is daadwerkelijk een gevaar. Voor mensen is dat gevaar dan niet, maar is er ook niet aan te raden, geloof ik.
0: Ik ben er niet helemaal in thuis, zeg maar, wat het ziektebeeld voor mensen is, zeg maar. Maar ja, het is zeker niet aan te raden om daarin te zwemmen. Want daarom worden dus ook nu die boden geplaatst overal. En er zijn overal waarschuwingen worden afgegeven van blauwalg niet zwemmen.
1: Ja.
0: Dat is wel van goed belang om rekening mee te houden. Kijk, van de week ben ik ook zelf het water ingegaan. En dan zorg ik er eigenlijk ook voor, op de manier waarop ik zwem, zeg maar, om dus niet in contact te komen met mijn mond, met het water.
1: Juist, zorg daar gewoon sowieso voor als je in dit soort plassen gaat zwemmen. Blauwe oog is een signaal, maar let gewoon op of je dode dieren ziet. Waarschuw eerst de dierenambulance en ga zelf niet het water in daar.
0: Nee, ga echt het water niet in, want je gaat echt ziek worden. Het is voor ons natuurlijk al gevaarlijk om dat water te betreden, zeg maar. We willen toch graag de diertjes helpen. Dus doen we dat met uiterste voorzichtigheid en met de juiste kennis.
1: Jullie doen heel goed werk. Dankjewel daarvoor, Edwin. En voor je toelichting hier.
0: Ja, graag gedaan.

0: Living in the Box, dat is best toepasselijk. Want zometeen in het volgende uur ga ik praten met kinderen die in Dordrecht bezig zijn van dozen een kartondorp te bouwen.
1: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Maar dat is natuurlijk niet de lunchplaat van vandaag. Want daarvoor heb ik er weer zoveel gekregen van die man die een wandelstok dus in zijn zij heeft gekregen. Hoe krijg je het voor elkaar eigenlijk? Maar hoe is het mogelijk dat hij er niks van gevoeld heeft? En dat hij dus niet een stukje naar links of een stukje naar rechts erin is gegaan. Want dan had hij niet meer rondgelopen. Maar hij ging dus met die stok 16 kilometer wandelen naar het ziekenhuis. Stuck in the middle with you, Steeler's Wheel. Die ga ik draaien, dankjewel voor het insturen van die suggestie. Ik zoek ze even op, ik kan ze even niet vinden. Kom ik zo even op terug.

Wheelers Wheel, Kokkie van den Berg en Leo, die hebben hem ingestuurd. Dankjewel. Ik kreeg ook nog van Nel binnen Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan. Dat is ook een leuke. En Richard, die had When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, Billy Ocean. Was ook leuk geweest. Maar ja, er waren er zoveel. Dankjewel allemaal voor het insturen. Zometeen mag je weer meedoen. Dan ligt er een prijs voor je klaar met de Rijnmond Platenlepel. Eerst daarnaartoe, naar het nieuws van 1 uur met Chris Stapleton en Dua Lipa. Think I'm in love with you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen die ene hit waar Owen Paul bekend door werd. Maar eerst het nieuws van 1 uur. Dave Tatema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. De man die gisterenmiddag om het leven kwam bij een zwaar ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een 19-jarige man uit Gorkum. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De snelweg is heel de nacht afgesloten geweest om de vrachtwagens te bergen en het asfalt te repareren en schoon te maken. Een dag eerder kwam op vrijwel dezelfde plek ook al een automobilist op Dordrecht om het leven. Van de mensen die dit weekend zijn opgepakt voor vuurwapenbezit op het zomercarnaval zitten er nog 3 vast. Het gaat om 3 minderjarigen van 14, 15 en 16 jaar oud. Ze komen uit Spijkenisse en Amsterdam. Het ging om echte wapens en nepvuurwapens die heel echt leken en dat is ook illegaal. De verdachten werden opgepakt dankzij preventief fouilleren. De politie heeft op Rotterdam Centraal een man uit Ridderkerk opgepakt voor vuurwapenbezit. Mensen hadden rond 11 uur de politie gebeld met dat er iemand, een gewapende man rondliep op het station. Een paar minuten later is de man van 26 aangehouden en hij had inderdaad een vuurwapen bij zich. Er wordt nu onderzocht of het vuurwapen ook gebruikt is. Voetbalclub Excelsior heeft zich versterkt met een Duitse vleugelverdediger. De 18-jarige Osman Touray komt over van de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen en tekent in Kralingen een contract voor een paar jaar. Dit is voor Touray zijn eerste avontuur in het buitenland. De verdediger speelde sinds zijn 14 in alle jeugdteams van het Duitse nationaal team. Bij Excelsior hoopt hij zich verder te ontwikkelen. Het weer zonnig, droog en tropische temperaturen. Het is 32 graden. Aan de kust is het iets minder warm door wind vanaf zee. Ook vannacht blijft het warm, want de temperatuur komt niet onder de 20 graden uit. Morgen flink wat zon, minder warm, wel droog. Het wordt 25 graden aan zee tot 28 graden in Gorkum. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Drechttunnel. Daar 5 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgesloten. En de NE57 Rotterdam richting Middelburg tussen Stellendam en Goederede. Daar sta je 5 minuten in de file.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
11: En ik heb weer een zomerse, goed gevulde Rijnmond snackpan voor je klaarstaan. Jij kan hem winnen als jij de hit weet te raden die ik achterstevoren draai.

0: Ja, is dat op lepeltje 1? Bryan Adams, Everything I do it for you. Of op lepel 2? Richard Marx met Right Here Waiting for You. Of 3, Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Het is best moeilijk volgens mij. Laat het weten, jouw oplossing via de Rijnmond app. Druk op app ons, zometeen Owen Paul.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Lunchbreak. Erik Lemmers.
9: Radio met een grote R. Kom maar.

0: Het was misschien zijn enige hit, maar wat een hit. My favorite waste of time. Owen Paul hier op Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Het is warm vandaag, dus het is tijd om even te gaan zitten en een beetje te hydrateren en een hapje te eten. Tijd voor je lunchbreak. Ik ben blij dat je erbij bent. In Dordrecht zijn kinderen creatief met karton. Ze zijn er al 4 dagen bezig met het bouwen van een kartondorp. Dozen genoeg met al die pakketjes die wij laten versturen. Maar kinderen blijken daar hele bouwwerken mee te kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld de Grote Kerk in Dordrecht. Zometeen spreek ik de organisator daarover. En er zijn weer mooie prijzen te winnen. Een goed gevulde snackpan. Ik heb de weekprijs nog. Een lunch voor 2 personen in een restaurant in de buurt. En jouw laatste kans op de maandprijs komt dichterbij. Vrijdag gaat die eruit in de middag in Afslag Rijnmond. Een gezinsabonnement op de dierentuin voor 7 personen.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: We gaan meteen luisteren.

0: al die prijzen die ik net noemde, daar wil je natuurlijk graag gebruik van maken. En daarvoor moet je nu even winnen, want dan maak je dus ook kans op de week- en de maandprijs. Was het 1, Bryan Adams, Everything I do it for you. Label 2, Richard Marx, oftewel Richard Marx, Right Here Waiting for You. Of 3, Michael Bolton, and How Am I Supposed to Live Without You. Allemaal hartverscheurend. Eén van die nummers ga ik ook daadwerkelijk draaien. En jij bepaalt met mij welke dat is. Dus stuur jouw oplossing via de Rijnmond app. Druk op App Ons. Gitaarlegende Nile Rodgers die heeft in enorm veel projecten gezeten met andere artiesten. Je kent hem natuurlijk van Chic. Straks hoor je het resultaat van zijn samenwerking met Damiano David en Tyla. Maar eerst een grote hit van Milo. AO Technology. Het is bijna niet te herkennen, maar het origineel is van 50 Cent. De hiphopartiest die schreef het samen met onder andere Justin Timberlake en producer Timbaland in 2007. En Milo maakte er dit van.
1: De Rijnmond Lunch Break met Erik Lemmers.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak.
1: Jouw muziek. Jouw dag. Jouw Rijnmond.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Mooie samenwerking. Daarmee naar David en Tyla en naar Rogers hier op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Kees van der Linden, goedemiddag.
2: Goedemiddag Erik, met Sees van der Linden uit Capelle aan de IJssel spreek je.
0: Sees mag ik zelf zeggen. Ja. Dat is mooi zeg. En waarom Sees eigenlijk en niet Kees?
2: Nou, daar is een rijmpje.
0: Ja.
2: Dat gaat als volgt. Sees, zie, zij, daar sta je mee. En K, K, Q, weet het nu. Dus een C voor een E wordt als een S uitgesproken.
0: En dat is dat we dat toch maar weer eventjes goed meekrijgen, dat lesje.
2: Je zegt dus ook cement en Celsius en Caesar.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. En, ja. En scepticus?
2: Scepticus, dat is natuurlijk met een S en een C.
0: Ja, dat is dan toch weer anders.
2: Dat is weer een beetje anders.
0: Nou, en dat je dat dan meteen vanaf je geboorte meekrijgt, zo'n les, ik vind het prachtig.
2: Nou ja, ik heb jarenlang in het onderwijs gezeten, dus dan heb je wel eens van die ezelsbruggetjes nodig hè, om dat, kinderen dat, dat is... te leren.
0: En lukt dat? Werken die ezelsbruggetjes?
2: Die hebben we 43 jaar prima gewerkt.
0: En hoe vind je dat het met de staat van het onderwijs nu is, tegenwoordig?
2: Ik vind dat zorgelijk.
0: Ja?
2: Ik vind dat heel erg zorgelijk, Erik. Ik heb heel veel bewondering voor alle mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Maar ik heb in die 43 jaar een heleboel dingen zien veranderen. En tegenwoordig is het niet alleen maar meer het lesgeven, maar veel meer de pedagogische kant. En er wordt steeds meer beroep gedaan op de leerkrachten, door ouders, wat ze eigenlijk thuis ook zouden moeten kunnen doen. En vaak is daar geen tijd en geen aandacht voor.
0: Ja, dus die ouders moeten eigenlijk thuis veel meer ondersteunen, terwijl de leraar dan meer aan het vak zelf toekomt, van bijvoorbeeld de taal.
2: En wat dacht je van alle administratie die erbij is komen kijken? Ach,
0: is het net zo erg als in de zorg, joh, dat je overal weer je kwartiertje moet aftekenen en weet ik wat allemaal?
2: Ja, nou ja, ga je maar eens uit dat jij een klas hebt van 30 leerlingen en je zal oude gesprekken moeten voeren.
0: Ja.
2: Van de 10 minuten aan een kwartiertje. Ja. Ja, dan ben je dus gewoon avonden mee zoet. En wat dacht je van rapportages?
0: Oh, zou ik ook gek van worden, zeg.
2: Ja, ik werd er niet gek van, want het hoort bij je werk. Hè. Maar ik heb het 43 jaar met heel veel plezier gedaan. En nu al lekker 2-3 jaar lekker met pensioen.
0: En jij bent er klaar mee, hè?
2: Ja, dat klinkt negatief, maar zo heb ik het niet ervaren, hoor. Laat ik het dat zeggen. Ik bedoel, ik vond het altijd heel erg geweldig.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Ja. Maar je houdt dus ook van muziek, want jij wist welke nummer ik had achterstevoren gezet. En welke was dat dan?
2: Dat was nummer 1, Bryan Adams.
0: Even luisteren hoor.
2: Ja, laat het
0: Everything
2: open.
0: I do it for you?
2: Ja.
0: Was dat hem? Ja, dat was hem.
2: Dat was het al.
0: Sees, jij hebt een hele mooie prijs gewonnen. En dat is een Rijnmond snackpan. De goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan.
2: Fantastisch, dankjewel.
0: Dus die komt jouw kant op. En blijf alsjeblieft luisteren van de week. Want vrijdag, dan geven we tussen de middag een lunch voor 2 personen weg onder de winnaars van deze week. En in de middag ook nog die Rijnmond gezinsabo op de dierentuin.
2: Maak je geen zorgen, bij mij staat de radio aan van 7 tot 7 op Radio Rijnmond. Dus gelukkig. Ik zal geen programma missen.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. In ieder geval gefeliciteerd met deze lekkere snackpan.
2: Is goed. Moet ik nog even blijven hangen?
0: We gaan je even terugbellen.
2: Is goed. Dankjewel en nog een prettige uitzending.
0: Dankjewel, Sees. Doeg.
2: Dankjewel. Hoi.
0: Hier is Bryan Adams.

Scouting for Girls and This Ain't a Love Song. Dat je dat even zeker weet. Hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. En nog even deze brief afmaken en dan gaan we naar de hoofdpunten uit het nieuws. Of is dat Aris die weer aan het tikken is daar? De TomTom Club. Uit het verre verleden. Wordy Rapping Hood.

0: genieten is dit, hè, Aris Vermeteren?
1: Enorm.
0: We hebben even, dus als een archeoloog heb jij even nagekeken uit welke tijd dit ongeveer moet zijn. En dat kwam namelijk doordat jij de samples hoorde. En toen dacht je, ja,
1: dat, ja, dat moet geen jaren 70 zijn. Nee, nee. Dat is jaren 80.
0: Zo,
1: ja.
0: Klonk het wel, vond ik zelf. Het had die sound een beetje. Het zijn twee bandleden, eigenlijk een echtpaar van de Talking Heads. Die dachten van, goh, laten we dit nou eens doen.
1: Iets heel anders, ja.
0: Iets heel anders.
1: Onze veelzijdigheid laten zien. Ja.
0: Juist, dat werden de Tom Tom Club. En ieder denkt er het zijne van. Met Wordy Rapping Hood. Het is 1:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. En op de wegen is nog wel een file te vinden op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Sabina en Hellegatsplein, daar 8 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Wegwerkzaamheden zorgen ervoor dat de rechterrijstrook dicht is. En je loopt daar 7 minuten vertraging op. Zonnig en droog vandaag en tropisch warm met 32 graden. Op het strand wel iets minder warm door wind vanaf zee. En vanavond blijft het natuurlijk zonnig, vannacht helder. Met een temperatuur die niet lager uitkomt dan 20 graden. Reken maar dat het in de steden nog wat warmer blijft. Morgen flink wat zon, minder warm en wel droog. Met 25 graden aan zee en 28 graden in Gorkum. En Aris van Meteren heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. De man die gisterenmiddag om het leven kwam bij het ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een 19-jarige man uit Gorkum. Gisteren rond 4 uur reden 3 vrachtwagens op elkaar. 2 mensen raakten bekneld. Voor de 19-jarige man uit Gorkum kwam de hulp te laat. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd op de A17 bij Moerdijk. Want eergistermiddag kwam daar nog een 28-jarige bestuurder van een bestelbus om het leven. Hij botste op een vrachtauto. Het is op de A17 extra druk door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. In Engelen, het dorp in Brabant dat op zijn kop staat door protesten tegen de komst van asielzoekers, is een auto gevonden in de Dieze. Nou, nu blijkt is de wagen van inwoners die een poster voor het raam hadden hangen voor de opvang van asielzoekers. En de auto lag op zo'n 500 meter van het huis van de eigenaren. Tegen Omroep Brabant zeggen ze dat de auto net nieuw was en dat ze er hard voor hadden gespaard. Ze zouden er ook mee op vakantie gaan. En die vakantie gaat nu niet door. Dan iets heel anders.

0: Ja, we hadden het over kwaliteit, maar dit is dikke pens. De rechter die heeft een stokje gestoken voor de terugkeer van de carnavalskraker van vorig jaar, dikke pens, op muziekstreamingsdienst Spotify. De Zweedse popgroep ABBA die had nogal moeite met het liedje, want ja, iedereen die herkent daar natuurlijk Take a Chance on Me in. En het liedje gaat over een man met obesitas, vorig jaar een knijter van een carnavalshit. Op Spotify haalde het nummer in no time 1 miljoen streams. Ja, en toen kreeg ABBA de lucht van. Die eiste dat Spotify het zou weghalen, wat de streamingsdienst ook prompt deed. En daarop stapte de kapotte kachels, zoals de band heet, naar de rechter. Maar die vindt de belangen van ABBA zwaarder wegen dan die van de kapotte kachels. En dat is zuur voor de carnavalsband, want de proceskosten zijn €22.000.
1: Oei.
0: Maar van een dikke pens zijn ze niet meteen plat zak, want het geld voor de rechtszaak was opgehaald met een crowdfunding.
1: Oké, en die streams, zouden ze dat geld dan gewoon ook in eigen zak hebben mogen steken, denk je?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar het nummer is nog overal op YouTube te vinden. Daar heb ik het net ook vandaan geplukt. Dus okay. In die zin, voor wie de rest ook wil horen, die kan overal terecht.
1: Dit kunststukje gaat niet verloren. Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Suzanne en Freek hebben ook een heel mooi kunststukje, hoor je zo. Eerst Kings of Leon.
2: Radio met een grote R.

toch een beetje moeilijk te geloven. Maar zanger Caleb Followill, die zegt dat het eigenlijk helemaal niet letterlijk over seks gaat, dit nummer. Sex on Fire van Kings of Leon. Je luistert naar Lunchbreak. Nog even te gaan hoor, voordat het 2 uur is. Dus je kan lekker je dessert nog eventjes naar binnen werken. Of even lekker wat extra vocht toedienen. Want dat is vast nodig met die hoge temperaturen buiten. Zometeen ga ik met kinderen, of in ieder geval praten met de organisator van een kinderevenement in Dordrecht. Op een speelveldje daar in het centrum wordt een kartondorp in elkaar gezet. En die kinderen die vinden het fantastisch. Die zijn met enorme bouwwerken aan de slag gegaan de afgelopen 4 dagen. En vandaag horen we wat er van gekomen is allemaal. Ik heb ook nog lekker veel muziek. Zometeen een kritisch nummertje van The Stranglers. Een kritisch nummer op ons eigenlijk. Waarom maken we er zo'n puinhoop van in de wereld terwijl de zon nog altijd schijnt? Maar eerst Suzanne en Freek en halverwege...

0: wat er ook misgaat, er is altijd nog het zonnetje. De Stranglers die zongen erover al in de New Wave-periode in 1986. Deze zomer is een heel bijzonder dorp in onze regio ontstaan, regio Rijnmond. Geen stenen en beton, maar bouwwerken van karton. Het dorp werd de afgelopen dagen gebouwd op een speelveldje in het centrum van Dordrecht, waar kinderen alle ruimte kregen om hun eigen ontwerpen en ideeën te bouwen met gerecycled karton, dat zo ook weer een tweede leven kreeg natuurlijk. De afgelopen 4 dagen hebben kinderen hun best gedaan en vandaag was de laatste dag. Milene Meerman, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Zijn er mooie bouwwerken uitgekomen?
1: Ja, fantastisch. De kinderen hebben echt, die zijn zo creatief geweest. We stonden echt versteld.
0: Echt waar? Ja, want ik kan me zo voorstellen, met een doos heb je al snel wat, hè? Je vouwt hem uit en dan heb je een vierkant. Nou, daar

0: Waar je de drie op elkaar stapelen, dan heb je een gebouw natuurlijk. Maar als ik het zo hoor, hebben ze er nog wat meer mee gedaan?
1: Ja, zeker. We hebben inderdaad een beetje geadverteerd met maak winkels en huizen. En verder wat je nog wil. Nou, daar hebben ze echt... Er is een Olympische Spelen georganiseerd met karton. Wow. Er zijn paardenmaneges gebouwd, hotels, zwembaden... En kattenhotels, kattenhuizen. Dus echt ontzettend veel. Veel meer dan we hadden durven dromen.
0: Nou, wat onwijs leuk. En hoe werkt dat bij die kinderen dan? Hoe ontstaat die creativiteit?
1: Nou, goede vraag. Ik denk dat wij van het Lexlab eigenlijk altijd vinden dat die creativiteit die ontstaat niet, maar die is er. Dus die hoef je helemaal niet eruit te trekken. Maar je moet kinderen gewoon de gelegenheid en de materialen geven in dit geval. En dan gaan ze vanzelf wel aan de slag. En dat is ook zo gebleken.
0: Ja, precies. Het was heel grappig. Ik heb een televisie-item gezien bij TV Rijnmond, wat je nog op rijnmond.nl kan nakijken. Toen zei er een meisje van, ja, ik hou enorm van karton.
1: Ja.
0: Dat vond ik zo leuk.
1: Ja, echt, haar droom kwam uit. Ja, het was echt fantastisch. Ik heb de moeder gesproken daarna en die zei inderdaad... Ja, wat ben ik toch een loedermoeder, hè? Dat ik nooit genoeg karton heb in huis om mee te bouwen. Ja, okay. Dat is ook echt fantastisch. Dat kinderen vragen dus aan ons... Mogen we alsjeblieft dozen meenemen?
0: Oh ja,
1: want dan kunnen we
0: huis
1: verder bouwen. Ja.
0: Nou,
1: ja, precies.
0: Fantastisch. Ja, dus ik vraag me wel eens af, als ik zo'n hele stapel weer heb, van waarom komen er steeds weer nieuwe bij, zal ik maar zeggen. Maar deze kinderen, die kunnen niet wachten.
1: Nee, precies. En dat is ook precies wat we wilden doen. We wilden echt die kinderen laten zien. Je hoeft niet heel veel nieuwe dingen te kopen om te kunnen knutselen. Kijk gewoon in je huis om je heen. Het hoeft niet alleen karton te zijn, maar bijvoorbeeld ook flessen. We doen heel veel met recycling. En daar maken we dan raketten van.
0: En dat is toch eigenlijk best opmerkelijk, hè? Want kinderen worden nu tegenwoordig natuurlijk doodgegooid met allerlei dingen die met AI zijn gemaakt op een schermpje. Hè? Dus dan zie je de meest fantastische dingen. Maar ze kunnen dus zelf ook die omschakeling maken en gewoon lekker aan de slag met iets heel basisachtigs als karton.
1: Zeker. En dat was ook heel leuk om te zien. Voor de ouders misschien iets minder, maar tegen ons kwamen kinderen zeggen... Sorry, dit is mijn laatste dag. Ik moet op vakantie. Dus dan zijn ouders die denken... Oh, we nemen ze mee naar Frankrijk of Spanje... voor een super deluxe vakantie. En terwijl kinderen eigenlijk ook net zo blij zijn... met wat dozen bouwen op een grasveld.
0: Dat is een hele goeie om te onthouden, volgens mij. Nou, hebben jullie dit jaar kunnen organiseren omdat er subsidie was? Hoe denk je dat het volgend jaar gaat?
1: Nou, ik hoop ontzettend dat het weer doorgaat. Dit was het tweede jaar. En je vertelde net dat we het 4 dagen hebben gedaan. Maar het waren eigenlijk 6.
0: Wow.
1: Dus eigenlijk een week lang, behalve de zondag. En we hopen natuurlijk dat er volgend jaar weer geld is. We weten dat de kinderen in ieder geval daar ontzettend naar uitkijken. En vooral het karton. Ja, het karton sponsoren, dat ging nu heel goed. Ondernemers hebben ons echt gebeld, gemaild. Met ik heb grote dozen voor jullie bewaard. Waar kan het naartoe? Ik hoop dat alleen maar meer en meer wordt. En meer kinderen dit kunnen doen.
0: Hou contact met Lex Lab gewoon het komend jaar. Kijk of er weer subsidie is. Stem je vakantie erop af. Ga een weekje later op vakantie als het doorgaat.
1: Ja.
0: En dan wordt het volgend jaar een nog groter succes. Dankjewel, Milène.
1: Precies, graag gedaan. Fijne dag.
0: Fijne dag ook jij. Ja, en nu over een ander bouwwerkje. Daar zingt Joni Mitchell over in Big Yellow Taxi.

we hebben een tijd lang de versie van The Counting Crows gedraaid, maar dit is het origineel. Met Joni Mitchell. En het was leuk om dat weer even terug te horen hier op Radio Rijnmond. 70, 80 en 90. En nu, je hoort het allemaal voorbij komen. Straks ook weer in de middag door. Swing Out Sister, The Rolling Stones, Alex Warren, Janet Jackson. Is dat even een mooi gezelschap. Bruno Mars erbij. En je eerste half uur is weer een feestje. Ik wens je heel veel plezier. En ik stuur je met Simply Red naar het nieuws van 2 uur. Fijne middag. Dit is Sunrise.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we weer de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De man die gisterenmiddag om het leven kwam bij het ongeluk op de A17 bij Moerdijk is een 19-jarige man uit Gorinchem. Gisteren rond 4:00 reden 3 vrachtwagens op elkaar. 2 mensen raakten bekneld. Voor de 19-jarige man uit Gorinchem kwam alle hulp te laat. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd op de A17 bij Moerdijk. Gisterenmiddag kwam ook al een 28-jarige bestuurder uit Dordrecht om het leven. De man in de bestelbus botste achterop een vrachtauto. Het is op de A17 extra druk door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Na de brand gisteravond in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of wie de brand heeft aangestoken wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdinstelling volledig in de as. Ook dreigt het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders moesten het pand uit en ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij vanwege de asbest die in de omgeving was vrijgekomen. Spieren van mensen met long-covid of de chronische uitputtingsziekte ME-CVS zijn anders dan die van gewone mensen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. De wetenschappers vergeleken de spieren van patiënten met die van gezonde mensen die weinig in beweging kwamen. Het verschil zit onder meer in de onderdelen van een cel die de doorbloeding en de energie regelen. Eerder bleek al dat mensen met long-covid of ME-CVS sneller uitgeput zijn. Critici vonden dat toen logisch omdat zij niet actief zijn. Maar voor het nieuwe onderzoek lagen daarom gezonde mensen eerst 60 dagen in bed. De KNVB maakt zich zorgen over een nieuw plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil aandelen uitgeven zodat beleggers kunnen investeren in toekomstige wereldkampioenschappen. De KNVB is bang dat de belangen van het voetbal ondersneeuwen. Tegelijkertijd benadrukt de KNVB dat de FIFA de plannen nog niet heeft toegestuurd. De FIFA zegt commerciële rechten van toekomstige WK's te willen onderbrengen in een nieuwe BV. En die zou dan met aandelen aan geld moeten komen van particuliere beleggers. Het gaat om maximaal 20%. Het weer volop zon, droog, 32 graden aan zee, iets minder heet. Ook vannacht blijft het warm, want dan komt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen flink veel zon, het is minder warm dan vandaag. Wel droog, 25 graden aan zee, 28 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. 1-4 nog, A16, Breda, Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 minuten vertraging daardoor, wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook van de Moerdijkbrug is dicht.
2: doorverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Welkom bij de woensdag aflevering. Ik ga jou 2 uur lang de middag doorbrengen met lekkere muziek in de tas. Swing Out Sister was dat zojuist, 1987 met Surrender. Maar ik begon deze woensdag met een band die 55 jaar na het plaatje dat ik net draaide een nieuw album hebben uitgebracht. Natuurlijk de Rolling Stones. Nieuwe plaat op de markt. Het is ongelooflijk voor die tachtigers inmiddels. Maar wat ik draaide, Brown Sugar, kwam uit 1971. Er zit 55 jaar tussen. Ja, dat moet je eens van je geboortejaar aftrekken en kijken waar je dan terechtkomt. En denk, oh, muziek uit die tijd? Ja, dat is een halve eeuw, meer dan een halve eeuw. En toch blijft het lekker klinken. Brown Sugar is van de Stones, komt van het album Sticky Fingers. Een bijzondere hoes trouwens, hè, want die had een hoes met een rits erin. Ja, althans, de eerste oplage. Daar zat echt een metalen rits in, die kon je dan openmaken, een gulp. En dan, er kwam verder niks uit hoor. Maar dan kon je in ieder geval de plaat eruit halen. Dat was een gimmick. Later is hij natuurlijk zonder metalen hoes op de markt verschenen. Want het was nogal lastig om al die platen natuurlijk in een doos te krijgen met zo'n metalen rits erop. En de tekst is trouwens ook wel op een gegeven moment omstreden geworden. Hè? Want vanaf de jaren 20, dan hebben we het over deze eeuw. Ja, met de Stones kun je over 2 eeuwen praten. Maar ze hebben het bijvoorbeeld geschrapt van hun tourlijst in 2021. Omdat Brown Sugar, ja, dat had toch verwijzingen naar slavernij en naar seks en racisme en drugs. Kortom, dat lag in Amerika allemaal heel erg gevoelig. Zelf heb ik de band in 1994 gezien in New Orleans. En dat was een fantastisch optreden met Brian Adams in het voorprogramma. Oh, ook alweer zo lang geleden. Lekker, goedemiddag. Wat heb ik nog meer in de tas zitten? Bruno Mars, straks de Brotherhood of Man. We gaan weer nog een keertje terug naar de jaren 70. Level 42. En ik wil ook Mink DeVille met de Spanish Troll in de tas gedaan. Kortom, de jaren 70 zijn we helemaal terug in de muziek op Radio Rijnmond. En dat doet mij ongelooflijk deugd. Nu een nieuwe plaat, een hele populaire plaat, staat op heel veel hitlijsten op nummer 1. Alex Warren, Fever Dream.

Ja, daar word je toch stil van, hè? Bruno Mars. Misschien wel, ja, denk ik persoonlijk wel, hoor. De grootste artiest momenteel, de meest populaire muzikant. 2013 bracht hij deze prachtige ballad uit. When I Was Your Man. Bruno Mars was natuurlijk onlangs in Nederland en heeft heel veel mensen om zijn vinger gewonnen. Geweldige show. En nogmaals, hoor. Ik heb hem ooit een paar jaar geleden live gezien en toen dacht ik al, ja, dit is gewoon de nieuwe Michael Jackson. Wat je ook van Michael Jackson vindt. Maar Bruno Mars, die heeft ook een geweldige band met danspasjes, live muziek, geen frutsen en fratsen, maar gewoon een heerlijke, eerlijke artiest wat mij betreft. Ja, dat legt hem ook geen windeieren, want het is natuurlijk een van de meest betaalde, goed betaalde artiesten momenteel ook op deze planeet. Daarvoor hoorde je Janet Jackson. Over Michael gesproken, 1998 had zij Together Again. En straks ga ik Level 42 draaien uit 1984 met een heerlijke plaat, Hot Water. Je weet het, ik heb ze twee keer in de studio mogen interviewen en mogen een podium mogen geven. Toen dat hebben ze onvolprezen. Heerlijke optredens gedaan hier. Akoestisch en een elektrisch. Kun je allemaal nog terugluisteren via Rijnmond.nl en natuurlijk ook via YouTube heb je de beelden erbij. Nu gaan we terug naar Den Haag. In 1976 werd daar namelijk de finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. En die ging er met de bokaal naar huis. Nou, de Noordzee over. Met de Stena vanuit Rotterdam. Oftewel, The Brotherhood of Man wonnen met het volgende liedje het Songfestival. En het werd een enorme hit, ja. En terecht.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

De afgelopen 2,5 minuut zat je in een bruine kroeg in de Jordaan, gevoelsmatig. Justin de Wild was dat met Cheerio. Een grote hit in Nederland, een grote zomerhit zelfs. Waarvan akte? Nu tijd voor Mink de Vil. Dat was de band rond Willy de Vil. Ja, de man die de beetje bohemian die in 2009 overleed. En ja, dit was zijn eerste grote hit. Brak door, is later muziek gaan maken. Prachtige muziek trouwens, onder gewoon de eigen naam, Willy de Vil. Maar dit was Mink de Vil, dat was zijn band. En er zit een bassist in, want in dit volgende plaatje zit een stukje Spaans. Hè? Misschien weet je dat, of ga je dat zo meteen horen. En dat is niet Willy zelf, nee, dat is zijn bassist Rubén Sigüenza. En die houdt in het Spaans een tirade tegen Rosita, die er met zijn auto vandoor dreigt te gaan. En dat geeft het dat nummer echt zo'n straatgevoel. Hè? Kortom, lekker. Helemaal met deze zomerse temperatuur weer buiten. Want de zomer is weer helemaal terug. En de komende dagen wordt het gewoon weer bloedheet. Kortom, ik zal ook de muziek een beetje aanpassen dan. Dit is Radio Rijnmond. Ik breng jou de middag door tot 4 uur. Met straks nog heel veel lekkers. Maar eerst maar eens even genieten van deze uit 1977.

Wynn Collins was dat hier op Radio Rijnmond. Straks, na het nieuws van 3 uur, nog heel veel lekkers in petto. Ik heb Mike Oldfield meegenomen. Ik heb Amy McDonald in de tas zitten. En Novastar, ja, blijft een favoriete van me, hoor. Dat is een Belgische artiest die in Nederland is geboren, maar zijn hele leven al in België muziek maakte. Novastar. Cher, onlangs 80 geworden. Noah Kahan zit erbij. Robin Thicke en de Zaagplaat. We gaan hem echt lekker doormidden zagen met een ruige klassieker uit 1978. Straks kort na 4:30 gaan we naar het weekend lonken. We gaan zagen met Ram Jam. Maar tot de klok van 3:00 nog heel veel anders lekkers.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond.
12: Zo dadelijk gaan we het tweede uur in van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is opgepakt met een vuurwapen had daarmee inderdaad geschoten, heeft de politie laten weten. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. De man zit vast en wordt gehoord. Ook zoekt de politie nog uit welke zorg deze man nodig heeft, zo schrijft de politie. In Engelen, een dorp in Brabant dat op zijn kop staat door protesten tegen de komst van asielzoekers, is een auto gevonden in de Dieze. En naar nu blijkt is de wagen van inwoners die een poster voor het raam hadden hangen voor de opvang van asielzoekers. De auto lag op zo'n 500 meter van het huis van de eigenaren. Tegen Omroep Brabant zeggen ze dat de auto net nieuw was en dat ze er hard voor hadden gespaard. Ze zouden er ook mee op vakantie gaan. En die vakantie gaat nu niet door, laten ze weten aan Omroep Brabant. Na de brand gisteravond in een jeugdzorgcentrum bij Apeldoorn is een van de bewoners opgepakt. De verdachte is minderjarig. Of hij de brand heeft aangestoken wil de politie nog niet zeggen. De brand legde de jeugdinstelling in de as en ook dreigt het vuur over te slaan naar het bos eromheen. De 20 bewoners en begeleiders moesten het pand uit. En ook zo'n 200 deelnemers aan een nabijgelegen zomerkamp moesten worden geëvacueerd. Voor hen was het kamp vroegtijdig voorbij, vanwege de asbest die in de omgeving is vrijgekomen. BMW gaat 8000 banen schrappen, zeggen Duitse media. De Duitse autobouwer moet reorganiseren. 1 op de 20 banen staat nu op de tocht. Ruim de helft van de banen verdwijnt in Duitsland. De reorganisatie treft alle afdelingen, behalve de mensen die direct werken aan de productie van auto's. Volgens BMW zouden er geen gedwongen ontslagen gaan vallen. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Ook Volkswagen, Audi, Mercedes en Porsche moeten mensen ontslaan. Het weer volop zon, droog, 32 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht blijft het warm, de temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, iets minder warm, maar wel droog. Het wordt 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan. Er staan een file op de A4, Den Haag-Rotterdam, tussen knooppunt Delft en Benelux, naar de A15 richting Europoort, 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum, 7 kilometer, ruim 20 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En de A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, daar 21 minuten vertraging, wegwerkzaamheden daar. De rechterrijstrook is dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
21: Ah, nee.
20: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.
23: You ever heard about that thing?

Het is suikerzoet. Het glazuur springt bijna van je tanden als je luistert naar Lionel Richie met zijn grote hit You Are uit 1983. Dit uurtje, goedemiddag trouwens en welkom bij Tweede Uur van Rijnmond. De middag door begon ik met de opzwepende geweldige plaat van Faith Evans uit 2005, Mesmerized. En ja, dat zet meteen de tonen om een beetje in actie te komen. Lekker, kan er niet op stil blijven zitten. Het is trouwens de weduwe van een hele bekende rapper, de Notorious B.I.G. En die werd vermoord. In 1997 was dat volgens mij. En ja, Faith Evans is daarna ook nog de studio in geweest om een soort eerbetoon voor haar overleden echtgenoot te maken. Dat deed ze samen met rapper Puff Daddy. De titel I'll Be Missing You. Dat is ook nog natuurlijk heel bekend. Hoor je ook pas op Radio Rijnmond. Maar Faith Evans, ja, Mesmerized. Blijft wat mij betreft een tijdloos lekkere plaat. Ook al is hij 20 jaar oud. Wat zit er allemaal in de tas? Nou, ik heb net al het een en ander verteld. Maar ik kan ook nog melden dat Robin Thicke en ABBA. Major Lazer heb ik nog in de tas zitten. En verder ook nog wat leuke nieuwtjes over artiesten. En ik ga ook even kijken of er nog mensen jarig zijn vandaag op deze, wat is het, woensdag 29 juli alweer. Ja, en straks navieren bij Afslag Rijnmond kun je natuurlijk weer zo'n snackpan hier vinden. Ja. Ja, je krijgt er wel kippenveren van op je rug, maar ja, hij is heerlijk. Dus doe je een poging om straks zo'n ding te winnen. En vrijdag gaat dan de maandprijs eruit. En dat is een familie- of een gezinsabonnement op Blijdorp. Nou, dan kun je ook de kippetjes weer gaan schouwen. Maar dan zijn ze wel levend trouwens. Nu de hoogste tijd voor Benson Boone.

Mike Oldfield op de tandem met Maggie Reilly to France. Nou, een stukje fietsen. Maar ja, als je van de Tour de France houdt, dan kom je wel te laat. Want die is afgelopen zondag natuurlijk beëindigd. Vorige week moest ik wel erg lachen trouwens op De Speld. Dat is zo'n, een beetje een satirische, humoristische website. Maar die zit ook op de social media. Die hebben ook een sportafdeling. En toen hadden wetenschappers na lang onderzoek ontdekt dat de Tour de France eigenlijk een beetje onzin is. Want het kan veel korter. De weg naar Parijs. Want ze blijken gewoon heel erg om te rijden, die wielrenners. Ja, nou ja, goed. Misschien kun je hem nog vinden. Maar het was een hilarisch college dat via wat landkaarten. Ja, is die Tour de France natuurlijk totaal onzin. Maar je kan veel sneller op de fiets, ook in Parijs. Waar ze nu bijna een maand fietsen, kun je het ook in 5 dagen doen. De Speld, dat zeg ik er maar bij. Want ik ben zelf een groot fan van het wielrennen. Wat volgens mij de gevaarlijkste sport op aarde is. Het is allemaal veel gevaarlijker dan de Formule 1. Want op twee van die hele dunne bandjes met soms 105 of 110 kilometer naar beneden van zo'n berg af. Nou, je moet er toch niet aan denken. Het is woensdag 29 juli. Straks gaan we niet alleen in de remmen, maar we gaan ook gas geven met Ram Jam. We gaan de week doormidden zagen. En voor de liefhebbers die vanavond iets moois kunnen gaan doen op het Eendrachtsplein, daar is een evenement dat om 4 uur begint. Straks na deze uitzending al. En het duurt tot 7 uur vanavond. Daar is namelijk een straatdiner. Rotterdamse jongeren en dak- en thuislozen die schuiven daar aan een enorme grote eettafel aan. En die gaan netwerken, die gaan lekker eten gezamenlijk. En want ja, mensen zonder een dak boven hun hoofd, dat kan iedereen overkomen. Die verdienen ook af en toe een beetje aandacht. En dan moet je niet gaan zitten denken aan bedelen en wat geld geven. Maar ga een gesprek een keertje aan met die mensen. Want er zit soms een heel verhaal achter. Dat is hartstikke mooi dat Rotterdamse jongeren dat vanmiddag en vanavond gaan doen. Om lekker op het Eendrachtsplein. Je kunt ook als vrijwilliger nog aanschuiven of meehelpen. Kortom, kijk even op de uitagenda van Rotterdam. Of google even op straatdiner Eendrachtsplein. En wie weet kun je een steentje bijdragen aan mooi werk in

0: Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuisden. Radio met een grote R. Roon, wat zijn je plaatjes schoon? De middag door met Ronald.

tick season. Het gaat natuurlijk over de herfst, hè? Wanneer al die afgevallen bladeren van de bomen aan je schoenen blijven kleven met die natte omstandigheden. Nou, gelukkig zitten we midden in de zomer en laten we dat nog even blijven. Wat mij betreft, 30 graden hoeft van mij ook niet. Maar zoek de verkoeling op en de schaduw overal wel ergens te vinden. En geniet ervan in ieder geval. Ram Jam met The Black Betty hoorde je zojuist. Een klassieker. Een ruige plaat uit 1978. We zaten de week ermee door. We gaan langzaam naar het weekend lonken. Ja, het is woensdagmiddag. Weet je wat? Ik ga gewoon lekker wat muziek verder draaien. Ik wens jullie een ongelooflijk fijne middag straks bij Rijn-Jan en Feza. Die gaan natuurlijk ook weer met het stripmannetje, de stripjockey aan de slag. Afslag 1 en 2. En ook de lekker lange laatste. Je kunt dus ook gewoon lekker een snackpan winnen. En aanstaande vrijdag gaat de maandprijs eruit. Dat is een abonnement voor je hele gezin met voor Diergaarde Blijdorp. Dus als je nog niet in de bak zit met alle loodjes, doe een poging straks na vieren. En ik zei het al eerder, je kunt ook na vieren op de fiets springen naar het Eendagsplein, waar mensen zonder dak boven hun hoofd gaan samen dineren op een hele grote tafel met allemaal Rotterdamse jongeren. Dat is een prachtig evenement. Misschien hoor je er straks wel meer over. Ik wens jullie een fijne

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein, eindeloos werelds eten.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: je anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Het is bijna 4 uur, dit is Radio Rijnmond. Nou, zo beginnen aan afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Aris van Meteren.
7: De Rotterdamse politie heeft tegen 2 agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven, een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen werkten daar. Hen wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt in Team Vitaal Rotterdam. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor zeker 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen en sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. De man die vanochtend op Rotterdam Centraal is aangehouden met een vuurwapen had dat inderdaad afgevuurd, zegt de politie. De man van 26 uit Ridderkerk zou ermee in de lucht hebben geschoten in de stationshal aan de voorkant van het gebouw. Niemand raakte gewond. De man zit vast en wordt gehoord. Volgens de politie heeft hij zorg nodig. De brandweer in Nieuwegein heeft een sorteercentrum van PostNL ontruimd. Er was een bestelbus in brand gevlogen. De vlammen sloegen over naar de gevel van het sorteercentrum. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Het busje is volledig uitgebrand, zegt de brandweer. Hoe groot de schade aan het pand is en hoe de brand kon ontstaan in Nieuwegein is nog onduidelijk. Het weer volop zon, droog, 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Ook vannacht warm. Temperatuur blijft dan boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, net als vandaag. Het is wel wat minder warm. Het wordt 25 graden aan zee, 28 graden in Gorinchem. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dan een blik op de snelwegen in onze regio. De Avondspits komt alweer aardig op gang. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 7 kilometer. Bijna een half uur vertraging daar. Ook druk op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorinchem staat 6 kilometer. Dat is 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht staat 12 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. De rechte rijstrook is dicht. 20 minuten vertraging. En de andere kant op, Rotterdam richting Breda op de A16. Daar staat voor de Drechttunnel een file van 2 kilometer. Dat heeft te maken met een te hoog voertuig, waardoor de weg daar even dicht is. De vertraging is daar op dit moment een minuut of 10.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
16: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: The Outfield was dat, een hit uit 1986 van deze Britse band. Hun enige hit. Lekkere plaat om Afslag Rijnmond mee te beginnen om 4:08. Goedemiddag, dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Elke werkdag zijn we er tussen 4 en 7. We zwaaien nog even naar Ronald, die weer 2 uur heerlijke muziek heeft gedraaid. Ja, daar moeten wij nog maar overeen zien te komen, hè. Maar we gaan ons best doen.
1: Dat gaat ons gewoon lukken.
0: Ja, dat zal niet meevallen, hoor. Want die Ronald, die...
1: Ja, hij maakt er wel een feestje van.
0: Die zaagplaat net, die was weer zo lekker. Black Betty, oh, heerlijk. Ja. Nou goed, wij gaan ons best doen. Want we hebben niet alleen heel veel goede platen meegenomen. Ook weer een nieuwe plaat en een lekker lange plaat. Zelfs 2, want er moet natuurlijk wat te kiezen zijn in dit programma.
1: Precies.
0: Gestripte plaat. Wat nog meer? Het nieuws van de dag. Och,
1: ja.
0: Je bent zo druk, want je, veel luisteraars vroegen al zich alweer af. Waarom leest de PZ de Fitness niet?
1: Ik was heel druk.
0: Je was zo druk aan het bellen. Wat is het toch allemaal?
1: Oh, het is ook allemaal gelukt. Dus ga er lekker voor zitten. Of als je in de auto zit, zet gewoon de radio harder. Want er komen heel veel leuke dingen voorbij. En ik wil nog niets verklappen eigenlijk.
0: Nou, oké, dan doen we het niet.
1: Nee, blijf luisteren. Het is echt, het gaat over van alles en nog wat. We hebben alles.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Whitney Houston en How Will I Know uit 1986. Daarvoor hoorde je de nieuwste van Morgan Wallen, Mean By Now. Die single die hebben we nog gedraaid als nieuwe muziek. Maar inmiddels is hij gewoon op de playlist van Rijnmond gekomen. Zo'n lekkere plaat. Maar goed, het is nu alweer 4:45 en dus weer tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek en vandaag is dat muziek van de 31-jarige Shaboozey. De man die country en hip-hop en rock en Americana zonder moeite door elkaar beet klutsen. Geboren in Virginia, heeft Nigeriaanse ouders en zijn grote doorbraak kwam in 2024. Eerst was hij te horen op twee nummers van dat country-album van Beyoncé, weet je nog? Cowboy Carter. Daar was Shaboozey op te horen. En daarna volgde zijn wereldhit, A Bar Song. Everybody at the Bar Can Get Tipsy, weet je dat niet?
1: Yeah.
0: Zo'n leuk liedje ook. Verder had hij een hit met Miles Smith, Blink Twice. En begin dit jaar won Shaboozey zijn eerste Grammy Award samen met Jelly Roll. In dit nieuwe nummer, Burn It Down, krijgt hij gezelschap van Leon Bridges. Ik weet niet of die naam je wat zegt. 37 jaar, komt uit Atlanta, groeide op in Texas. En die brak in 2015 door met zijn debuutalbum Coming Home. Hij speelde hier toen in Rotterdam ook op North Sea Jazz. Daar heb ik hem gezien, was erg goed. Een paar jaar later kwam hij nog een keer terug. Geweldige zanger, ook al heeft hij in Nederland geen grote hits gehad. Maar zeer de moeite waard. Nou goed, in oktober vorig jaar gaf Shaboozey een uitverkocht concert in de beroemde honky-tonk Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dat is weer de thuisstad van Leon Bridges. En die verscheen daar als verrassingsgast op het podium. En kennelijk was er een klik tussen deze twee, want nu brengen ze dus samen een nummer uit. Het nummer heet Burn It Down. Het gaat over een vrouw die veel pijn en geheimen met zich meedraagt. En Shaboozey zingt dat ze niet machteloos hoeft toe te kijken. Ze mag wraak nemen en als het nodig is helpt hij haar een beetje door de hele stad in brand te steken. Daar gaat dit liedje over. De ruwe countrystem van Shaboozey wordt daarbij aangevuld door de warme soulstem van Leon Bridges. En nog wat laatste informatie. Dit nummer komt te staan op het nieuwe album van Shaboozey. Komt vrijdag uit. En dat album heeft de titel The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Het is een conceptalbum. Helemaal in de sfeer van de oude Wild West films. En Shaboozey zegt erover... Mijn vorige album was een dagboek waarmee de wereld mij als persoon kon leren kennen. En nu wil ik laten zien wie ik ben als artiest en als verhalenverteller. Burn It Down, Shaboozey, samen met Leon Bridges.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: hoor je?
1: De hele boel staat in de fik.
2: Ja, zo'n vriend heb je nodig.
0: Burn It Down, Shaboozy, samen met Leon Bridges. En morgen rond deze tijd weer een geweldige gemixte plaat met twee hele verschillende stijlen. Hoor je ze morgen rond deze tijd meer over. Dit was

0: Okay.
1: Een grote snackpan. Helemaal gevuld. Boordevol. Dat is vandaag weer de prijs bij het spelletje dat we elke dag spelen in dit programma. De stripjockey. En hoe werkt het ook alweer, de stripjockey?
2: Nou, eigenlijk heeft de stripjockey al het werk gedaan. Dus dat moet ik hem wel even ook nageven. Hè? Want hij heeft de hele strip, hele plaat gestript.
1: Hierboven op dat zoldertje, ja. Dat warme zoldertje. Het was zo heet vandaag.
2: Echt alles eraf gehaald. Alle muziekinstrumenten. Alleen een klein stukje zang overgebleven.
1: Mm-hmm.
2: En die laten we zo horen. En dan willen we van jou weten wie dat is. Dus wie het zingt.
1: Ja.
2: En welk liedje het is.
1: Nou, daar komt hij hoor. Nee? Wat?
2: Oh, die is leuk. Nog een keer.
1: Van de hoge stemmetjes. Ik ben benieuwd of iemand dit weet. Want dit, ja, dat zou ik wel echt wel leuk vinden als iemand dit herkent. Weet jij welk liedje dit is en wie het zingt? Dan kun je nu al bellen naar 010-436-4436. Je kunt ook een berichtje sturen met de Rijnmond app. Maar je kunt natuurlijk ook denken van, nou, ik wil nog wel een keertje horen. Dat doen we zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Alping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Alping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Alping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Het is bijna 16:30. Dit is Radio Rijnmond. En de verkeersinformatie is weer verzameld door Veza.
2: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer. Een half uur vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Del en Arkel 8 kilometer 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 8 file van 8 kilometer. En ook nog even de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan den IJssel 4 kilometer. Een vertraging van ongeveer 5 minuten.
1: Dus op dit moment 32 graden in Rotterdam. De zon blijft ook vanavond nog schijnen. Dan krijg je ook een heldere nacht. De temperatuur komt niet lager vannacht dan 20 graden. En morgen weer flink wat zon, wel wat minder warm. Middagtemperatuur 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van onze regio in de buurt van Gorkum. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris?
10: Het COA vervangt het opvangschip in Hendrik Ido Ambacht. De Bel Riva maakt plaats voor de Formidable. Het nieuwe schip ligt er al. Morgen vertrekt de Bel Riva. Het nieuwe schip biedt net zoveel plek als het oude, 200. Zoveel vangt de gemeente er al op sinds 2023. Locatie blijft aan het noordeinde. Steeds meer mensen weten de trein te vinden. Ook waren er in het afgelopen half jaar minder vertraging op het spoor, en dat is te zien aan de resultaten van NS. Over het eerste half jaar boekten de spoorwegen een netto-winst van 25 miljoen euro. Sinds de coronacrisis zat de NS 5 jaar op rij in de dieprode cijfers. Niet alleen omdat tijdens de lockdowns amper nog mensen met de trein reisden, maar ook omdat na de crisis minder vaste reizigers terugkeerden. En Leo Sauer heeft zijn transfer van Feyenoord naar Stuttgart afgerond. De Slovaakse aanvaller gaat weg voor zo'n 15 miljoen euro. En via bonussen kan het bedrag met nog eens 2 miljoen euro oplopen. Sauer lag nog 2 jaar vast in de Kuip. Feyenoord verhuurde Sauer in het seizoen 2024-25 aan NAC Breda. De aanvaller mocht zich afgelopen seizoen weer bewijzen in de Kuip, maar kampte sinds februari met blessureleed.
1: Dankjewel, Aris.
0: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Zometeen nog een keer de opgave van de stripjockey. Nu eerst Lief.
0: Radio met een grote R.

0: 20 jaar geleden. Mijn kinderen waren toen nog vrij klein en die namen me wel eens mee naar het museum. En dan hoorde ik mijn zoon zachtjes zingen: Why is my life so boring?
1: Waarom neem je ze dan ook verplicht mee naar het museum?
0: Opvoeding, Veza. Ja. Lief was dat, onvergeten. Wonder Woman.
2: De stripjockey.
0: Onze stripjockey die heeft vandaag weer een bekende hit helemaal gestript tot er bijna niks van over is. We hebben wel wat goede oplossingen al voorbij zien komen, maar ook fouten. Ik zag ook bijvoorbeeld de Bee Gees voorbij komen. Ja, het zijn wel hoge stemmetjes, maar het zijn niet de Bee Gees. Dit is dus een bekende hit. Helemaal ontdaan, gestript van alle muziek. En een heel klein stukje van de zang. En de bedoeling is dat jij dus raadt wie zingt dit en hoe heet het liedje. Als jij in aanmerking wil komen voor die prachtige prijzen, dat wil zeggen, je maakt dan kans op de maanprijs, maar je krijgt sowieso, als je wint, de snackpan, de gevulde snackpan. Even bellen met Rijnmond, 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.

0: Somber was dat alweer. Een goede nieuwe single van Somber. Het is echt de ene goede plaat na de andere van deze 21-jarige gast uit New York. My Body Isn't Ready. Het is 10 minuten over 4:30. Ja, we spelen de stripjockey. Bekende hit. Helemaal gestript door onze stripjockey. En dan met z'n allen raden welk liedje het is en wie het zingt. En Suzanne Herrera uit Roon hebben we aan de telefoon. Goedemiddag, Suzanne.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoi, hallo, hoe is het?
1: Ja, lekker. Lekker warm. Ik zit in de auto met airco.
2: Dus
1: wat ze doen.
2: Dat, oh,
0: dat
2: ja, dan zit je goed.
0: Dat is de beste plek, hè, zo'n hete middag. Ja, want waar heb je deze dag doorgebracht?
1: Bij mijn vriendin op de camping in Melisande.
0: Oh.
1: Ik was even gaan kijken. Ze hebben nu een chalet gekocht, dus ik dacht, ik ga het even kijken.
0: Ja.
2: Dat is goed.
0: En was het een beetje uit te houden daar?
1: Ja, dat was lekker een schaduwplek. Dus eigenlijk als je in de schaduw zat, was het echt perfect.
0: Ja, lekker in de schaduw op de camping. En dan een beetje kletsen en een kopje koffie.
1: Ja, ik heb sinds gisterochtend vakantie, dus ik dacht, laat ik het even inluiden.
0: Ja. En heb je nog plannen?
1: Ja, we gaan naar Egypte, nog warmer.
0: Wat?
2: Oh, ja, maar dat is vakantie.
1: Ja, toch?
2: Ja, dan kan het.
1: Zwembad.
2: Ja, precies. Ja.
1: Heerlijk.
0: Maar hoe warm is het in Egypte op dit moment?
1: 38, 39 graden.
0: Suzanne,
1: maar
0: waarom wil je dat?
1: Anders.
2: Ja, maar daar betaal je dan ook voor, hè? En dan lig je aan het strand.
1: Ja. Weet je, dan denk ik van... Toch lekker?
0: Ja, ja.
1: Elk jaar Turkije wordt ook zo saai.
0: Ja, nee, ja. Het is of dat of Egypte natuurlijk.
1: Ja.
2: Precies.
0: Oké, Suzanne. Goed dat je even meedoet aan het spelletje, want de stripjockey die heeft er weer het mooiste van gemaakt vandaag. Welk liedje is er volgens jou gestript vandaag?
1: Ja, I Don't Feel Like Dancing van de Suzanne Sisters.
0: Ja, dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: Wat knap.
1: Ja, nou knap. Ik moet heel eerlijk zeggen, Shazam heeft me wel geholpen dit keer.
2: Wie? Oh, Shazam.
1: Shazam.
2: Ja, maar goed. Oh, nee, ja, inderdaad. Je kunt het op allebei de manieren uitspreken. Maar ik gebruik het ook heel vaak. Ja, niks aan
1: het
2: doen.
1: Ja, het is ideaal, toch? Bedoel, soms weet ik
0: het
1: nummer niet.
0: Dan
1: denk ik van, hé, hey, hoe heet je ook alweer?
0: Ja, ja, ja. Maar ja, het is
2: oh. Denk je
0: altijd
2: boos?
0: Ja, ik ga het wel even tegen de stripjockey zeggen. Dat,
1: ja, maar dat maakt niet uit. Ja, maar ja, weet je. Meestal weet ik het. Maar nu dacht ik van,
0: ja, ja,
1: ik ben
0: slim.
1: In de auto. En ik doe even op een knopje drukken, want ik heb geen hulplijn.
0: Nou ja, goed, dan gaat de prijs ook naar Shazam, vind ik. Vooral vind niet.
1: Ja, ja, hoor. Ja.
2: Maar die is dan ook gewoon...
1: Het is wel gezellig om even zo te kletsen.
0: Ja, ja. Dat vind ik ook.
2: Nou, nog een applausje voor Shazam.
0: Oké, okay, dan een applausje voor Shazam, jongens. Hey. Ja, die snackpan die komt gewoon naar je toe. Die kun je misschien meenemen naar de camping met je vriendin of zo.
1: Ja, wie weet. Volgende keer als we terug zijn van de vakantie. Maar zij staat ook op vakantie. Dus dat duurt nog even.
0: Oh, dat duurt dan nog even. Nou,
1: goed. Komt goed.
0: Dat komt helemaal goed. En je maakt ook nog kans op de maandprijs. Die gaat vrijdag uit. Maar ben je dan nog wel hier?
1: Ja, zeker.
0: Oh, dan ben je nog hier. Oké, okay, gelukkig.
2: Blijf gewoon luisteren.
0: Dan,
1: zeker.
0: Goed, gaan we doen. Hey, Suzanne, leuk om je gesproken te hebben.
1: Ja, dankjewel. Fijne middag nog.
0: Ja.
1: Houden.

0: Sisters, Sisters. And I don't feel like dancing. Het is 13 minuten voor 5. Dit is Radio Rijnmond. En we gaan ons bezighouden met het nieuws van deze dagen. Dat is natuurlijk de hitte, de droogte en ook de lage waterstanden. Gisteren hadden we het in dit programma bijvoorbeeld nog over de riviercruiseschepen hier in Rotterdam. Die stranden soms in Rotterdam omdat ze niet terug kunnen naar Zuid-Duitsland of naar Zwitserland vanwege de lage waterstanden. Ja, binnenvaartschippers die hebben dat probleem natuurlijk ook van die lage waterstanden. En daarom maar eens even bellen met een binnenvaartschipper die heen en weer vaart op de Rijn. Marco van Oeverug, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vaar je nog of lig je stil?
1: Nee, wij varen nog. We zijn op dit moment aan het laden met onze schepen in Rotterdam. En vrijdag ga ik zelf ook aan boord. En dan gaan we weer naar Zwitserland.
0: Dan ga je weer naar Zwitserland. En hoe ver denk je te komen, Marco?
1: Wij gaan er gewoon komen.
0: Ja?
1: Alleen, ja. Ja, het is wel... Kijk, ik zeg dat heel lachwekkend. Maar het is wel... riskant, zeg maar. Dat is, je zit echt wel tegen het maximale van het kunnen aan.
0: Ja, want wat doen jullie om te voorkomen dat het misgaat?
1: Nou, wij sowieso zorgen dat de reisvoorbereiding natuurlijk goed is. Dus dat je exact weet hoe diep de schepen liggen. Want wij zijn een eenheid van meerdere schepen aan elkaar. En daarnaast is het gewoon echt wel in de gaten houden wat de actuele waterstanden zijn. En kunnen we er niet naartoe? Ja, dan zullen we daar ook niet helemaal naartoe gaan varen. En dan gaat onze reis minder ver. Al verwachten we dat voor de komende week dat niet het geval is. Dus wij gaan ervan uit dat we gewoon naar Zwitserland kunnen.
0: Ja, maar dan met minder lading, zodat je minder diep ligt? Of hoe werkt dat?
1: Ja, klopt. Dus we nemen over het algemeen minder lading mee. Ja, het nadeel van een schip is dat er motoren in staan en brandstoftanks. Of ja, tegenwoordig ook accu's, maar dat is nog niet bij ons het geval.
0: Nee.
1: Daardoor ligt het schip aan de achterkant ook wat dieper.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft ook met de romp, het rompmodel te maken. Dus je moet hem eigenlijk trimmen. Daar komt erop neer dat je dus alleen voorin wat lading zet, zodat de achterkant omhoog komt.
0: Ja. En hoeveel minder lading kun je dan vervoeren momenteel?
1: Nou, als je het echt in tonnen gaat uitrekenen, dan gaan wij op dit moment een totale eenheid dus van 4 schepen aan elkaar tussen de 1700 en 1800 ton laden. Nou, dat klinkt niet heel weinig.
0: Nee.
1: Op een diepgang van 1,25 meter is dat ook zeker heel erg goed. Alleen die lading heb

0: schipje, of nee, een verdeeld door vier schepen. Dus je hebt die lading ook nodig om het schip wat te trimmen.
1: Ja.
0: Nou, als je nagaat dat een eenheid zoals wij elke 10 centimeter ongeveer tussen 350 en 400 ton kunnen laden. Ja, zeg voor het gemak dat je in de zomer normaal een meter dieper kan varen. Ja, dan kom je dus op hele andere getallen uit.
1: Ja, ja, maar ik ben niet zo'n snelle rekenaar, maar noem eens een percentage wat je nu minder aan boord kunt hebben.
0: Ja, dan praat je wel over 50%.
1: Oh, dat is
0: 50% en meer.
1: Dus meer dan de helft minder lading dus.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja,
0: maar goed, dat is in ons geval, hè, met containers. Dus containers wegen over het algemeen niet super zwaar.
1: Maar is dat nog wel de moeite waard? Want je maakt natuurlijk wel gewoon je kosten.
0: Ja, daar zijn clausules voor. Dus daar zijn de opdrachtgevers hebben daar laagwatertarieven voor.
1: Aha.
0: Die zijn al heel lang bekend in de markt. Ja, het is op de duur natuurlijk wel, als de kosten te hoog worden per vervoerde ton, ja, is het dan nog waard. Ja, dat is aan de opdrachtgever.
1: Dat is aan de opdrachtgever. Jullie kunnen dit gewoon doorberekenen in elk geval.
0: Ja, klopt.
1: Ja. En ben je nou de hele dag met de centimeter in de weer om te kijken hoe diep je ligt en hoe de waterstanden zijn?
0: Nou, wij zitten er wel actueler op als anders.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: In normale tijden is het redelijk ook inzichtelijk. Er zijn ook wel voorheerzagers of vooruitzichten van de pegelstanden. Ja, dan komt het bij ons niet zo heel nauw. Maar nu is de bemanning en iedereen achter ons, dus ook de opdrachtgevers die de tonnages opgeven en doornemen, ook richting hun klanten, ja, die... Het is je hebt elkaar vaker dan de telefoon.
1: Ja, en de weerberichten, de weersvooruitzichten zijn ook niet goed wat betreft als het gaat om neerslag. Dus vrees jij de komende week ook?
0: Nou ja, wij kijken naar de Europese weerverwachting. En daarin zien we wel van het weekend wat matige regen met hier en daar kans op een onweersbui.
1: Mm.
0: Nu klinkt het niet als Piet Paulus, maar zo bedoel ik het niet. Het is natuurlijk zo, als er in één keer een flinke regenbui is... met harde regen, dan loopt het ook gelijk de rivier in. Het is, je moet het zien als een spons. Druppel je op een spons en neemt een spons al het water op. Dus dan met mijn mieze regen loopt het land in. En gooi je een emmer over de spons heen, dan loopt het gelijk de rivier in. Dus het is zo laag. Elke druppel die valt is meegenomen.
1: En jij hoopt op een flinke emmer. Nou, we helpen het je hopen. Ja. En vrijdag dan ga je weg. Ik wens je een goede reis en hopen dat het allemaal meevalt. Dankjewel, Marco van Oeveren.
0: Dankjewel.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi.

0: John Legend was onlangs nog in Rotterdam, Noordse Jazz. Ik heb die foto's gezien van zijn vrouw, de fotomodel, hoe heet ze ook weer?
1: Koekenboot, toch? Oh, Christy Teigen.
0: Christy Teigen, ja. Die zat op de pannenkoekenboot met de hele familie daar zit. Dat vond ik wel zo leuk om te lezen. Die zit ook op de pannenkoekenboot. Helemaal geen pip behandeld.

0: Shirley Bassey. Een geweldige plaat uit 1979, een van de Shirley Bassey klassiekers. This is my life. En dit is Radio Rijnmond, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Aris van Meteren heeft het nieuws.
12: De Aziatische tijgermug is opgedoken in onze regio. Het insect is gezien in de buurt Paradijssel in Capelle aan de IJssel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op jacht naar de mug in een cirkel van 500 meter om de vindplaats. En daardoor valt ook een stukje krimp aan de IJssel onder het zoekgebied. De mug met witte streepjes op lijf en poten vliegt steeds vaker rond in Nederland. Dat komt omdat het steeds warmer wordt. De NVWA wil niet dat de mug zich hier gaat vestigen, omdat het insect gevaarlijke virussen kan overbrengen, zoals knokkelkoorts. De Rotterdamse politie heeft tegen 2 agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven, een centrum voor getraumatiseerde agenten. De agenten tegen wie nu maatregelen zijn genomen, werkten daar. En wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven. Dat is omgedoopt in Team Vitaal Rotterdam. Het COA vervangt het opvangschip in Hendrik Ido Ambacht. De Bel Riva maakt plaats voor de Formidable. Het nieuwe schip ligt er al, morgen vertrekt de Bel Riva. Het nieuwe schip biedt net zoveel plek als het oude. 200 asielzoekers kunnen er terecht. Zoveel vangt de gemeente er al op sinds 2023. De locatie blijft aan het Noordeinde. Het warme weer van vandaag kan de boeken in. Nog niet eerder was het op 29 juli zo warm in onze regio. Op Rotterdam Diëcke Airport stond er op het warmste moment van de dag 33,5 graden op de thermometer. Dat is bijna 3 graden meer dan het vorige record van 24 jaar geleden. In 2002 werd het 30,6 graden. De hitte komt over uit Frankrijk en blijft vandaag nog lang hangen. Weerman Ed Alders laat weten dat het om 10 uur vanavond plaatselijk nog 30 graden kan zijn. Morgen draait de wind, wordt het ook iets minder warm dan vandaag. Het weer voor nu volop zon, droog, 32, 33 graden, aan zee iets minder heet. Ook vannacht is het nog lang warm, temperatuur blijft boven de 20 graden. Morgen flink wat zon, maar dan wordt het wat minder warm. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Dan de files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 6 kilometer, 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer, 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 7 kilometer.
0: Zometeen het vrolijke geluid van Kid Creole en de Coconuts. Hun grootste hit hadden ze in 1982. En die hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
14: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Kip Jol en de Coconuts uit 1982. Annie, I'm Not Your Daddy op Radio Rijnmond om 10 minuten over 5 op een snik, snik, snik hete woensdagmiddag. Hou je nog een beetje vol? Ja, als je in de auto zit wel natuurlijk.
1: Nou, hier bij ons is het ook nog redelijk cool.
0: In de studio doet de airco het redelijk ook. Ja, we mogen niet.
1: Drink veel water, inderdaad. En dat is misschien het belangrijkste. Drink veel water.
0: Ja.
1: Blijf uit de zon.
0: Hydration break. Zo af en toe, dan komt het helemaal goed.
1: Zeker.
0: Afslag Rijnmond tot 7 uur met natuurlijk de beste muziek. En heel veel nieuws nog te bespreken, Feza. Waar moet het over gaan?
1: The Odyssey. Ja, de film met Matt Damon. Ik heb hem niet gezien, maar ik hoorde nu zoveel verschillende dingen over. Ik was in eerste instantie niet echt van plan om te gaan. Maar ik hoorde nu zoveel verschillende dingen over dat ik het toch heel graag wil zien.
0: Ja.
1: En eigenlijk, had het er ook met collega's over. Er zijn ook heel veel boeken over, maar niet iedereen kan het heel goed vertellen en zo. En dan hoor je ook weer dat het bij boekhandelaren storm loopt, omdat die boeken zo populair zijn. Dus die film is wel heel interessant.
0: Ja.
1: En daar moeten we het dus over hebben vandaag. En dat gaan we doen met een lerares klassieke talen.
0: Oh ja, want het is natuurlijk, komt uit de Griekse mythologie, ja, dit hele verhaal. Ik heb een goed idee, want ik heb zelf ook al op Wikipedia zitten zoeken over.
1: Ja, en?
0: Ik dacht, ik moet me een beetje inlezen voordat ik naar die film ga.
1: Ja.
0: Maar ook op Wikipedia is het zo'n ingewikkeld verhaal.
1: Zij kan het ons vast uitleggen.
0: Oké, nou dat gaan we zo meteen zeker doen. Voetbalnieuws vandaag?
1: Ja, Henk Vrezer? Zo zeg ik het toch?
0: Ja, Henk Vrezer.
1: Ik heb hem al even, want we hadden hem een tijdje best wel vaak ook bij FC Rijnmond. En dan was hij vaker bij ons ook in het nieuws. Maar nu weer als bondscoach van Suriname.
0: Dat is het nieuws van vandaag. Henk Vrezer is de nieuwe bondscoach van Suriname. En in Suriname hopen ze natuurlijk dat ze ook een volgende keer kunnen meedoen aan het WK.
1: Ja,
0: dus er ligt een zware taak klaar voor Henk Vrezer. De man die we natuurlijk hier kennen als voetballer van Feyenoord en Sparta. En ook als trainer van Sparta.
1: Ja.
0: En nu dus de trainer van het Surinaamse elftal. Ook dat gaan we bespreken met Henk Vrezer, als het goed is, vanuit Suriname in dit programma. Dit is Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is

0: Radio Rijnmond. We draaiden Cheryl Cole met Fight for This Love en daarna de nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En die komt uit de film Toy Story 5. En nu gaan we het hebben over een hele andere film. Deze film. Hoor je dit geluid?
1: Ja.
0: Dit komt uit de kaskraker van dit moment. Hè. De film waar iedereen naartoe gaat. Waar zoveel over te doen is. De Odyssey, daar heb ik het natuurlijk over. Overal extra voorstellingen. Er worden boeken van verkocht. En ik zelf ben ook van plan te gaan. Maar ik had wel zoiets, ik moet hem eerst een beetje inlezen. Dus ik heb even op Wikipedia gekeken. Het is zo ingewikkeld.
1: Ja.
0: Het is geen doen. Dus wij dachten, wij moeten iemand bellen die er echt meer van weet. En daarom hebben we Brechtje Schreuders aan de lijn. Lerares klassieke talen op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Brechtje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Ik hoop dat je ons een beetje kunt helpen, Brechtje. Heb je zelf de film gezien, om te beginnen?
2: Ja, ik heb de film gezien. Ja,
0: ja, ja. Ja. Wanneer?
2: Even denken hoor, afgelopen zaterdag.
0: Oké. Okay.
1: Oh, ja. Okay.
2: Ja.
0: En jij dacht, ik moet daar gewoon naartoe, als klassieke taal.
2: Ja, ja, je bent het wel aan je vak verplicht natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En hoe heb je die film bekeken? Met wat voor ogen?
2: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Want je bent misschien snel geneigd om met je klassicus blik daar naartoe te gaan. Maar ik heb een beetje geprobeerd om dat te laten gaan. Want anders dan ga je soms zo heel pietluttig naar dingen kijken. En dat vind ik zonde. Dus ik ben er eigenlijk gewoon heel, heel open ingegaan. En dan is het gewoon één groot spektakel dat op je afkomt.
0: Ja, een groot spektakel. En jij hebt natuurlijk in je achterhoofd het originele verhaal. Want laten we het eens even hebben over Odysseus. Wat is het verhaal nou van de Odyssee?
2: Ja, ik ga proberen dat zo beknopt mogelijk uit te leggen. Ja, onze held Odysseus heeft 10 jaar gevochten in Troje. En daar ook gewonnen. En hij heeft een grote bijdrage geleverd ook aan die winst. En dan is hij op weg naar huis. Dat duurt ook 10 jaar. En terwijl hij dus op weg gaat naar huis, gebeurt er in zijn thuisland, of in zijn thuiseiland eigenlijk, ook van alles. Want zijn vrouw Penelope, die wordt daar bijna belaagd eigenlijk door allemaal vrijers. Die wel graag met haar willen trouwen. Want zij zeggen, joh, die Odysseus, die is al zo lang weg. Die is hartstikke dood. Neem een van ons als echtgenoot. En dan zie je thuis eigenlijk de worstelingen van zijn vrouw Penelope. En ook van hun zoontje.
0: Ja, ja, ja. Dus we zien zowel een soort oorlogsverhaal als een soort romantisch verhaal.
2: Ja, dat wordt een beetje met elkaar afgewisseld. Want daarnaast zie je natuurlijk alle avonturen die Odysseus meemaakt. Op zijn weg naar huis met terugblikken nog naar de Trojaanse oorlog.
0: Ja, en hoe wonderlijk is het dan voor jou als lerares, dat zo'n verhaal waar je misschien toch wel met enige moeite je leerlingen toe moet zien te krijgen. Ja. Dat dat nu opeens zo'n populaire film is.
2: Ja, ik vind dat dus echt heel erg leuk.
0: Ja.
2: Ik denk dat als ik het goed heb, misschien heb ik iets gemist, maar de laatste film die we over dit onderwerp dan hadden, Troy, dat is uit 2004. En ja, dat is gewoon best wel lang geleden. Die is alweer wat gedateerd. Die gebruik ik wel vaak in mijn les om de tekst soms wat leviger te maken. Dus het is echt heel leuk dat we nu over Odysseus' verhaal ook een stuk hebben. Dat je af en toe wat kan laten zien wat van deze tijd is, in plaats van iets wat super lang geleden is opgenomen.
1: En iedereen is nu ook boeken erover aan het kopen. Hè? Daar hebben we ook over gelezen. Als je nou ons boeken kunt aanraden. Van dit is ook nog begrijpelijke taal.
0: Nou, dit is voor beginners.
1: Een leuk verhaal. Of leuk om te lezen. Heb je dan tips voor ons over welke boeken we kunnen lezen?
2: Ja, ik zou denk ik misschien wel gewoon met deze knop de samenvatting lekker eerst naar de film gaan. En dan daarna je misschien in het verhaal storten.
0: Ja.
2: En dan zijn er eigenlijk een paar opties die je kunt doen. Als je gewoon een echte, lekkere, losse hervertelling wil, dan zou ik Stephen Fry aanraden.
1: Oh ja.
2: Mijn voorkeur gaat uit naar het Engels, maar omdat zijn grapjes dan net iets beter overkomen. Maar in het Nederlands is die ook heel leuk.
0: Ja.
2: En als je dichter bij de tekst wil blijven, dus dichter bij wat Homerus ooit heeft geschreven, dan zou ik denk ik voor het Nederlands voor de vertaling van In het Bos kiezen. Die schrijft het erg mooi op. En in het Engels is er ook redelijk recente vertaling van Emily Wilson uitgekomen. Dus dat is, als je liever Engels leest, is dat misschien een idee. En als je echt denkt, oh, maar ik wil dat mijn kinderen die op de basisschool zitten hier ook wat van meekrijgen, dan zou ik misschien de versie van Simone Kramer pakken. Dat is echt voor kinderen geschreven.
0: Oké. Okay. Dat is heel veel. Ja, Peter en Milou, die gaan het er morgen ook uitgebreid over hebben in hun programma morgenochtend op Radio Rijnmond. Speciaal over de boeken, hè, en wat momenteel het meest verkocht is als het gaat om de Odysseus. Straks is de zomervakantie afgelopen, Brechtje. Ga je dan dit verhaal in het Grieks met je leerlingen lezen? Of hoe zal dat gaan?
2: Ja. Nou, dat gaat helaas niet, niet direct. Sowieso is om echt de Odyssee van Homerus te lezen, dan moet je wel in de bovenbouw al zitten. Dus voor de onderbouwleerlingen, die kunnen nog niet het origineel lezen. Dat is te ingewikkeld. Maar het komt zeker wel aan bod, zo in de onderbouw en als in de bovenbouw. Dus we gaan er wel lekker mee aan de slag.
0: Ja, lekker lesmateriaal voor iemand aan het gymnasium. Nou, dankjewel voor je uitleg en nog een fijne zomervakantie.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Brechtje Schreuders was dat. Lerares klassieke talen op het Erasmiaans in Rotterdam over de Odyssee. Dit is Radio Rijnmond en hier zijn de Bee Gees.

0: John Travolta, Saturday Night Fever. En maar dansen op Staying Alive, de Bee Gees. Ik zat in die tijd heel kort poos op dansen.
1: Ja.
0: Ik moest dat dansje ook leren.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Zijn daar beelden
0: zo,
1: van?
0: Zo.
1: Zijn daar beelden van?
0: Gelukkig niet. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed Aldus met het weerbericht.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
2: Half zes, dit is Radio Rijnmond. En hier is de verkeersinformatie.
3: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 7 kilometer, een half uur vertraging. Door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht 4 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Door een vrachtauto met pech, 3 rijstroken zijn daar dicht. En dan nog de A29.
2: Ja.
3: Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 4 kilometer, 20 minuten. Door een ongeluk met een vrachtwagen, de rechte rijstrook is daar dicht.
2: Dan gaan we naar onze weerman, Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
4: Ja, een hele goede middag, Feza en Rijntjan. Ja.
3: Hallo Rijn.
2: Heb je weer... Rijntjan. Ja, Rijntjan en Ed. Ja.
3: Hallo Ed. Wat zie je er leuk uit?
4: Het is toch Rijntjan ook?
3: Ja, zeker.
4: Ja, gewoon simpel, eenvoudig, hè, zoals je me kent.
3: Ja, precies, maar dat staat je goed.
2: Ja, ja, het was weer druk schrijven in de recordboeken vandaag, of niet?
4: Ja, zeker. Rotterdam Airport, een temperatuur van maar liefst... Even kijken hoor, nou ben ik het heel even kwijt. 33,5 graden.
3: Wow.
4: En ja, dat is een verplettering van het vorige record. Want die was maar liefst 2,9 graden lager. Toen was het 30,8 graden. En dan zou je nog weten welk jaar dat was. Dat was in 2002. Dus kijk, een dagrecord is niet bijzonder. Maar als het met 3 graden wordt verpulverd, is het natuurlijk wel noemenswaardig.
2: Ja, zeker.
4: Ja,
2: ja bij deze
4: vanavond. Ja, we deze even over gehad. En vanavond is het zon overgoten. Ja, om 10 uur is het op veel plaatsen nog wel een graad of 30. Dus nog hartstikke warm.
2: Ja.
4: Of heet, zoals je het maar wil benoemen. Ja, en dan vannacht is het helder. De temperatuur die komt dan niet veel lager uit dan ongeveer 20 tot 22 graden. Dus behoorlijk warme nacht voor de boeg. En morgen overdag gaat er wel wat veranderen. Want de wind die gaat dan uit het westen waaien. Die is matig van kracht. En dat betekent dat het eigenlijk in de hele regio wel minder warm zal gaan worden. 25 graden nog op het strand.
2: Mm.
4: 27, misschien 28 graden in het oosten van de regio. In de loop van de middag zal je ook zien dat het vanuit het westen ook steeds weer net iets minder warm gaat worden. Dus gewoon een volle zomerdag natuurlijk morgen ook nog. Ja, ik vond dit trouwens ook veel te heet hoor jongens.
2: Ja, ik ook.
3: Ja,
2: ik ook. Het was echt niet leuk.
4: Vreselijk vind ik het zelfs.
2: Vreselijk? Nou, niet overdrijven, maar het was niet lekker.
4: Nou ja, nee, het was niet lekker, nee.
3: Nou, af en toe een briesje.
2: Ja, maar goed, morgen dus alweer minder. En hoe gaat het dan verder? Vrijdag?
4: Ja, de zomer gaat gewoon door. Alleen vrijdag een iets lagere versnelling. Dan wordt het 24 graden. Dan kan er een bui vallen. En dat met zonnige perioden. Ook wel wat wolkenvelden.
2: Mm.
4: En in het weekend is het gewoon geweldig zomerweer. Met flink wat zon. Het blijft trouwens keurig droog.
2: Ja.
4: En temperaturen lopen ook weer op. Het kan wel 28 graden worden op zondag.
2: Kijk eens aan. Dankjewel Ed Aldus voor deze laatste weerinformatie. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
5: Het is wit gestreept, het steekt en het brengt tropische ziektes over, zoals de knokkelkoorts en Zika, de Aziatische tijgermug. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vastgesteld dat het stekende insect is opgedoken in een buurt in Capelle aan de IJssel. De omgeving wordt in een straal van 500 meter rond de vindplaats uitgekampt, want alles is erop gericht om te voorkomen dat die tijgermug hier vaste voet aan de grond krijgt, spreekwoordelijk dan. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft een heel verleden van grove verkeersovertredingen, zegt justitie. Op de dag dat het misging reed hij 3 keer te hard. Volgens het OM gebeurde dat in de week ervoor 17 keer. En de man heeft daar nooit geheimzinnig over gedaan, want hij filmde zich als hij te hard reed. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. En dan iets heel anders. Wel eens van een pisquiz gehoord?
2: Nee. Ik geloof dat ik dat ook graag zo wil houden.
5: Dan speel je in teams, geef je een fout antwoord... Verder. Dan moet het hele team een beker water drinken. Nou, dat is niet zo erg, maar als je veel foute antwoorden geeft... snap je al wat er gebeurt. Dan moet je naar het toilet, dan kost je team dat 50 punten. Lachen, gieren, brullen dus, tot het fout gaat. Zoals in het Belgische Kanthout. Daar zijn kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar onwel geworden bij een pisquiz. Ze hadden last van misselijkheid, braken en hoofdpijn... want ze zijn veel te lang niet naar het toilet gegaan. In november was in België nog een jongen van 10 op de IC beland... na het drinken van 5 liter water in 2 uur tijd. De gemeente heeft excuses aangeboden aan de kinderen... en gaat in gesprek met de vrijwilligers die in hun eigen tijd... kinderen in Kanthout activiteiten aanbieden in de zomermaanden.
2: Dat dus, lieve mensen, don't do this at home.
5: Zo is dat.
2: De pisquiz. Dan gaan we door met Afslag Rijnmond.
6: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
2: Sister Sledge, hier is Frankie.
6: Radio met een grote R.

0: Frankie van Sister Sledge op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. 10 minuten over 5:30. Nou, over 2 weken, op 12 augustus, dan wordt er een totale zonsverduistering verwacht. Bijna totaal zonsverduistering van 90%. Dat is zeer behoorlijk. En ook in allerlei sterrenwachten in Nederland loopt het storm inmiddels. Heel veel belangstelling voor, nu al. Dat geldt ook voor de sterrenwacht in Dordrecht, Mercurius. Daar kun je zelfs al op de website tijdsloten reserveren. En er zijn inmiddels al 200 reserveringen daar. Het gaat dus heel hard. Erik Bokland, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Van de sterrenwacht Mercurius. Jullie zijn dus al druk bezig met die zonsverduistering.
1: Ja, we verwachten ook wel grote drukte. En dat zie je al aan het aantal aanmeldingen. Want het wordt een groot event. Het is een grote happening. Die zonsverduistering die plaats zal vinden die 12 augustus. Die wordt bij ons om ongeveer 90%. Dat is natuurlijk wel iets moois om bij te wonen. Die sterrenwacht is daarom vanaf 6 uur geopend, s'avonds.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen tijdsloten reserveren. Of je kan ook binnen stappen. Dat is dan rond een uurtje of 7. Dan gaan we aan de wandel naar een mooie locatie. Om het spel te aanschouwen.
0: Ja.
1: En dan blijft de sterrenwacht ook open tot in de avond. Want dan tot een uurtje of 12 s'nachts. Vanwege de vallende sterren. Nou, die twee fenomenen bij elkaar. Dat maakt natuurlijk voor de bezoekers natuurlijk wel een extra mooi event.
0: Ja, ja, maar die vallende sterren die heb je natuurlijk elk jaar. Maar die zonsverduistering, ja. Hoe bijzonder is deze?
1: Precies, die zit op diezelfde dag, 12 augustus. Nou, hoe mooi is dat meegenomen? Het is best bijzonder, zo'n zonverduistering. Het komt ongeveer 2 keer per jaar voor. Maar dit is de maan die tussen de aarde en de zon schuift. Waarbij, afhankelijk van de hoogte en de afstand, de schaduw wel eens op de aardoppervlak valt. En als je dan, het is maar een heel klein stukje, dus mocht je daar toevallig in de buurt zijn, of je moet er toch vaak voor op vakantie, dan kun je een totale zonverduistering meemaken.
0: Ja.
1: Als je dat is dan in dit geval het noorden van Spanje. Nou, wij liggen daar wat verder vandaan, waardoor wij niet de volledige zien, maar toch wel 90%, dat natuurlijk ook niet verkeerd is.
0: Ja, dus je ziet het echt wel weer donkerder worden en dan weer lichter worden.
1: Ja, en vooral die zon staat ook vrij laag. Dus de schemering heb je ook mee. Dus het is wel, het wordt wel een spannende beleving. Dus bij de sterrenwacht zijn we daar ook met verschillende groepen waar mensen dan, de bezoekers, terecht kunnen om toegelicht te worden. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe kom je veilig kijken? We geven presentaties. Het planetarium is geopend. Er wordt allemaal door personeel begeleid. Dus we pakken het grootste aan.
0: Ja, leuk.
2: Ja, maar komt het ook, ik weet bijvoorbeeld van die vallende sterren over, ik volg wat astrologen op Instagram, dan weet ik over die vallende sterren en noem maar op.
0: Ja.
2: Is er dan bijvoorbeeld meer interesse omdat mensen dit soort dingen ook meekrijgen op social media? Zien jullie dat?
1: Ja, wij zitten zelf ook op de social. Heel veel mensen krijgen ook informatie van binnen via diverse platformen en de social media's over de vallende sterren.
2: Ja.
1: Maar voornamelijk wat je ook zegt, de astrologie is natuurlijk meer de. Er vertellen natuurlijk een leuk verhaal bij, toekomstspellen, dat soort onzin.
0: Dat is een flauwekul. Ja, onzin. Nee, maar hoor je het verhaal dan, Pesa?
2: Nee, maar kijk, gaat er dus niks over vertellen, hoor ik al.
1: Mensen komen natuurlijk wel in aanraking met het onderwerp en raken nieuwsgierig van, ja, wat is het, hoe werkt het? En ieder wat mensen natuurlijk daarover wil denken, daar zijn wij bij de sterrenwacht natuurlijk voor, om mensen daarin te vertellen van, hoe werkt het nu precies? Hè? En wat is het, waar kijken we naar?
2: Ja.
1: En hoe zit het nou met die sterrenbeelden? En op het moment dat we jarig zijn, nou ja, als je dit soort evenementen als vallende sterren meteen mee hebt die avond, die je thuis kunt bekijken, maar bij de sterrenwacht, die ligt natuurlijk in een donker gebied in de Biesbos. Dat is en een mooie omgeving en een donker stuk. Dan zie je veel, veel meer.
0: Ja. Het wordt een hele bijzondere avond over.
1: Ja, zeker.
0: Nu al 200 reserveringen. Ja, dat gaat natuurlijk nog wel flink oplopen. Tot hoeveel plek hebben jullie eigenlijk?
1: Daar zitten we zelf ook naar een beetje te gissen van, ja, hoeveel mensen kunnen we kwijt. Ja, we verwachten wel tussen de 400 en 500 mensen. Maar we zijn er wel op voorbereid dat het meer wordt. We hebben eventueel een veld achter de sterrenwacht beschikbaar. Zullen dan personeel klaarstaan om mensen te begeleiden en toe te spreken. En altijd hoe je veilig naar de zon moet kijken. Wij hebben eventueel eclipsbrillen liggen voor de aanschaf. En anders dan doen wij zelf ook door middel van projectie verschillende manieren om mensen toch die belevenis dat goed mee te geven. Want het is, je moet nooit sowieso naar de zon kijken met je eigen ogen. Of ook geen cd'tje gebruiken. Altijd beschermd met een speciaal filter of speciale eclipsbril.
0: Goed om dat er nog even bij te zeggen. En het wordt een prachtige avond over 2 weken. Tegen die tijd dan zoeken we nogal even contact met je, Erik.
1: Zeker doen. En anders dan op de website kijken en dan komt het goed.
0: De website van Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht. Dankjewel, Erik Blokland.

0: Keith Urban was dat, samen met Michael McDonald en We Go Back. Het is 12 minuten voor 6. Je luistert naar Radio Rijnmond. En er is mooi voetbalnieuws te melden vanuit Suriname. Met een Rotterdam stintje, want oud-trainer van Sparta en oud-voetballer van Sparta en Feyenoord, Henk Vrezer, wordt daar de nieuwe bondscoach. En Henk Vrezer hebben we nu vanuit Suriname aan de lijn. Henk, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Je was al assistent, bondscoach, vorig jaar eventjes, een paar maanden. En nu dus de bondscoach. Is dit een logische stap?
1: Ja, zou je bijna wel denken, ja. Maar ja, uiteraard heel erg blij mee. En dat het zo'n vervolg heeft.
0: Ja, wat dacht jij? Toen werd je gevraagd of heb je zelf je vinger opgestoken?
1: Nee, vaak word je gevraagd natuurlijk voor dit soort zaken. Ja,
0: ja, en toen dacht je meteen, ja, dit is wel een klus voor mij.
1: Nou ja, ik ben al geregeld in Suriname geweest en ook geregeld wedstrijden bezocht. Hoewel mijn bezoek aan Suriname wel vaak te maken heeft met een van de mooiste, zo niet het mooiste wat Suriname heeft, is het is de ongerepte natuur. En, ja. Dus vaak was het voor mij een combinatie het bos, het jungle. Maar ook inderdaad voetbal, want dat, ja, dat blijft toch altijd trekken.
0: Ja, want hoe staat het Surinaamse voetbal ervoor, Henk?
1: Je bedoelt hier nu lokaal?
0: Ja.
1: Volop in ontwikkeling. En dat, dat er nog wel een bepaalde weg af te leggen is, dat is duidelijk. Maar ik denk dat de invloed vanuit de diaspora proberen dat samen te brengen. Dat is wel een mooie en pittige uitdaging.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben het afgelopen WK hier in Rotterdam gemerkt dat er werd meegejuicht met Turkije, met Marokko, met Kaapverdië, met Curaçao natuurlijk. We hadden eigenlijk gehoopt ook mee te kunnen juichen voor Suriname, maar dat is dit jaar niet gelukt. Is dat wel een beetje de hoop voor over 4 jaar, dat Suriname er dan ook bij is?
1: Nou ja, je moet durven dromen en uitdagingen aangaan. En ik denk dat zeker dat hetgene is in de sport wat de grootste drijfveer is. Ja, absoluut.
2: En je hebt gezegd

0: dat je het fijner vond als assistentcoach. Toen met de coach. Dat is nu dus anders. Wat is er veranderd? En ja, je hebt er toch ja op gezegd.
1: Fijner. Nou ja, in die zin, ik denk dat je elke rol die je gaat invullen, moet je beseffen wat jouw positie is. Ja. En een assistent is een ondersteunende rol. Uiteraard naar de coach en naar de spelers. En nu krijg ik een andere rol. En niet voor niets jarenlang heb ik deze rol gehad bij verschillende clubs. Zelfs landen nu ondertussen.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat ik me in elke rol kan vinden.
2: Ja, je hebt het even gehad over de diaspora, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Je ziet nu ook bijvoorbeeld dat Marokkaanse voetballers vaker voor Marokko kiezen en voetballers met Curaçao vaker voor Curaçao willen spelen. Heb jij die hoop dat dat ook gaat gelden voor allerlei Surinaamse voetballers?
1: Uiteraard, er zijn altijd discussies hierover. Hè, en vaak wordt het door een aantal mensen een gevoelige discussie van gemaakt.
2: Ja.
1: Ik heb altijd zo geleefd dat ik respecteer iedereen, of ieder zijn keuze, ieder zijn handelen. Dus ook in deze. En ik denk dat er een groep voetballers de keuze zullen moeten maken tussen Nederland en Suriname. Ik kan me voorstellen dat die keuze gewoon heel lastig is.
2: Ja.
1: En zeker als je daar ook op beoordeeld en soms wel veroordeeld wordt. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik voor beide landen nu ondertussen heb mogen uitkomen of ga uitkomen in dit geval. Dus ik ben blij dat ik die ingewikkelde keuze niet heb hoeven te maken. Ook omdat ik nul voorkeuren heb. In die zin, beide landen zijn me evenveel waard.
2: Ja, want jij hebt natuurlijk lang gespeeld bij Oranje. Je hebt een WK meegedaan met Oranje. Stond jij toen ook voor die keuze eigenlijk?
1: Nee. Dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Ik zeg al, het zijn gevoelige keuzes. En het is al heel moeilijk voor de personen in kwestie. Dus ik denk ook dat het aan alle tijden, waar jouw gevoel ook ligt, je vooral moet respecteren welke keuze een persoon maakt.
2: Ja.
1: En uiteindelijk, nu soms wordt het zelfs een politieke keuze. En ik denk dat je dat nooit van mensen mag verwachten. Ik denk dat een aantal met hun hart zullen kiezen. En een aantal met hun verstand. En beide zijn denk ik ook hele waardevolle zaken om keuzes in te maken.
2: Nou, dat zijn hele verstandige woorden van de nieuwe bondscoach van Suriname. Goed om te horen, Henk. Wanneer begin je en wat zal je eerste actie zijn?
1: Eerst zullen natuurlijk gesprekken volgen met spelers. Je staf samenstellen. En dat zal best wel in de behoorlijke sneltreinvaart moeten. Want de eerste verplichtingen zijn al in september. Eind september. 24, 25. Ik meen dat wij 24 de eerste spelen tegen Honduras uit.
2: Kijk eens aan.
1: Daarna spelen we twee thuiswedstrijden. Martinique en Guatemala. En dan eindigen we de laatste op 5 oktober, als ik me niet vergis, Guatemala uit. Dus we hebben wel een pittige maand al.
2: Ja, meteen hard aan de slag. Goed om te horen. En vanuit Rotterdam gaan we je natuurlijk met heel veel belangstelling volgen. Henk Vreese, dankjewel voor je tijd.
1: Oké, dankjewel. Dag. Dankjewel. Hoi, hoi.

0: waarschuwing van Del Hall en John Oates. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis slim met Golden eSIM.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws gelezen door Aris van Meteren.
12: De Merwedebrug bij Gorinchem gaat volgende maand 5 nachten helemaal dicht. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen. Ook auto's en fietsers moeten omrijden. De afsluitingen zijn in het weekend van 7 en 8 augustus... en van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 augustus... steeds tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. In de nachtelijke afsluitingen wordt er gewerkt aan de brugklep. Het gaat om gepland onderhoud. Verkeer wordt dan omgeleid via onder meer de A59, de A16 en de A15. Voor fietsers komen de extra vaarten van de veerdienst de rivier. 2 weken geleden besloot Rijkswaterstaat ineens dat vrachtwagens niet langer over de brug mogen rijden, want de brug is te zwaar belast. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft een heel verleden van grove verkeersovertredingen, zegt justitie. Op 11 juni, de dag dat het misging, reed hij 3 keer te hard. Volgens het OM gebeurde dat in de week ervoor 17 keer. Ook was zijn stuurbekrachtiging kapot en de man wist dat, maar kroop toch achter het stuur. Tijdens een voorbereidende rechtszitting vandaag kwam naar buiten dat op de telefoon van de man filmpjes zijn gevonden waarop is te zien dat hij zichzelf filmt terwijl hij met hoge snelheid aan het rijden was. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. De rechtbank concludeert dat de man weinig zelfinzicht heeft en hij blijft nog zeker 2 maanden in de cel. Steeds meer mensen weten de trein weer te vinden. Ook waren er in het afgelopen half jaar minder vertragingen. En dat is te zien aan de resultaten van NS. Want over de eerste half jaar boekte de NS een netto winst van 25 miljoen euro. Tijdens de coronacrisis zat NS 5 jaar lang op rij in dieprode cijfers. Niet alleen omdat tijdens de lockdowns amper nog mensen met de trein reisden, maar ook omdat na de crisis minder vaste reizigers terugkeerden. De Aziatische tijgermug is opgedoken in onze regio. Het insect is gezien in de buurt Paradijssel in Capelle aan de IJssel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op jacht naar de mug in een cirkel van 500 meter om de vindplaats. Daardoor valt ook een stukje krimp aan de IJssel onder het zoekgebied. De mug met witte streepjes op lijf en poten vliegt steeds vaker rond in Nederland en dat komt omdat het steeds warmer wordt. De NVWA wil niet dat de mug zich hier gaat vestigen omdat het insect gevaarlijke virussen kan overbrengen, zoals knokkelkoorts. Het weer blijft nog lang warm. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Zelfs om 10 uur vanavond is het nog altijd 30 graden buiten. Morgen hebben we flink wat zon. Wel wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Nog twee files te melden in onze regio. Dankjewel, Aries. Die files staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 6 kilometer is daar een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is dicht. En ook een ongeluk op de A29. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland staat nog 4 kilometer. 40 minuten vertraging. Maar het goede nieuws is, de weg is daar inmiddels wel weer vrijgegeven.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
13: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Always There. Incognito. Eerder deze maand nog op North Sea Jazz te zien. Toen speelde ze dit nummer natuurlijk ook als afsluiting. Maar dan wel zonder Jocelyn Brown. Always There, wat een eerlijk nummer blijft dat op om te draaien. Het is 9 minuten over 6. Goedenavond. Je luistert naar Radio Rijnmond. We zijn nog bij je tot 7 uur met Afslag Rijnmond. En zeker in het laatste uur van Afslag Rijnmond hebben we altijd extra veel muziek. Waarbij je zelf mede kunt bepalen welke kant het uiteindelijk opgaat. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we eerst de afslag bekendmaken, altijd eerst even achterom kijken. Wat hebben we nou besproken de afgelopen 2 uur feest? Want we hebben weer zoveel.
1: Ja, echt heel veel gesproken. Over heel veel gesproken en met heel veel mensen gesproken. Bijvoorbeeld binnenvaartschipper Marco.
0: Marco, ja.
1: Ja, die kon vertellen hoe hij dat nou deed met laagwater. En op zich, nou ja, zij blijven dus varen. Dus bij hun lukt het nog, maar...
0: Maar?
2: Nou, als je nagaat dat een eenheid zoals wij elke 10 centimeter ongeveer tussen 350 en 400 ton kunnen laden. Zeg voor het gemak dat je in de zomer normaal een meter dieper kan varen. Ja, dan kom je dus op hele andere getallen uit.
0: Ja, maar ik ben niet zo'n snelle rekenaar. Maar noem eens een percentage wat je nu minder aan boord kunt hebben.
2: Ja, dan praat je wel over 50%.
0: Oh, dat is
2: 50% en meer.
0: 50% en meer, minder ja. Lading. Dus dat betekent dus dat er wel hogere tarieven gevraagd moeten worden. Maar ja, de vraag is hoe lang dat nog betaalbaar blijft. We hebben het gehad over de film The Odyssey. En we hebben een beetje lessen gehad in dat hele Griekse mythologische verhaal. Van Brechtje, een lerares die zich daar in lessen mee bezighoudt. Een beetje onthouden wat Brechtje allemaal verteld heeft.
1: Ja, ik vond het... Het wordt dus een verhaal vooral over de oorlog... tenminste de oorlogsvoering van Odysseus.
0: Ja.
1: En
0: zijn vrouw.
1: Zijn terugkeer, dus de liefde met zijn vrouw.
0: Ja, de vrouw die thuis zat en die behoorlijk wat belangstelling had.
1: Ja, precies. Hij is 20 jaar weg geweest.
0: Het gaat een hele lange film over.
1: Ja, gaat kijken.
0: We hebben het gehad over de zonsverduistering die over 2 weken gaat plaatsvinden. En natuurlijk het voetbalnieuws van vandaag.
1: Ja, Henk Vezer, die is bondscoach in Suriname, van Suriname.
0: Ja, die is momenteel in Suriname, want hij geeft zo meteen een persconferentie over zijn nieuwe baan. Maar hij was al even bij ons in de uitzending om te vertellen over die nieuwe job die hij dan toch maar accepteert. En ook, ja, hij hoopt natuurlijk toch stiekem wel een beetje dat de Surinaamse voetballers ook wat vaker echt voor Suriname gaan kiezen in plaats van voor Oranje. Maar, zegt hij, ik ga ze echt niet overhalen.
3: Het zijn gevoelige keuzes en het is al heel moeilijk voor de personen in kwestie. Dus ik denk ook dat we ten alle tijde, waar jouw gevoel ook ligt, je vooral moet respecteren welke keuze een persoon maakt.
0: Ja.
3: En uiteindelijk, nu soms wordt het zelfs een politieke keuze. En ik denk dat je dat nooit van mensen mag verwachten. Ik denk dat een aantal met hun hart zullen kiezen en een aantal met hun verstand. En beide zijn denk ik ook hele waardevolle zaken om keuzes in te maken.
0: Een bedachtzame Henk Vrezen zoals we hem kennen. Suriname, ja, de droom is natuurlijk het WK over 4 jaar. Want het is dit jaar net niet gelukt. Net als Curaçao en Kaapverdië willen zij natuurlijk ook graag meedoen aan het WK. We gaan het zien onder leiding van Henk Vrezen. Dit is Afslag Rijnmond. Zometeen de eerste afslag na Ike en Tina Turner.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.
5: Every now and then, I think you might like to hear something from us.
6: Good job,
5: nice and easy.

0: Ike en Tina Turner. Proud Mary, ja. Ik zit net te kijken op de Instagram van Madonna. Weet je waar we het gisteren over hadden? Ja. Dat was zo'n geheimzinnige boodschap in het Nederlands. Waardoor iedereen dacht van, nou, misschien komt ze wel naar Amsterdam. Naar de Pride in Amsterdam. Er staat nu de boodschap. Iedereen hier is een kunstwerk. Club Confessions Amsterdam. Madonna Stewart Prize. Honey Dijon. Special Guest World Pride Music Festival. En dat is in Avas Live. Dat is komende zaterdag. Madonna komt zaterdag naar Nederland.
1: Oh, wat leuk.
0: Wat een leuk nieuwtje, hè?
1: Ja.
0: Het is toch waar, uiteindelijk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, fantastisch. Tijd voor de eerste afslag. En de eerste afslag heeft ook alles met liefde te maken. Namelijk, alles is liefde of all you need is love.
2: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Dus de vraag aan jou is, stuur ons wat liefde via de Rijnmond-app. Het zij via afslag 1, alles is liefde van Bluff. Of afslag 2, all you need is love van The Beatles. Jij bepaalt welke we zometeen gaan draaien. Afslag 1, Bluff. Afslag 2, The Beatles. Stuur ons

0: En op afslag 2, wordt het alles is liefde of wordt het all you need is love?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

hartjes voor iedereen die meestemt vandaag. Afslag 1 is Bluff, Alles is Liefde. Afslag 2, The Beatles, All You Need Is Love. Je hebt nog één plaat de tijd om te stemmen. En die ene plaat is van Bryan Adams...

0: Amsterdam. De geruchten gaan nu ook dat ze mee gaat varen op een bootje. Nog nergens bevestigd, maar zaterdag is die Canal Parade, weet je wel. Door de grachten, al die bootjes. Ja, het zou toch wel grappig zijn als Madonna daar ook mee zou zijn.
1: Het zou wel tof zijn.
0: Het is een gerucht en ik verspreid het graag.
1: Ja, ik hoor het inderdaad.
0: Ja, ja. Goed, dat wat betreft Madonna. Nu de afslag. Alles is liefde van Bluff of de Beatles. Ja. All You Need Is Love.
1: Ja, het is heel spannend, Rijn-Jan. Want ik zie gewoon heel veel stemmen, maar het is... Het staat gelijk.
0: Het is gelijk.
1: Het staat gelijk.
0: En wat zijn de regels dan ook alweer?
1: Ja, dat was de allereerste stem die dan binnenkomt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En van wie was de allereerste stem?
1: En die allereerste stem, die is van Dennis.
0: Dennis.
1: En Dennis zegt afslag 1.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En de rest ga je niet voorlezen?
1: Oh, zal ik dat voorlezen? Nou, hebben we daar tijd voor? Daar hebben we tijd voor. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Dennis dus.
0: Hoeft niet, hoor.
1: Nigel, Alkaline, John en Anja, ook afslag 1. Nel zegt de liefde van Bluff, alsjeblieft. Corrie, die krijgt weer dat Brouwersdam gevoel.
0: Ja.
1: Barry, afslag 1. Phil, John, Guido ook. En Danny zegt ook, mijn liefde voor Rijnmond is groot, dus ik ga voor afslag 1. Want alles is liefde wat jullie brengen.
0: Oh.
1: En dan gaan Jeroen en Sandra voor 2. Raymond uit Raymond gaat voor 2. Annelies, Jack, Sylvia, Ria, Rien. Even kijken. Raymond uit Den Haag en zijn moeder Lisette uit Den Haag. Die luisteren samen.
0: Ja.
1: Nora, Erik, Astrid en ook Ruud. Zegt afslag 2. Maar helaas, het is dus afslag 1 geworden.
0: Het is afslag 1 geworden. En dat is helaas dan voor de mensen die 2 hebben gekozen.
1: Dat,
0: want...
1: precies.
0: Maar goed.
1: Wij houden van beide plaatjes.
0: Het is sowieso liefde, liefde, liefde.
2: We nemen afslag 1.
0: En het is kennelijk dus toch een plusje als je als allereerste weet te stemmen. Hè?
1: Ja.
0: Dan kan jouw stem de doorslag geven als het gelijk staat.
1: Ja, dus zo snel mogelijk stemmen als je het hoort.
0: Die Dennis, dat is een slimmerik.
1: Ja.
0: Een hele snelle jongen. Hier is afslag 1.

0: Brouwersdamgevoel hoorden we net, hè. Maar het grappige is dat tijdens de laatste concert at Sea op de Brouwersdam ze dit nummer nou juist niet gespeeld hebben.
1: Nee, dat klopt.
0: Wij dachten van, nou, dat komt dan wel in de toegift. En uiteindelijk was de toegift dan Iedereen is van de Wereld en Zoute Landen speelde. En toen eindigden ze met Open Je Ogen. Ik dacht van, ook leuk. Je weet het nooit bij Bluff. Ja. En over Madonna, nee, ik ga niet meer over Madonna.
1: Nou?
0: Ik pak zo wel een plaatje over.
1: Oh ja.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: 1 minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Alle files in de regio zijn opgelost. Dat is het goede nieuws. En het andere goede nieuws is dat we nog een lekker zonnetje hebben vanavond. En krijgen ook een heldere nacht. Blijft warm. Een graad of 20 is de minimumtemperatuur. En morgen flink wat zon. Iets minder warm dan vandaag. Middagtemperatuur tussen de 25 graden aan zee. 28 graden in het oosten van de regio. Vrijdag en in het weekend hebben we periode met zon. Alleen op vrijdag is er kans op een bui. En op maandagavond. En het blijft voorlopig zomers warm. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
1: Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. De afgelopen 2 dagen zijn daar 2 dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door file. Op de tekstkar staat de waarschuwing: kans op file. Begin deze week overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En gisteren kostte een ongeluk met 3 vrachtwagens een vrachtwagenchauffeur uit Gorkum het leven. Door wegwerkzaamheden zijn de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten op de Moerdijkbrug. En daardoor is de kans op file op de aansluitende A17 groter. En er hangen boven de A17 geen matrixborden. Dan de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds kort geen vrachtwagens meer overheen. En volgende maand gaat de brug 5 nachten helemaal dicht voor alle verkeer, zelfs voor fietsers. Rijkswaterstaat werkt dan aan de brugklep. Het gaat om gepland onderhoud. En er zijn van die getallen, daar kun je met je verstand niet bij. Zo blijkt het vermogen van Elon Musk de afgelopen tijd geslonken te zijn met $750 miljard. Dat is een slordige €660 miljard. En dat is ruim 100 miljard meer dan de totale uitgaven van de Nederlandse overheid. Daling komt allemaal door de koersontwikkeling van aandelen als SpaceX en Tesla. Musk is daar eigenaar van. Hij is nog altijd met afstand de rijkste persoon ter wereld. Heel veel medelijden met hem hoef je niet te hebben. Want hij is nog altijd evenveel waard als de nummers 2, 3 en 4 bij elkaar opgeteld. Zelf noemt Musk zich op zijn platform X former trillionaire.
0: Ja, former trillionaire. Ja. Ach ja, een miljardje meer of minder maakt voor Elon niet uit. Nee. Dankjewel, Aris. Jo.
2: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zaterdag in Amsterdam, nu op de radio. Hier is Madonna.
2: Radio met een grote R.

0: nummer dat eigenlijk geschreven werd voor Michael Jackson. Voor zijn album Bad. Maar Michael Jackson die vond het helemaal niks. En vervolgens is het terechtgekomen bij Madonna. Nou, die zag het helemaal zitten. En het kwam terecht op haar album True Blue uit 1986. La Isla Bonita. Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Het is tijd voor de volgende afslag. En dat betreft natuurlijk...
1: De Lekker Lange.
0: De Lekker Lange Laatste. En de Lekker Lange Laatste is vandaag opnieuw een keuze tussen twee die het eerder net niet gehaald hebben als Lekker Lange Laatste. Maar nu een tweede kans krijgen omdat ze zo goed zijn en het scheelde maar weinig. En het grappige is, de ene gaat eigenlijk over een hele relaxte periode. Een zomer met muziek en een drankje en wat te roken. Lekker ontspannen. En de ander gaat over het jachtige leven in New York.
2: Het zijn gevoelige
0: ogen. Dat betekent...
3: Afslag 1.
4: De Lekker Lange Laatste.
3: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, de All Summer Long van Kid Rock. Dat is afslag 1. Lekker ontspannen. Maar in een minuut in New York kan er zoveel gebeuren. Kan alles weer veranderen, zingt Don Henley. Dat is afslag 2. Allebei lekker lang, allebei heerlijk om te draaien. Welke moet het worden? Laat het weten. Afslag 1 is Kid Rock. Afslag 2, Don Henley.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Cool in the Gang en Fresh. Daarvoor Alex Warren op Radio Rijnmond. De Fever Dream, het is 6:45. En we zijn met z'n allen aan het uitzoeken welke plaat nou de lekker lange laatste moet worden voor vandaag. Wordt het of Kid Rock, All Summer Long, afslag 1? Of wordt het Don Henley, de New York Minute, afslag 2?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

Italiaanse DJ Spiller. Met de zangeres Sophie Alice Baxter. Groove Yet, If This Ain't Love. Ik ben de laatste stem aan het tellen voor afslag 1, afslag 2. De lekker lange laatste. Twee stemmen verschil op dit moment. Dus je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen. En na deze plaats van de darts hoor je welke het gaat worden.

0: Twee oude rockers. Daddy Cool en The Girl Can't Help It op één plaatje van de Darts uit 1978. Leuk om weer te horen, maar nu echt tijd voor de lekker lange laatste. Welke gaat het worden? Kid Rock, All Summer Long of Don Henley, New York Minute.
1: Ja, ik schrok eventjes dat het weer hetzelfde zou zijn. Ja. Dat we weer een gelijkstand zouden hebben. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
1: Zoals je zei, een paar stemmen voor de ene afslag. Afslag 2 hebben Ari, Els, Phil en Guido gekozen. Suzanne, Nigel, Barry, Jeroen en Edwin. Die zeggen ook afslag 2. Edwin zegt erbij, geweldig nummer dat je niet vaak genoeg kan horen. Ook Annelies ging voor afslag 2. Nou, met de laatste zal ik er ook wel weer naast zitten, zegt ze erbij.
0: Helaas, Annelies.
1: Gelukkig wel met een lachemoji. Maar we gaan voor afslag 2. Wat een supermooi nummer van Don Henley. En dan lekker lang. Maar inderdaad, meer stemmen voor afslag 1. Corrie, Anja, Ruud zegt poging 2 om hem gedraaid te krijgen. Danny, Rien zegt beide erg leuk, toch graag 1. Raymond uit Den Haag. Nou, ik weet het niet, maar ik ben nooit in Alabama geweest, zegt Arita. Dus doe die maar. Ria, Jan, Raymond ook. En Bas en Jeroen en Sandra kiezen ook voor afslag 1.
0: De winnaar is afslag 1. De ode aan het nummer Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Dit is Kid Rock en All Summer.

0: zomerhits 2008 van Kid Rock. Over de tijd dat er nog geen internet was. Maar wel lekkere muziek op de radio en van alles te roken. Daar gaan we het ongeveer over. Lekker lang, tot slot van Afslag Rijnmond. Dank aan iedereen die heeft meegedaan. Dank voor het luisteren. Fijne avond en heel graag tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. De afgelopen 2 dagen zijn daar 2 dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door de file. Op de tekstkar staat de waarschuwing kans op file. Begin deze week overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En gisteren kostte een aanrijding met 3 vrachtwagens een trucker uit Gorkum het leven. Door wegwerkzaamheden zijn de rechte rijstrook en de vluchtstrook afgesloten op de Moerdijkbrug op de A16. En daardoor is de kans op file groter op de aansluitende A17. En er hangen boven die snelweg geen matrixborden. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft een verleden van grove verkeersovertredingen, zegt justitie. Op 11 juni, de dag dat het misging, reed hij 3 keer te hard. Volgens het OM gebeurde dat in de weken voor 17 keer. Ook was zijn stuurbekrachtiging kapot en de man wist dat, maar kroop toch achter het stuur. Tijdens een voorbereidende rechtszitting vandaag kwam naar buiten dat op de telefoon van de man filmpjes zijn gevonden waarop is te zien dat hij zichzelf filmt terwijl hij met hoge snelheid aan het rijden was. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. De rechtbank concludeert dat de man weinig zelfinzicht heeft. Hij blijft nog zeker 2 maanden in de cel. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen bij Den Bosch is gestolen, heeft justitie bevestigd. Agenten onderzoeken nog of het om een vorm van gerichte intimidatie gaat tegen de eigenaren. Die wonen vlakbij waar de auto in de rivier de Dieze verdween. Ze hadden een poster met daarop de tekst Samenleven voor hun raam hangen. Ze lieten daarmee zien dat ze niet tegen de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn. Het dorp Engelen is al een tijdje in de ban van intimidaties nadat bekend werd dat de gemeente Den Bosch er asielzoekers wil opvangen. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de Samenleven posters sinds de intimidaties niet zijn aan te slepen. Mensen kopen ze om te laten zien dat ze staan voor een samenleving waarin je praat met elkaar, zegt Vluchtelingenwerk. En de Merwedebrug bij Gorkum gaat volgende maand 5 nachten helemaal dicht. Dat heeft te maken met gepland onderhoud aan de brugklep. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen, maar ook auto's en fietsers moeten omrijden. De afsluitingen zijn in het weekend van 7 en 8 augustus en van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 augustus. Steeds tussen 22:00 PM en 20:00 AM. 2 weken geleden besloot Rijkswaterstaat ineens dat vrachtwagens niet langer over de brug mogen rijden. Want de brug is te zwaar belast en het staal vertoont scheurtjes. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 22:00 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen hebben we flink wat zon. Wel minder warm dan vandaag. Het wordt 25 graden aan zee, 28 graden in Gorinchem. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als je de sirene hoort?
11: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
0: En wat als je geen verbinding hebt?
11: Dat is een goeie.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij. I wanna

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achten. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Zij roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers naar concentratiekampen. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich tegen de waarde waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect, en dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan. Er is ook een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen en sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en blijft nog zeker 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange, in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. En haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht, en hij vond dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog de baby's waarvan de resten zijn gevonden, en om te kijken of zij en hoe zij om het leven zijn gebracht. Het weer, het is vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 20. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Het is wel minder warm dan vandaag. Tot morgen aan zee 25 graden, landinwaarts 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
6: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
5: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
6: Die geur van dat water.
5: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
6: Uitvinding, die ambulance.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's na 9 is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft al laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen bij Den Bosch is gestolen, heeft de politie bevestigd. Agenten onderzoeken nog of het om een vorm van gerichte intimidatie gaat tegen de eigenaren. Die wonen vlakbij waar de auto in de rivier de Dieze verdween. Ze hadden een poster in hun huis met daarop de tekst Samenleven. Ze lieten daarmee zien dat ze niet tegen de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn. Het dorp Engelen is al een tijdje in de ban van intimidaties nadat bekend werd dat de gemeente Den Bosch er asielzoekers wil opvangen. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de Samenleven posters sinds de intimidaties niet zijn aan te slepen. Mensen kopen ze om te laten zien dat ze staan voor een samenleving waarin je praat met elkaar, zegt Vluchtelingenwerk. De Rotterdamse politie heeft tegen twee agenten disciplinaire maatregelen genomen. Ze waren aangesteld om collega's te begeleiden die traumatische klachten hadden. Maar tijdens de begeleiding zouden ze vrouwen ongepast seksueel hebben benaderd. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een agent ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het draait allemaal om het project Blauwe Haven, een centrum voor getraumatiseerde agenten. De politiemensen tegen wie nu maatregelen zijn genomen werkten daar. Hen wordt verweten dat ze zorgden voor een onveilige cultuur en ongewenste omgangsvormen, schrijft NRC. De politie heeft inmiddels ingegrepen bij Blauwe Haven en het inmiddels omgedoopt tot Team Vitaal Rotterdam. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, vindt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel. Schiedam heeft aangifte gedaan. En er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we een dag met flink wat zon, maar het is wel iets minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf.
0: de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Merwedebrug bij Gorinchem gaat volgende maand 5 nachten helemaal dicht. Heeft te maken met gepland onderhoud aan de brugklep. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen. Ook auto's en fietsers moeten omrijden. De afsluitingen zijn in het weekend van 7 en 8 augustus... en van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 augustus. Steeds tussen 22:00 en 8:00. 2 weken geleden besloot Rijkswaterstaat ineens dat vrachtwagens niet langer over de brug mogen rijden. De brug is te zwaar belast en het staal vertoont scheurtjes. Dieven hebben in Schiedam voor de 4e keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, vindt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt Schiedam. De gemeente heeft aangifte gedaan. Er is ook een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Het warme weer van vandaag kan de boeken in. Niet eerder was het op 29 juli zo warm in onze regio. Op Rotterdam Die Heek Airport stond er op het warmste moment van de dag 33,5 graden op de thermometer. Dat is bijna 3 graden meer dan het vorige record van 24 jaar geleden. Want in 2002 werd het 30,6 graden. De hitte komt uit Frankrijk en dat blijft vandaag nog lang hangen. Weerman Ed Alders laat weten dat het ook vanavond nog plaatselijk 30 graden kan zijn. Morgen dan draait de wind en dan wordt het uiteindelijk minder warm dan vandaag. Een Nederlander van 22 is in Griekenland betrapt met 2 Eritreërs in zijn kofferbak. De man is aangehouden voor mensensmokkel. In totaal had hij 3 inwoners van Eritrea in zijn auto. Toen de Griekse politie zijn auto wilde controleren, probeerde hij nog weg te vluchten. Ook zou de Nederlander met de agenten hebben gevochten bij zijn aanhouding, schrijven Griekse media. De man zou zijn passagiers vanuit Turkije naar Thessaloniki hebben willen smokkelen en vandaar zouden ze zelf verder reizen naar Noordwest-Europa. Het weer vanavond en vannacht blijft het lang warm. Het koelt uiteindelijk aan het eind van de nacht niet veel verder af dan een graad of 22. Morgen dan hebben we een dag die wat minder warm is dan vandaag. Het is wel volop zonnig, maar het wordt aan de kust 25 graden, landinwaarts 28. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.